0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Zo, wat een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, vandaag alweer de eerste van de juli maand. Je hoort een plaat van John Denver uit 1969. Goedemorgen. Je luistert weer mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loewefem. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. Mooie plaat in de playlist. Ja, 60, 70 jaren, 80 jaren zelfs erbij. En zelfs nog een 90 jaren zie ik staan. Dus ja, leuke plaat. We gaan beginnen.

In het donker zing je niet, in plaats van cadans. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 1 juli. Vandaag Kitty Kotti dag. Ja, de afschaffing van de slavernij in Suriname. En wat is vandaag nog meer? Nou, de dag van de huis-aan-huiskrant. En ook de dag van

0: Goud van Oud, Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Afrika, je hoorde een plaat van Toto en ook de Vriesaars kwam voorbij met de Shadows. Met A Summer Holiday. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er al bekende Nederlanders van vandaag jarig. Nou, dat stond er vandaag wel heel wat op. We beginnen bij Alex. Alex van der Zouwen is een Nederlandse hip-hop artiest, maar ook televisiepresentator. Bekend als Kraantje Papi, is vandaag 40 jaar geworden. En Mirjam Timmer is een Nederlandse singer-songwriter, is vandaag 44 jaar geworden. Margriet Schuurman is een zangeres, maar ook actrice, is vandaag 49 jaar geworden. En Ruud van Nistelrooy, voormalig Nederlandse profvoetballer, is vandaag 50 jaar geworden. Patrick Kluivers, voormalig Nederlandse profvoetballer en ook voetbaltrainer en ook voetbalbestuurder, is vandaag 50 jaar geworden. Marlene Sahupala, ja, moeilijke achternaam, is een Nederlandse zangeres. Maar ook presentatrice is vandaag 55 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Harry Jekkers is een Nederlandse zanger, schrijver en ook cabaretier. Is vandaag 75 jaar geworden. En Carrie Slee is een Nederlandse kinderboekenschrijverster of schrijver. Is vandaag 77 jaar geworden. En dat waren de jarigen die staan op de kalender voor vandaag.

0: Lucky Lips, een plaat van Cliff Richards. En ook Smokey kwam voorbij met The Needles and Pins. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Er zijn wat stapelwolken en er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is er kans op een enkele bui. En ook elders is er kans op een bui. Maar veruit de meeste plaatsen houdt het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Wat heel normale temperaturen zijn voor de eerste dag van juli. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Supertramp. Hier is Give a Little Bit.

En Give a Little Bit, in plaats van Supertram. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen 21 graden met een windkracht 4 uit het west-noordwesten. En een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. Vrijdag hetzelfde weertype, dan een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Met 22 graden met een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En zaterdag ook hetzelfde weertype, 23 graden, windkracht 3 uit het west-noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag toch nog wel weercijfer 9. Is wel leuk trouwens, van de Broeker Mark vandaag in Oldebroek. Ja, 1 juli, hè? Altijd vaste prik. En ja, mooi weer erbij, zonnetje erbij. Dus een weercijfer 9, wat wil je nog meer? Donderdag een weercijfer 8, vrijdag een weercijfer 9 en zaterdag ook een weercijfer 9. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Natalie uit 1997. Hier is Storm.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen in de regio op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Maarsbergen. 6 kilometer en een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

de lijn in plaats van Toto. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1863, afschaffing van de slavernij in Suriname en ook Curaçao. Ja, een viering van Ketty Kotti. We hebben het net ook al over gehad, de dag van. 1883, oprichting van de ANWB. 1963, de postcode wordt geïntroduceerd voor post in de VS, in de Verenigde Staten. Wat hebben we vandaag nog meer gevonden? Nou, 2004, in Nederland gaat de vrije energiemarkt van start. En 2008, invoering van de algemene rookverbod in de Nederlandse horeca. Was dan 2008 op deze datum. En een berichtje uit 2017. De 3300 gele braadpalen langs de autosnelwegen in Nederland zijn vanaf vandaag uitgeschakeld. In 1999 kwamen er nog 100.000 meldingen via de palen binnen, maar door de opkomst van de mobiele telefoon zijn ze nu overbodig. Ja, was in 2017 op deze datum. En wat hadden we nog meer gevonden? Dat had ik hier staan volgens mij. Ja, in 1852, de Haarlemmermeer valt droog, was in 1852 op deze datum. En in 1994, de PTT opent het eerste GSM-netwerk in Nederland. Ja, dat gebeurde al in 1994.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

The Kiss You All Over. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Loco FM vanaf de Broekenmarkt in Oldebroek met Gerard Boer. En van 2 tot 4 uur Loco FM van de Broekenmarkt in Oldebroek. En dan met Herman Zielhuis. Dat is van 2 tot 4 uur. En van 4 tot 6 uur Diesma Pontstein, ook live vanaf de Broekenmarkt in Oldebroek. Dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur de Locomotief. En dan vanaf 7 uur tot en met de late uurtjes de Nedertaler met Gerrit van der Linden.

No Time for a Tango in plaats van Snoepie. Je kreeg net een berichtje en er staat op: is er vandaag geen broodje bal op de radio? Nee, vandaag helaas niet, hè? Nee, want Gerrit Boer is straks op de radio. Live vanaf de Broekenmarkt in Oldebroek. Dus vandaag geen broodje bal op de radio. Morgen wel. Morgen is Albert Vierhuis gewoon weer op de radio. Dus vanaf 12 uur tot en met 2 uur bij Loco FM. Ja, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur van de ochtendspits. En wat gaan we nog doen? Nou, we hebben de instrumentale plaat al niet gedraaid. Doen we dit keer weer een plaat van, ja, instrumentale plaat van Richards. Met Ballad Pour Adeline. Ja, de instrumentale plaat voor deze dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Maarsbergen, een file van 3 kwartier, komt door bergingswerk na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Die file begint bij Wageningen. Ook is het druk op de N224 Arnhem-Zeist tussen Ede en Veenendaal. 4 kilometer, je bent 20 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

José met I Will Follow Him. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en New FM op de vroege woensdagmorgen. Ja, vandaag alweer de eerste van de juli maand, alweer het midden van de week en ook de eerste dag van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Nou, qua muziek, leuke platen in de playlist. Het laatste blokje, Nederlandstalig, platen uit 1978 en een van 71. Dus lekker terug in de tijd. Dus ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

No Matter What, een plaat van Boyzone. Het is vandaag 1 juli, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag Kitty Kotti, herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. En wat is vandaag nog meer een dag van? Nou, het is vandaag de dag van de huis-aan-huiskrant en ook de dag van de komkommer.

Sweet Freedom, in plaats van Michelle. En daarvoor Dolly Parton met Jolene. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Dan wijzen wij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. En vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Het is een herhaling. En dan Nederlandse hits non-stop van 4 tot en met 6 uur. En van 6 tot 7 uur met elkaar op pad. En dan van 7 tot en met 8 uur. Nee, van 7 tot 10 uur is dat. Ja, tijdloos. Muziek op de radio. En het is een herhaling. En dan muziek carousel. Dat is van 10 tot en met 12 uur op de radio. Bij Lou FM.

The Year of the Cat, een plaat van Al Stewart. Ja, straks Broekenmarkt in Oldebroek. De Zuiderzeestraatweg is dan afgesloten, tenminste in Oldebroek zelf. Ja, want daar is de markt dan. De Loco is er ook live bij, vanaf 12 uur tot en met 6 uur. Eerst met Gerrit Boer en dan met Herman Zielhuis. En ook Diesmar Pontstein, die gaat achter het spreekijzer staan. Dus dat allemaal vanaf 12 uur tot en met 6 uur vanaf de Broekermarkt in Oldebroek. Nou, vandaag hartstikke leuk weer, dus zeker de moeite waard om daar even te gaan kijken, hè, op die Broekermarkt. Heel wat te doen, heel wat te beleven en ook heel wat te kopen. Dus

0: Jackie Wilson. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, er zijn wat stapelwolken en er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is er kans op een enkele buien. Ook elders is er kans op een bui, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden, wat hele normale temperaturen zijn voor de eerste dag van juli. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pakken we het weer dan nog even erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Nick McKenzie.

Nick McKenzie is ook naar de lagere school geweest. Ja, one is one en two is two. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen 21 graden met een zonnetje erbij, ook af en toe bewolking. En de windkracht 4 uit het westen, noordwesten. Dus een best een leuke dag. Wat iets hardere wind als vandaag. En vrijdag windkracht 3 uit het west, noordwesten. Ook weer 22 graden met een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En zaterdag 23 graden. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking, dat wel. Maar de zon overheerst wel. En de windkracht 3 uit het westen, noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 9. Hoge weercijfer dus voor de Broekenmarkt. En donderdag een weercijfer 8. Vrijdag een weercijfer 9. En zaterdag ook een weercijfer 9. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Anita Meijer.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder andere nog op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 10 minuutjes dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En de A50 naar Os staat ertussen tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.
2: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.

Jon met Your The Voice. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1984, was 4 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2025. Ja, vorig jaar. 35,5 graden. En de langste neerslagduur was in het jaar 1948, was 9,6 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1947, was 19,4 millimeter. Tot zover de dagrecords. Wat gaan we nog draaien bij het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje? Nou, de vlam in de pijp van Henk Wijngaard, maar ook Willem van Willem Duin. En beginnen met Saskia en Serge, met Zomer in Zeeland.

Willem Duin. En die had over Willem. Ja, niet Willem van der Belt, maar gewoon Willem. En Saskia en Serge kwam voorbij met Zomer in Zeeland. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de loco, Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. De plaat weer in de playlist. En laatste nieuwtjes weer opgezocht. En de WK-vraag, nou, die zal waarschijnlijk niet weer komen vandaag. Nee, dat geloof ik niet, maar dat weet je maar nooit bij Willem. Dus straks op de radio, dus vanaf 9 uur tot en met 12 uur. En dan vanaf 12 uur live vanaf de Broekermarkt. Bij de Loco hebben we net gehad. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum dus met Bart van Dijk. En dan middagmatinee met Jeanette en ook Ellen versus Rob. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is een plaat van Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. Hey, tot morgen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files nog in de regio. Onder meer de A1 richting Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 5 kilometer, 10 minuten. Dan de A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 5 kilometer met een kwartier. En tot slot de A50 naar Apeldoorn. Vanaf Loenen file rijden tot aan Apeldoorn zelf. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Het Eureklik Light Orchestra en Hold On Tight. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dat is week 27. Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Nou, wat betreft de tijd. Het is 12 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de woensdageditie van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren, hè? Ja. Ik zou het wel adviseren. In ieder geval, wat hebben we vandaag op het programma? Nou, eerst natuurlijk Dries bedanken. Hij was er weer van 7 tot 9. En hij had het over de Broekermarkt. Ja, ik dacht dat Oldebroek altijd de schapenmarkt had. Maar dit zal dan misschien ook nog wel weer iets anders zijn. Ja, ik denk het wel. In ieder geval, Dries had het erover vanochtend. En hij zal zelf ook wel daarheen gaan, want dat soort dingetjes. Ach, daar moet je bij zijn, Dries. Hè? Ja, van die lokale gebeurtenissen. Dan is het ons kent ons weer. En dan ontmoet je weer oude bekenden en ook wel nieuwe bekenden soms. Hoewel nieuwe bekenden kan dat. Nou ja, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, Dries, hij was weer op de radio. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ja, de dagrecords. En Dries was zelf ook enigszins verbaasd bij het warmterecord. Want het was nog helemaal niet zo'n oud record. Want dat was het record van vorig jaar. En dat wordt dit jaar waarschijnlijk weer verbroken. Want het is het ene record na het andere. In ieder geval, Dries, de ochtendspits muziek. Het was weer aangenaam. We zijn weer lekker wakker geworden. En wat mij opviel, Dries die had een liedje. En dan moet ik even kijken. I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. En de muziekmuseumcomputer heeft ook precies datzelfde muziekje uitgezocht. I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. Dus ja, ik weet niet degene die de muziekcomputer programmeert, of die misschien ook iets last had van de warmte. Of de computer zelf kan natuurlijk ook. Hè? Dus dan kan ik wel een heel verhaal op gaan hangen waar dat misgaat met die automatische uitzoekplaatjes. Maar zal ik nog wel eens een keer vertellen. In ieder geval, we slaan hem straks maar over, want Jackie Wilson is al geweest bij Dries. In ieder geval, collega Smit, bedankt. Dries, een hele fijne Broekermarkt toegewenst als je er nog heen gaat. Al dan niet alleen, of met Ada, of met misschien wel wat anderen. Maar in ieder geval, geniet ervan. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is Drees weer op de radio. Wat hebben wij op het programma? Nou ja, dat is gesneden koek. Zo dadelijk de voorkant van de krant. Uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. Ik heb nog niet gekeken, maar de column van Arnold Bergmans, of die ook al aangeleverd of ingeleverd en dan op het scherm is aangeleverd, weet ik niet. Mocht die er zijn, dan hoor je die ongeveer 10:30. En tussen 10 en 11, dus uurtje verstaanbare liedjes in poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag. Van het Muziekmuseum, oftewel tussen 11 en 12, het voorprogramma van de middagmatinee met Jeanette. Van 12 tot 2 is Jeanette er ook weer. Het is vandaag 1 juli, eerste dag van een nieuwe maand. Dan weet ik niet of we vandaag ook nog contact hebben met Geert Hartold. Want ja, de KNVB heeft gezegd, begin juli, dan wordt de indeling van de verschillende klasses wordt dan bekendgemaakt. Dus ook van de clubs hier uit de regio. Ja, 1 juli is natuurlijk begin juli, maar dat kan morgen ook nog. Hè. En volgende week is het ook nog begin juli. Dus nou ja, als Geert zich meldt, dan zullen we dat horen. Nou, dat was het zo'n beetje wat betreft de mededelingen aan het begin van het programma. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Joey Checker, Let's Twist Again. En daarvoor hadden we hier op Blue FM in het Muziekmuseum Tembi en Take Me Back to the Old Transvaal. Toe aan de krant van vandaag. En ik zei het net.

0: af. Nou, ik ben heel benieuwd of Jamie het voor elkaar krijgt. Dan, het was aangekondigd, maar vanaf vandaag gebeurt het ook echt. Pakketjes van buiten de EU worden fix duurder. Brussel wil zo een eind maken aan het toxische businessmodel van bedrijven als Temu en Shino. Nou, pakketjes worden fix duurder. Nou ja, staat hier een voorbeeldje. 3 euro duurder, ja, of dat fix duurder is, weet ik ook niet. Ja, op een pakketje van 1 euro en dan 3 euro duurder, dan is dat wel fix, maar bij wat duurdere pakketten, nou, dan zal de heffing ook wat hoger zijn, begrijp ik hieruit. Maxima was gisteren op bezoek in Lelystad. En als koningin Maxima een batterijpark bezoekt, dan zit er een bijzonder verhaal achter. Nou, wat is dat bijzondere verhaal? Ja, dat is bij de centrale daar. En dat is de Maxima Centrale. En zij is dus de naamgeefster van die centrale. Nou, daar is nu ook een gigantisch batterijpark is daar aangelegd. En dat is gisteren geopend door haar koninklijke hoogheid, koningin Maxima, herself. We hoorden het zojuist ook al in het nieuws. En het is inmiddels ook wel algemeen bekend, of misschien ook wel niet. Het is vandaag Katie Cotty. En geen Katie Cotty zonder Angiza. En wat is de Angiza? Nou, dat is die Surinaamse hoofddoek die Surinaamse vrouwen dragen en sommige Surinaamse heren ook wel als ze dat willen. Dan politiek uit de gemeente Oldebroek. Want de gemeente Oldebroek keert zich tegen, en staat dik gedrukt in de krant, asielopvang en wenst de minister succes. We laten ons niet dwingen, aldus Tom de Nooier, de grote winnaar van de laatste verkiezingen. Nou, in de krant, in het Veluwe gedeelte, gaat dat hele verhaal verder. En nou ja, we kennen de uitspraken van Tom de Nooier. Ik zal ook niet mij al te veel daarmee gaan bemoeien, want nou ja, daar ben ik ook helemaal niet voor in om dat te doen. Ik heb wel mijn eigen mening daarover, maar één dingetje wil ik toch wel zeggen. De Nooier, hij komt ook ergens vandaan waar ook, hebt u naaste lief als uzelf, wordt gepredikt. Dus nou, dat is momenteel bij Tom niet meer helemaal het geval. Dan het WK. Een verliezend Oranje snakt naar een nieuwe coach. Een mager WK-eindrapport onder Ronald Koeman. De opgestapte bondscoach, inmiddels was het nooit stabiel. Zijn er geen grenzen verlegd en was er geen sprake van één duidelijke speelstijl. Nou, gaan we zo dadelijk nog even over het voetbal hebben. En dan ook over een voordeel. Dat we zijn uitgeschakeld. Want niet alleen maar nadelen hoor. Dat we zijn uitgeschakeld door Marokko. Maar ook een voordeel. Dus dat horen we zo dadelijk. En dat was de voorkant van de krant.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum. Met de allerlekkerste evergreens. Evergreen.

0: Peter Kent en It's a Real Good Feeling brengt ons bij het weerbericht voor vandaag. En daar staat boven rustig zomerweer. Het rustige zomerweer dat gisteren is ingeluid houdt de rest van de week aan. Vandaag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Plaatselijk vallen er buien met de grootste kans op een bui in het noordoosten. Bij een matige noordwestenwind wordt het aan de kust 22 graden en meer landinwaarts 24 graden. Morgen donderdag wordt grijzer vanwege een regengebied dat ons via de Noordzee bereikt. Er vallen geen plensbuien, eerder zal het wat druilen. Het wordt 21 tot 25 graden. De dagen erna krijgt de zon meer kans om door te breken. En dan kan er volop worden genoten van het zomerweer met maxima tussen de 21 en de 26 graden. De nachten die zijn relatief mild.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
2: Bart van Dijk.

0: may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll.
1: Melanie and the Beautiful People. En we hoorden ook nog Let the Sunshine In van Aquarius. Het is 9:45. Je luistert naar Loe FM en blijf luisteren. Ja, we gaan het over het voetbal hebben, het WK voetbal. Maar eerst nog even een ander voetbaldingetje. Want ik suggereerde vanochtend dat misschien vandaag 1 juli de KNVB de indeling wel bekend zou maken van de verschillende clubs hier uit de regio, in wat voor klassen ze terechtkomen. Nou ja, dat zou begin juli gebeuren, maar kreeg zojuist van Geert Hartold, wiens naam ik ook daarbij noemde, keurig door dat de KNVB op 10 juli de indeling van DSV onder andere publiceert. En nou stelt Geert voor om de donderdag erna eventjes bij te kletsen op de radio. Nou, lijkt me een goed idee, Geert. Dan gaan we dat doen. 10 juli wordt er dus bekendgemaakt waar de clubs hier uit de regio het komende seizoen voetballen in wat voor klasse. En dan de donderdag erna gaan we het op de radio ook eventjes doornemen. In ieder geval, Geert, bedankt voor het doorsturen van dit berichtje. Dan weten we dat ook weer. Zo zie maar weer. Als je zelf niks weet en je hebt wel mensen in je kennissenkring die wel wat weten, ja, is altijd handig. Dus vandaar nogmaals dank aan Geert. Eerst even het WK-voetbal van gisteravond en vannacht. Ivoorkust tegen Noorwegen, 1-2. Frankrijk tegen Zweden, een gala-voorstelling van de Fransen, 3-0. En later, het werd een paar keer uitgesteld, het werd echt een latertje. Vanmorgen vroeg Mexico tegen Ecuador en gastland Mexico won met 2-0. Dus die zitten nog in de race, Mexico dus. Altijd leuk als het gastland ook ver komt in de verschillende wedstrijden reeksen. Dan wat oranje nieuws, want ja, er was natuurlijk het verhaaltje waarom nam aanvoerder Virgil van Dijk geen penalty. Nou, er werd meteen al gezegd, ja, maar die had al eens een keer eerder een penalty gemist, dus hij dost het niet aan. Nou nee, dat was wat anders, want Virgil van Dijk nam geen strafschop voor het Nederlands elftal tegen Marokko omdat hij kramp had. Virgil had kramp en Somerville ook, al dus trainer Ronald Koeman. Uiteindelijk wilde Somerville met zijn kramp de strafschop wel nemen. En Somerville miste, net trouwens als Justin Kluivert en Quinten Timber. Dan heeft iedereen meegespeeld van de selectie van 26 spelers die Ronald Koeman meenam. Nou nee, er waren 4 die geen minuut speelden. Lucherel Geertruida, Mats Wiever, Robin Roefs en Mark Vlekken, de keeper. Wanneer komen ze terug? Nou, dat gebeurt in de nacht. Of dat bewust is, weet ik niet. Maar het Nederlands elftal vliegt vandaag van Kansas City terug naar Nederland. En de verwachting is dat de ploeg de komende nacht rond 2:30 op Schiphol landt. Niet alle spelers vliegen trouwens terug naar Nederland. Een aantal internationals reist naar andere bestemmingen. Lees hier vakantielanden. Dan Zlatan Ibrahimovic. Kennen we die nog? Ja, zeker. En die zegt, de nederlaag is de schuld van Ronald Koeman. Dat zei Ibrahimovic, die onder de bondscoach zelf bij Ajax speelde. Want toen Ibrahimovic bij Ajax was, was Koeman daar de trainer. Nou, Koeman leek wel een Italiaanse coach afgelopen wedstrijd tegen Marokko. Die speelde om niet te verliezen. Als je verliest, verlies dan tenminste met je eigen identiteit, oftewel aanvallend voetbal. Al dus Ibrahimovic. Dan even de statistieken van de penalty-series, de strafschoppen-series. Nederland werkte op eindtoernooien 10 strafschoppen-series af. En de balans, 2 keer winst en 8 keer verlies. Nou, dan is er ook nog een voordeel. Wat zeg ik? Ja, er is een voordeel dat we zijn uitgeschakeld tegen Marokko. Want stel nou dat we niet waren uitgeschakeld door Marokko. Dan moesten we aanstaande zaterdag tegen Canada. En het zou zomaar ineens kunnen dat we dan over Canada gestruikeld waren. Nou, zou dat niet het geval zijn, dan werden we daarna waarschijnlijk met bijvoorbeeld 9-1 door Frankrijk weggevaagd. Dus dat gebeurt dan ook niet. Dus die blamage blijft de oranje spelers bespaard. Zo kun je van elk negatief dingetje ook iets positiefs maken. Nou, zo zie je maar weer. Nou ja, het blijft triest. Tenminste voor de voetballiefhebbers. Het voetbal daar bij het WK gaat verder. Vandaag, en wat staan er voor vandaag en de komende nacht voor wedstrijden op het programma? Nou, vanavond om 6:00 Engeland tegen Congo. Vanavond om 10:00 onze zuiderburen, oftewel België, die spelen tegen Senegal. En dan morgen vroeg om 2:00 de Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina.
2: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: José Feliciano en No Dogs Allowed. Geen honden toegestaan. En ja, ik vind het een beetje een sneu verhaal. Hij begon ook met het vertellen. Het is waar gebeurd, het liedje waar hij over zingt. No Dogs Allowed. Want nou ja, José Feliciano had of heeft gezichtsproblemen. En een blinde geleidehond. En hij kwam op bezoek in Engeland, Londen. En ja, de hond die mocht niet naar binnen. Nee, de blinde geleidehond die mocht niet met hem mee. En daar ging dus dit liedje over. Ik weet niet of het appels met peren vergelijken is. Maar kort geleden hoorde ik ook een verhaaltje over iemand die ging naar een voetbalwedstrijd. Die had problemen. Ik meen met de heup of met de knieën, dat weet ik niet. Maar die liep met krukken. En ja, die mocht dus ook het stadion niet binnen. De krukken mochten niet mee. Ondanks het feit dat hij ze echt nodig had. Krukken mochten niet mee. Dus hij kon niet naar de wedstrijd. Ondanks het feit dat hij wel een kaartje had. Ja, voor diegenen die bij zichzelf dachten. Wat was er afgelopen nacht aan de hand met Mexico en Ecuador? Nou, die begonnen een uur later dan gepland aan hun wedstrijd. Want regen, harde wind en onweer zorgden voor uitstel. Maar remden dus de thuisploeg Mexico niet af. Want uiteindelijk won Mexico met 2-0 van Ecuador. Ja, de bondscoach van Nederland die heeft de eer aan zichzelf gehouden. Hij is zelf opgestapt. Wie gaat hem opvolgen? Nou, misschien wel Arne Slot, want die is vrij. Ja, zou zomaar kunnen. Nou, wie weet. In Duitsland, daar is de roep om het vertrek van de trainer ook aan de hand, aan de gang. Want er wordt geroepen daar, geschreeuwd om het vertrek van de trainer Nagelsmann. En er wordt ook geschreeuwd om de komst van Jurgen Klopp. Wir sind raus staat in koeienletters op de site van Bild. Meteen nadat Paraguay de laatste strafschop heeft benut. De uitschakeling van die Mannschaft komt hard aan in Duitsland. En bondscoach Julian Nagelsmann ligt onder vuur. En of hij de eer ook aan zichzelf houdt, net zoals Ronald Koeman dat gedaan heeft. Nou, is nog eventjes afwarten wat er in Duitsland gebeurt. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En dan is het tijd voor een uurtje Polder Goud. Ik zei het al, of die is binnengekomen. Ik weet het niet. Ik moet het nog even nachecken. Maar als die voor mij op het scherm staat, dan horen we ongeveer 10:30 de column van Arnold Bergmans. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Nico Haken is je moeder niet thuis. En daarvoor de bottenschijf voor deze week Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Ja, van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Het uurtje poltergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ik sprak zojuist nog mijn twijfel uit. De column van Arnold Bergmans, zal die op tijd arriveren? Wordt die op tijd aangeleverd? Allemaal dat soort dingen. Nou, ik kan de fans van Arnold geruststellen. De column van Arnold die staat hier voor mij op het scherm. En straks om 10:30 dan... Komt die langs. Als je mee wilt lezen met die column, kijk op de website van loopmedia.nl. Daar staat die gepubliceerd. Kun je meelezen. En dan kun je ook meteen even controleren of het allemaal klopt wat ik voorlees. Straks om 10:30 dus. Bij deze. Kijken naar een politiebericht. Bijzonder politiebericht. Want, luister. Al slingerend en zonder geldig rijbewijs. Maar ook geen autogordel. En ook geen zichtbaar kenteken. Wat was er aan de hand? Nou, zo zagen agenten een 40-jarige Bulgaar rijden ter hoogte van Zwolle. En dat waren niet de enige fouten die hij beging. De verkeerspolitie kreeg een melding dat een voertuig slingerend reed over de A28 in de buurt van Zwolle. Agenten die kregen het rode voertuig op de N35 bij Zwolle in het vizier. Ze zagen dat het voertuig ontzettend slingerde. Een blaastest gaf de indicatie dat de verdachte alcohol had gedronken. Op het politiebureau blies de verdachte rond 10:30 930 microgram per liter, waar een waarde van 220 is toegestaan. Hij had dus meer dan 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Maar de man had ook geen geldig rijbewijs, droeg geen autogordel en reed rond zonder een zichtbare kentekenplaat. De politie heeft hem 3 bekeuringen gegeven. Het gebeurde allemaal op de N35. Dat is de weg tussen Zwolle en Wierde. En dat is een zogeheten projectweg. Dat betekent dat de politie er extra controleert op snelheid en gevaarlijk rijgedrag. De Bulgaar in kwestie zat alleen in de auto. En dan zul je denken, nou, na zoveel fouten, dan zal de auto wel in beslag worden genomen. Nou, nee, dat is dus niet gebeurd. Want dat kan alleen als de man in kwestie vaker dergelijke overtredingen begaat. Maar daar was volgens de verkeerspolitie in dit geval geen sprake van.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

hier in het uurtje Poldergoud laten horen. Op de website van Loo Media lees ik kennis maken met de nieuwe wethouders in de gemeente Elburg. Want sinds kort is de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders gewijzigd. Bettes Jeensma, Lida Sneevliet en Anjo Simonsen hebben het college verlaten. En Patrick Gainer, Lambert Polinder en Lennart Oosterlo gaan samen met de waarnemend burgemeester Harm-Jan van Schaik de uitdaging aan voor de komende 4 jaar. En voor diegenen die dat allemaal wel eens willen bekijken, want dat kan op de website van Loo Media, is een video te zien. Kennismaking met 3 nieuwe wethouders in Elburg. Behalve de 3 nieuwe wethouders kun je dan ook politiek commentator Aad Withaar aanschouwen. En op die video, die is gemaakt door Barend Bosman, is dat allemaal te zien en te horen. Aad Withaar dus in gesprek met de 3 nieuwe wethouders hier in de gemeente Elburg. En nogmaals, het is allemaal te zien. Het is allemaal te vinden op de website van loomedia.nl.

0: Walter Cruz, Route du Soleil. En Walter werd voorgegaan door Laura Lin. En jij doet de wolken verdwijnen. Het is inmiddels 10:30 en op woensdag betekent dat in het uurtje Poldergoud. Tijd voor de column van Arnold Bergmans. En ja, ik zei al eerder vanochtend, hij moet wel op het scherm staan voor me. En hoe werkt dat? Nou, Arnold die levert de column via handgeschreven briefjes aan. En dan moet Jeanette hem op de website plaatsen. Dus die moet dat dan eerst uitwerken. En dan komt hij in de loop van de woensdagochtend komt hij hier op het scherm voor me. En de ene keer iets eerder dan de andere keer. Maar ik heb hem hier voor me staan. En boven de column van Arnold staat accu leeg en ego vol. Het was 31 graden op de Veluwe. Zo'n zomerdag waarop de warmte alles vertraagt. De bomen bewogen nauwelijks. Wandelaars zochten de schaduw op en fietsers namen af en toe een extra pauze. Alleen het zelfvertrouwen van sommige mensen leek ongevoelig voor de hitte. Een voorbeeld. Vanaf Nunspeet kwam hij eraan. Bijna 70 jaar. Een kleine 120 kilo levenslust en gezeten op een tweedehands e-bike die duidelijk een identiteitscrisis had. Harley Davidson stickers sierden het frame. Een leren vest maakte de outfit compleet en uit een forse Bluetooth speaker klonk muziek die kilometers verderop nog te horen was. Het geheel reed niet zomaar voorbij. Het kondigde zichzelf aan. Vanuit Nunspeet richting Vierhouten veranderde de fietstocht haast in een voorstelling. Op de terrassen stokten gesprekken. Hoofden draaiden nieuwsgierig mee en ergens tussen een kop koffie en een ijsje door vroeg iemand zich waarschijnlijk af of dit nog recreatie was of inmiddels performance arts. De muziek deed in ieder geval geen enkele poging zich aan te passen aan de rust van het bos. En hij straalde, alsof de Veluwe die middag niet de bestemming was, maar het decor van zijn eigen film. Je kon erom glimlachen, misschien zelfs een beetje bewondering voor hebben. Er zat iets ontwapenends in iemand die zich niets aantrok van wat anderen vonden. Bij de Zandenplas, daar werd het rustiger, maar zeker niet stiller. De e-bike bleef hardnekkig geloven dat hij een zware motor was en de omgeving liet het gelaten gebeuren. Tot onder de A28. Daar eindigde de voorstelling. Niet met spektakel, maar met de simpele eerlijkheid van techniek. De accu was leeg. De muziek viel stil, de Harley-illusie verdween en op het display bleef slechts de onvermijdelijke boodschap over. Verder zul je het zelf moeten doen. De laatste 2 kilometer, die werden gelopen. Geen applaus, geen muziek en geen stickers die daarbij hielpen. Alleen een warme weg, een zwijgende fiets en een man die moest accepteren dat zelfs een groot ego soms afhankelijk is van een volle accu. En misschien was dat wel het mooiste moment van de hele rit. Alsof de Veluwe zachtjes fluisterde, mooi geprobeerd, maar het laatste stukje lopen we samen. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. We hoorden ook nog Ik doe wat ik wil van Sieneke en de Route du Soleil van Wolter Kroes. Ja, we hebben nieuws over iemand hier uit de buurt. Een bekende, Rick van Veldhuizen. En dan dit keer niet over de politiek, waar Rick ook bij betrokken is, maar de radio. Wat is er aan de hand? Nou, voor diegenen die zo af en toe de verleiding niet kunnen weerstaan om naar Sterren NL te luisteren, dat is gewoon een officieel radio gebeuren bij de NPO. En daar Sterren NL, daar worden Nederlandse liedjes gedraaid. En bij die Sterren NL, daar is Rick van Veldhuizen deze zomer te horen. Hij vervangt namelijk 4 weken lang Marcel de Vries, die met vakantie is. Rick die presenteert dan het ochtendprogramma van 6 tot 10. En dat doet hij vanaf komende maandag een week lang. En vanaf 10 augustus vervolgens weer 3 weken lang. Hij doet dat niet alleen. Nee, hij doet dat samen met Tinia van Wijk. En dat is de vaste sidekick van Marcel de Vries. Helemaal aan het begin van de radioloopbaan heeft ooit iemand tegen Rick gezegd: een goede radiomaker kan alles presenteren, van klassiek tot rock. En ik denk dat dit klopt, al dus Rick in een reactie. Het gaat om de connectie die je maakt. Die verbintenis met de luisteraar is zo groot bij Sterren NL dat ik weinig bedenktijd nodig had om deze vakantieklus met plezier te gaan doen. Het wordt echt een leuke zomer zo. Nou, Rick was wel toe aan een nieuw baantje. In dit geval dus een vakantiebaan, want tot een jaar geleden was Rick nog te horen op Radio Veronica, maar zijn contract bij de zender werd niet verlengd. Het kwam in de tijd als een donderslag bij heldere hemel, zo zei Rick daar eind vorig jaar nog over. Nou, nu dus vanaf aanstaande maandag een weekje en dan in augustus 3 weekjes lang. Collega van Veldhuizen, laat me hem zomaar noemen, bij Sterren NL.

0: René Vroger samen met Waylon, hoe de liefde gaat. En daarvoor Tino Martin met Jong en Dom. En daarvoor dus dat bericht over politicus, schuine streep, radiomaker Rick van Veldhuizen. En ik kreeg zojuist al een appje waar ik gaat presenteren is dat die Oranje Top 30, die ook op de Loe te beluisteren is. Nou, nee, daar niet. Dat programma niet. Dus niet Loe op de Loe met Rick van Veldhuizen binnenkort. Ja, Rick blijft natuurlijk wel bij de politiek hier op Loe in Politiek Beschouwd. Zo af en toe te beluisteren. Maar nee, niet bij die Oranje Top 30. Hij gaat dus naar Sterren NL. En dat is een NPO-programma. Bij deze dus. Ja, het WK voetbal voor Nederland. Onze Oranje Boys, het zit erop. En dat betekent dat ook de Oranje Straten verdwijnen na het verlies van Nederland. Maar let op, de WK-vlaggetjes en allerlei andere tierenlantijtjes, die horen niet bij het plastic afval. Veel Nederlandse straten hingen de afgelopen weken vol met oranje vlaggen, volledig versierd in WK-sfeer. Maar na het verlies van Nederland is het weer tijd om alles op te ruimen. En misschien is je eerste instinct om de vlaggetjes met één in de plastic bak te stoppen, maar dat mag niet. Alle versieringen mogen binnenkort weer naar beneden. De een gaat daar sneller mee aan de slag dan de ander. In Den Bosch lieten ze er geen gras over groeien. De vlaggetjes gingen met één de prullenbak in. Wel is het belangrijk dat ze in de juiste prullenbak worden gegooid en niet bij het plastic. Dus ja, je hoort het goed. Plastic vlaggetjes niet bij het plastic. Dat is namelijk een vaak gemaakte fout. Aangezien de vlaggetjes van plastic zijn, klinkt het logisch om ze bij het PMD-afval te gooien, maar dat zit toch anders. Om bij de basis te beginnen, PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Verpakkingen dus zoals een shampoofles, een chipzak, maar geen vlaggetjes. Een WK-slinger is bedoeld om te versieren, niet om iets in te verpakken en daarmee valt die buiten de boot. Het kan juist schadelijk zijn om de vlaggetjes bij het PMD-afval te gooien. De lange slierten van de vlaggetjes kunnen machines beschadigen en de hele sorteerlijn blokkeren. Hoe goed bedoeld ook, het helpt niet. Waar het dan wel hoort? Nou, je kunt de vlaggetjes het beste opbergen om ze bij een volgende gelegenheid opnieuw te gebruiken, zoals bij het EK over 2 jaar. Dat is een stuk duurzamer dan ze meteen weggooien. Als de vlaggen stuk zijn of je wilt ze echt niet meer in huis houden, dan mogen ze bij het restafval, oftewel de grijze container.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Jannes, adio, amore, adio. En we zaten wel in het adio gebeuren, want we hoorden ook nog Corrie Konings met adio, amore, adio. Ja, en adio, adio, adio. Heel veel adio's dus. Corrie Konings en Jannes brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Dank aan Arnold Bergmans voor de column van Arnold. En ook dank aan Jeanette, die hem altijd keurig voor mij uittypt. Want ik zei het al, Arnold die levert hem handgeschreven aan. En ja, dat leest nog wel eens een beetje lastig. Dus Jeanette die typt dat keurig uit. En die plaatst het ook op de website loumedia.nl. Daar kun je dus de column van Arnold nog eens rustig nalezen. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, de bottenschijf. En dan inderdaad nog een uurtje Muziekmuseum.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. En daarvoor Yves Berendsen. Misschien is het tijd de botterschijf voor deze week. Het is 12 na 11 van harte. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En straks ook nog van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeannette. Wat hebben we in de uitzending zitten aan nieuws? Nou, onder andere de volgende hittegolf die komt eraan. Maar het schijnt dat het dit keer meevalt wat betreft onvoorziene omstandigheden met je lichaam. Want de vorige hittegolf die is nog maar heel kort geleden en het lichaam is er nog een klein beetje aan gewend. Aan die vorige hittegolf, dus de volgende hittegolf en dan heb ik het over volgende week. Dan schijnt het allemaal iets meer mee te vallen. Nou, we wachten het af. En als we het dan toch over de medische toestanden hebben. Een mazelenuitbraak op meer plekken in Nederland. 539 besmettingen, terwijl de vaccinatiegraad blijft dalen. Dus ook de mazelen weer terug in Nederland. Ook nog nieuws over de film Michael Jackson. Want die film die gaat over het leven van Michael Jackson. En dat is de succesvolste biografische film aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht. En passeerde wat opbrengst daarmee de film Oppenheimer. Nou, het zal wel toeval zijn, maar een plaatje van Michael Jackson. Hier is hij met Billy.

0: Jackson en Billie Jean. Ja, in de krant van vandaag. En dan heb ik het over de Stentor. Want ja, die wordt hier bezorgd in de studio van Lou Media. De Hans Kooman studio aan de Vrijheidsstraat. En ik zat net de column van Angela de Jong te lezen. En voor diegenen die de Stentor ook hebben, ja, moet je de column maar eens even erop naslaan. Want Angela die schrijft dit keer niet over TV of iets anders, nee. Ze schrijft als moeder over haar zoon, haar 17-jarige zoon, die voor het eerst met zijn vrienden op vakantie naar Griekenland, naar Gerso gaat. En ze is daar echt een bezorgde moeder. Nou, ik heb het hele verhaal gelezen en het was eigenlijk bij mij een kleine herinnering aan vroeger, toen ik voor de eerste keer op vakantie met de jongens naar Valkenburg ging. Ja, toen was mijn moeder ook bezorgd. Al dan niet terecht. Tenminste, ik vond zelf niet terecht. En misschien was het wel terecht. Maar als ik dan de column van Angela lees, is het net alsof ik mijn moeder nog even weer mij hoorde toespreken op vakantie met de jongens naar Valkenburg. En nou ja, er is toen niks ernstigs gebeurd. Alleen toen ik later dan op iets latere leeftijd, was niet zoveel jaren daarna, met de auto daarheen ging. En toen kwam ik op de terugreis niet helemaal ongeschonden uit de strijd, want ik werd de volgende ochtend wakker in het ziekenhuis in Apeldoorn. En daar zat mijn moeder aan bed. Dus vandaar. Nou, eventjes herinneringen aan vroeger. Bij mij wat betreft de column van Angela de Jong op dit moment in de Stentor van vandaag. Nou, of de jongelui ook moeten worden gewaarschuwd als ze naar het Big Pop Festival in Oosterwolde gaan, dat weet ik niet. Misschien ook wel. Nou, dat moet iedereen ook maar voor zichzelf weten. Want op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli verandert het festivalterrein van Big Pop opnieuw in de ontmoetingsplek voor liefhebbers van feestmuziek, rock, Nederlandstalige artiesten en gezelligheid voor jong en oud. De vrijdagavond staat dit jaar volledig in het teken van het Nederlandstalige feest. Met de energieke show van Piraten Power Hour, de hits van Henk Dissel, de meezingers van Birdie en het feestgeweld van Fort Fiesta. Nou, daarmee is het hoofdpodium gevuld met artiesten die garant staan voor een avond vol zang, gezelligheid en uitbundige festivalsfeer. En ook Café Het Kleine Biggetje speelt een belangrijke rol tijdens de eerste festivaldag. Hier zorgen de rockklanken van Three Strings Down en Asbest voor een stevig alternatief, terwijl de mannen van Radio Wegbrand niets anders dan complete ambiance brengen. Dan de zaterdag, dan is er overdag volop ruimte voor de jongste bezoekers tijdens het Springkussenfestival. De hoofdtent die wordt gevuld met springkussens en activiteiten, terwijl de vinyldraaiers met hun bus weer zorgen voor de jukeboxbeleving. Jullie graaien en zij draaien. Deze mannen verzorgen 's avonds ook de stille disco. Zaterdagavond dan schakelt Big Pop in Oosterwolde een versnelling hoger. Tik Top Tammo en zijn band brengen een unieke mix van humor en muziek naar het festival. Jake Mundro en de Amazing Laser Beams zetten met hun energieke combinatie van Americana, country en Southern Rock een stevige liveshow neer. De avond wordt compleet gemaakt door de Hals Band, die met hun ongepolijste rock en roll garant staan voor een dampende feesttent. Ook in Café Het Kleine Biggetje, het kan allemaal niet op, bruist het op zaterdagavond van de gezelligheid. De Seinavezangers zorgen voor een flinke dosis sfeer en samenzang, terwijl streekfavoriet, daar is hij weer, hij mag niet ontbreken, Willem van Hoorn de liefhebbers van het Nederlandstalige lied op hun wenken bedient. Met een programma dat varieert van feestmuziek en rock tot familieactiviteiten en lokale gezelligheid belooft Big Pop Festival 2026 opnieuw een weekend te worden waar muziek, ontmoeting en sfeer centraal staan. Ja, wat betreft de zojuist genoemde Seinavezangers, die hebben kort geleden nog meegemaakt bij de open dag van de zorgboerderij Bakersfield aan de Nagelhoutsweg op het Harde. En daar waren de Seinavezangers ook, die zijn er trouwens elk jaar. En dat is een gezellig stel en ze zongen daar de longen uit het lijf. Op zijn tijd wel even pauze voor een hapje en een drankje van de Seinavezangers. Maar het was een hele gezellige boel daar bij die zorgboerderij het Bakersfield. Met dus een bijdrage van de Senavenzangers. En aanstaande zaterdagavond zijn ze ook dus in Oosterwolde. Samen met Willem van Hoorn en nog al die andere muzikanten die ik net noemde. En het gaat dan over Big Pop Festival 2026.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De dames, of ja, waren het toen meisjes? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, de vrouwen van Love, laat ik het daar maar op houden. En Trojan Horse en daarvoor de Abba's met Ring Ring. Het is rond de klok van 11:30, betekent tijd voor het weerbericht. En ik zei het net al, de volgende hittegolf zit er aan te komen volgende week hoor. We hebben eerst nog een paar dagen rustig zomerweer. En of er ook volgende week weer nieuwe records worden gebroken, ja, ik weet het niet. Gewoon blijven luisteren naar de muzikale ochtendspits met Dries. Dries heeft altijd de weerrecords. En ja, voor diegenen die vanochtend ook naar

0: Ries hebben geluisterd. En ja, ik merkte dat Ries zelf ook enigszins verbaasd was over een hitterecord. Want dat was een hitterecord van vorig jaar. Ja, en dat is nu alweer verbroken. Dus of er volgende week ook weer nieuwe records worden verbroken op weergebied. Gewoon luisteren naar de muzikale ochtendspits met Dries. Elke ochtend heeft Dries daar de weerrecords. Rustig zomerweer, dat staat er boven mijn bericht. Want het rustige zomerweer dat gisteren is ingeluid, houdt de rest van de week aan. Bijvoorbeeld vandaag, dan wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Plaatselijk vallen er buien met de grootste kans in het noordoosten. Bij een matige noordwestenwind wordt het aan de kust vandaag zo'n 22 graden en meer landinwaarts 2 graadjes hoger 24. Morgen donderdag wordt grijzer vanwege een regengebied dat ons via de Noordzee bereikt. Er vallen geen plensbuien. Nee, eerder zal het wat druilerig worden. Het wordt morgen zo'n 21 tot 25 graden en de dagen erna krijgt de zon meer kans om door te breken. Dan kan er volop worden genoten van het zomerweer met maxima tussen de 21 en 26 graden. En zoals collega Smit vanochtend al vertelde, dat zijn de normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Die plaknachten, ja, daar moeten we nog eventjes op wachten, want de komende nachten die zijn relatief mild.
1: De gezelligste aan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
2: Bart van Dijk.

0: Oh, ja, was al afgelopen. Ik dacht, er komt nog een klap achteraan, maar nee. Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixers. Neil Young was er met Come the Time. En we hoorden ook nog The Cats met Love is a Golden Ring. Bingo-liefhebbers opgelet, want aanstaande zaterdag 4 juli vindt de laatste bingo voor de zomervakantie plaats in buurtgebouw Ons Huus op de Hoge Enk. Daarna is er zomerreces of zoals je wilt een zomerpauze en wordt de bingo in september weer hervat. De jackpot is inmiddels bijna tot het maximale bedrag opgelopen, waardoor deelnemers opnieuw kans maken op een mooie prijs. De bingo die begint om 19:30 zaterdagavond. Buurtgebouw Ons Huis is ruim voor aanvang geopend, zodat bezoekers op tijd een plaats kunnen zoeken.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Keith Marshall en Only Crying. En daarvoor, ja, van ouds bekend, The Beatles en I Wanna Hold Your Hand. Het volgende bericht gaat over Tour de Coiffeur. Want Tour de Coiffeur hier in Elburg, heel erg bekend, beleeft alweer de 6e editie. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, de start van de Tour de France komt steeds dichterbij komend weekend. En dat betekent ook de 6e editie van de populaire Tour de Coiffeur, die dan weer van start gaat. Wat ooit begon als een lokaal initiatief, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het toerspel van de Noordwest-Veluwe. Vanuit de vertrouwde uitvalsbasis bij Kapsalon Martin Leusink hier in Elburg strijden ook dit jaar weer tientallen wielerliefhebbers om de eer en aantrekkelijke prijzen. De Tour de Coiffeur combineert wielerkennis met 3 weken vol spanning. De uitdaging is eenvoudig. Stel uit 8 verschillende categorieën een team van 20 renners samen en verzamel zoveel mogelijk punten tijdens de etappes en in de verschillende klassementen. Doordat het klassement dagelijks kan veranderen, blijft het spel tot in de slotrit in Parijs spannend voor zowel fanatieke wielerkenners als recreatieve tourvolgers. Met het groeiend aantal deelnemers groeit ook de prijzenpot. De nummers 1 tot en met 10 van het eindklassement maken kans op fraaie fietsgerelateerde prijzen. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Ja, misschien een nieuw ventieltje of een mooie nieuwe elektrische bel zou zomaar kunnen. Nou, de hoofdprijs is een waardebon van maar liefst €600 van Klompmaker Fietsen. Daarnaast zijn er ook nog diverse andere mooie prijzen te winnen. Maar minstens zo belangrijk is echter de sportieve strijd die tijdens de hele Tour wordt uitgevochten. Wie kiest de juiste kopmannen? Welke outsider verrast met een onverwachte puntenoogst? En wie houdt het hoofd koel tijdens de beslissende bergetappes en de tijdritten? Net als in de echte Tour spelen geluk en pech een belangrijke rol. Valpartijen, blessures en verrassende uitblinkers kunnen het verschil maken tussen winst en verlies. Voor de deelnemers die de juiste keuzes maken en de minste tegenslag kennen, wachten na 3 weken wielerspektakel mooie beloningen. Wil jij deze zomer ook meedoen aan het grootste en meest unieke toerspel van de Noordwest-Veluwe? Schrijf je dan snel in en beleef de Tour de France op een extra spannende manier. Aanmelden voor de Tour de Coiffeur, dat kan heel simpel via Toerspel. Kort en krachtig Toerspel, daar kun je dus inschrijven voor de Tour de Coiffeur. Allemaal niet zo moeilijk.

0: Fancy en de Bolero brengt ons bij het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Het programma is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. En dan ongeveer 10:30 krijgen we bezoek hier in de studio van Peter van der Linden. Want aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 juli Oostendorp bruist. En Peter die komt nog een keer het programma doornemen. Zijn er op het allerlaatste moment nog veranderingen in het programma? Of blijft alles bij het oude, zoals dat al eerder bekend werd gemaakt? Nou, morgen ongeveer 10:30, dus het laatste nieuws over Oostendorp bruist. En dan horen we Peter van der Linden weer hier op Lou FM in het Muziekmuseum. Morgen ongeveer 10:30 dus. Laatste nieuws over Oostendorp bruist. Zo dadelijk naar het journaal van 12 uur. En de bottenschijf tijd voor de middagmatinee met Jeanette. Niet zoals gebruikelijk op de woensdag met Nick. Nick die is verhinderd. En daarom zit Jeanette alleen. Maar de lunch die wordt gewoon opgediend. Ook al is ze alleen hoor. Ja, de woensdaglunch, geen probleem. De middagmatinee zo dadelijk met Jeanette achter de microfoon. En wat mij betreft, ik zei het al, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: The Village People and Go West. Maar we begonnen met de boterschijf van deze week. En daarvoor is verantwoordelijk Yves Berendsen. En misschien is het tijd, maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat de titel Is het tijd het geval is, want dat is wat hij het meeste zingt. Ja, natuurlijk niet voor niks begonnen met The Village People. Je hoorde het al op het nieuws. Victor Willis is de zanger en de oprichter van de Amsterdamse, zouden ze willen, Amerikaanse discogroep Village People. Nou, hij is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden en na een korte, maar agressieve ziekte. Nou, hij was inderdaad vaak gekleed als agent of marineofficier. En eigenlijk is het een beetje gek, hè? Heb je zo'n mannenband en die zijn dan allemaal verkleed, net als ze in hun jeugd wat tekort kwamen. Maar wij vonden het met z'n allen helemaal te gek. Straks in het tweede uur beginnen we ook met een plaat van de Village Peoples. En nee, niet de meest bekende IMCA. Nee, daar hebben we weer een hele andere uitgekozen. Het is inmiddels 11:12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We houden elkaar dus gezelschap de komende 2 uur. Nou, krappe 2 uur. En dat doen we natuurlijk met veel lekkere muziek. En ik houd je een beetje op de hoogte van het nieuws. Niet te veel, het is een beetje midden van de week, hè, deze woensdag, alweer de 1 juli. Maar is er wat te melden, dan zal ik dat zeker niet nalaten. Ook leuke muziek, zoals ik al zei. Wat dacht je van Supertramp en Breakfast in America?

Ja, ik vind het echt lekker hoor. Supertramp, wat je ook opzet, het is altijd goed. Ja, en vrijdag is ook een artiest overleden. Ik wil niet de nadruk leggen op alle artiesten en wij gewoon volk dat overleden is hoor. Maar dit viel me op. En ik moet zeggen dat ik dit gemist heb. Want zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears. Clayton Thomas was 84 jaar. De Canadees begon in de jaren 60 met optredens in gevangenissen. En daarna sloot hij zich aan bij Blood, Sweat and Tears. Daarmee boekte hij grote successen. En ze sleepte 2 Grammy Awards binnen en verkochten miljoenen platen. In Nederland waren er Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. Grote hit. Nou, ik heb nog niet even zo snel wat in ons systeem kunnen vinden. Maar ik ga nog even verder zoeken hoor. Ik moet zeggen, ik had mezelf wel heel erg krap de tijd gegeven. Dus ik ga het in de volgende ruimte die de plaat biedt, die zo meteen gedraaid wordt, ga ik hem opzoeken voor je. En de eerstvolgende is Spooky Toots. En What? Nee, niet What. That Was Only Yesterday.

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel bekend was met de muziek van Blood, Sweat and Tears. Maar als ik dit zo hoor, You've Made Me So Very Happy, dan denk ik, ah, heerlijk, ergens aan een strand, koptelefoon op, zonnetje op je bol, niet al te warm natuurlijk, en genieten van deze warme klanken. Heerlijk. 7 minuten voor 12:30. Je luistert, voor zover je het nog niet weet, naar middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, en heb je ook zin in een lekkere zomerplaat of gewone plaat die je leuk vindt of die je op dit moment echt iets doet? Dat kan. Moet je gewoon even doorgeven. Op allerlei wijze kun je dat doen. Gewoon even bluemedia.nl en dan zie je hoe je heel makkelijk met ons in contact komt. Hoeft niet, mag wel. Gaan wij verder met Joe Cocker en Jennifer Warnes, alvorens we naar het nieuws gaan kijken. Up Where We Belong.

Ook al zo'n heerlijk wegzwijmel nummer. Joe Cocker en Jennifer Warren. Zet ze samen en dan krijg je dus deze melodieën. Ja, er is natuurlijk nog heel veel nieuws over het Nederlandse elftal. Goed, we weten natuurlijk ondertussen dat we eruit liggen. Zo simpel is het dan ook. Koeman die is opgestapt. Voor mij had hij niet gehoeven voor wat dat betreft. Want ja, je doet het toch met de hele ploeg en niet alleen maar de trainer. Maar we weten ook dat de trainer natuurlijk altijd hoofdverantwoordelijk is. Nou, er zal nog voorlopig nog wel heel veel in het nieuws staan, vrees ik. Maar het voetbal, dat gaat gewoon verder. Het WK, dat gaat op een gegeven moment heel belangrijk worden voor nog een aantal belangrijke landen die meedoen. Want er is al best wel wat bekende landen er gewoon uitgeknikkerd door wie dan ook. Ik zit eens even een beetje te kijken, maar het lijkt wel of het gewoon een beetje komkommernieuws is, jongens. Want het is allemaal niet zo heel boeiend. Nou ja, de justitie in Monaco. We hebben het er gisteren over gehad. Hè? Die beschouwt de bomexplosie niet als terreuraanslag. Dat denk ik ook niet. Ze hebben het gewoon echt op die rijke Oekraïense zakenman gehad. En ja, hij is niet overleden, maar ze zijn allemaal wel zwaar gewond. Dus wat dat betreft hebben ze wel het doel getroffen. Moet ik er wel bij zeggen. Helaas. Nou, ga ik eens even kijken op een andere nieuwssite. Ja, we halen het overal vandaan. Ik kijk ze ook even op onze eigen site natuurlijk. Die vergeet ik echt niet. Want hier is het nieuws over de te bouwen woningen en de subsidie die daarover gekregen is. Eens even kijken. Ik scroll er nog even heel snel doorheen. Je ziet, het is allemaal live. Hè? Nee, er is helemaal niks opgenomen. Het is altijd wel belangrijk om dat even na te geven. Eens even kijken. Nee, jongens, dat kwam maar zo boeiend niet. Weet je wat? We gaan wat boeiends doen. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Heerlijk.

meezwingen op Phil Collins hier in de studio's van Lou FM. Misschien heb jij thuis wel met me meegedaan. Maar ja, ik kan niet meekijken wat jij in je huiskamer doet. En misschien is dat natuurlijk maar goed ook. Want Big Brother is watching you. En dat wordt al genoeg gedaan. Hoef ik nog niet een keertje mee te gaan doen. Het is inmiddels 3:30. De tijd gaat hard met veel lekkere muziek. En ja, zoals ik al zei, het nieuws laten we maar een beetje voor wat het is. Als het heel belangrijk is, pak het op. En anders is het gewoon veel lekkere muziek vandaag in middagmatinee. En we zijn toe aan de lunch. En dus heb je al gegeten? Dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Zou zomaar kunnen. Dan ook voor jullie natuurlijk, eet smakelijk. En geniet even van het rustpuntje van woensdag midden van de week. En de 1e van juli. Ga even lekker een frisse neus halen. Het is heerlijk buiten. Morgen wordt even iets minder. Dus geniet er vooral vandaag nog van. Dat kan onder het genot van 3 platen achter elkaar in ons welbekende lunchblokje. En ik ga ze allemaal vrijgeven. Dan weet je in ieder geval wat je kunt verwachten. Nou, ik heb onder andere, eens even kijken, is Tinseltown in the Rain. Ja, daar beginnen we mee. Blue Nile. En ik heb hem maar weer eens afgestoft door Adam Parsons Project. The Turn of a Friendly Card, part 1 en 2. En music van John Miles. Nou, als je daar niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer.

moet zeggen, met name die laatste twee, dat was echt een succes voor mijn oren, hoor. A Turn of a Friendly Card, maar ook zeker Music van John Miles. En ik vind dat wel grappig, om dan hoef je niet zoveel moeite te doen om goed te luisteren. Alhoewel, bij Music is dat niet zo moeilijk, maar om dan de tekst naar het Nederlands te vertalen. Nou, dan krijg je zoiets als: muziek was mijn eerste liefde, het zal mijn laatste zijn, muziek van de toekomst en muziek van het verleden. Zonder mijn muziekleven zou onmogelijk zijn. En in deze wereld vol problemen houdt mijn muziek op me op de been. Nou, ga dat maar eens in die melodie zingen. Dat is dus onmogelijk. Dus wat dat betreft moet je dat soms eigenlijk helemaal niet willen vertalen. Het is een hele simpele tekst. Het zegt gewoon dat muziek eigenlijk alles doet in het leven van de mens. De gemeenteraad van Elburg die heeft ingestemd met een omvangrijk woningbouwpakket dat de bouw van ongeveer 850 woningen mogelijk moet maken. Het gaat om circa 800 permanente woningen op 3 locaties en 50 tijdelijke flexwoningen aan de Kamperdijk-Kamperweg. Is nogal wat om te doen. Voor de plannen ontvangt de gemeente in totaal ruim 3,6 miljoen euro aan rijksbijdragen. De grootste woningbouwlocaties komen in Elburg-Zuid, Oosterdorp-Zuid en aan de Lagerweg in Doornspijk. Stemde de raad in met de bouw van een multifunctionele accommodatie, de MFA, in Doornspijk. Voor de 50 flexwoningen ontvangt de gemeente 1,1 miljoen euro uit de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Daarnaast is 2,5 miljoen euro toegekend vanuit de woningbouwimpuls om de woningbouw te versnellen en betaalbaar te houden. Je begrijpt, daar zijn ze vanuit de gemeente super blij mee. Zoals ik al zei, de meningen zijn een beetje verdeeld. Ja, en triest nieuws zul je zometeen ook in het nieuws horen, want bij een grote brand in Antwerpen zijn mensen overleden en zwaar gewond geraakt. Even voor 10 uur vanochtend zou de brand zijn uitgebroken op de 8e verdieping van een flat van 10 verdiepingen. De flat staat op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen. De rook is van grote afstand te zien en hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers. De brand is momenteel nog niet onder controle, zegt de brandweer. Er wonen meer dan 200 mensen en de evacuatie is nog volop bezig. Bij de reddingsoperatie maakt de brandweer gebruik van een drone. De Antwerpse brandweer vraagt het publiek om het gebied te mijden. En ook is er voor omwonenden en een waarschuwing uitgestuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Ja, dat is dus in Antwerpen en meer nieuws zal ongetwijfeld volgen. En dit is de Nitty Gritty Dirt Band en Mr. Bojangles.

Ja, is ook nog gedaan door Robbie Williams. Hè. Die heeft er al een speciaal album, tenminste als het gaat om dit soort klanken, een speciaal album gemaakt. Mr. Bojangle. Inmiddels is het 1:02. We gaan op voor het nieuws van 1:00. En dan hebben we het ook nog over het vuurwerkverbod dat dit jaar al ingaat, jongens. Dus hou daar rekening mee. We eindigen met Scott McKenzie en San Francisco. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

ik had beloofd, hè, nog een keer met de Villa Spippel te beginnen. En in de Navy. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Nou, dat weet je inmiddels wel, hè. Yves Berendsen. En misschien is het tijd de hele week hier te beluisteren op Lou FM. En dat brengt de tijd inmiddels op 11:11. Dan zijn we aanbeland in het tweede uur van een middagmatinee. Ben je net ingeschakeld? Mwah! Nee, ik kan niet zeggen dat je heel veel gemist hebt, behalve veel lekkere muziek. Want heel veel aan nieuws hebben we dus niet gedaan. Gewoon omdat het mooi weer is en het is woensdag. Dus lekker veel muziek op jouw radio. Maar zometeen gaan we wel weer wat aandacht besteden aan het nieuws. Want het vuurwerkverbod, ja, het is een feit. En in augustus, dan is het echt vastgelegd. En mag het nergens meer afgestoken worden. Nou, daar zometeen meer over. Eerst lekkere warme klanken van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

Heerlijke klanken, de warme klanken van Bob Marley. Ja, de man die niet altijd even goed voor zijn lichaam zorgde. En als er dan wat aan de hand was, dat hij weigerde om zich te laten behandelen. Dus hij is ook niet heel erg oud geworden. Helaas, sterk erbij. Ja, en dan het landelijke vuurwerkverbod. Het gaat op 1 augustus in. En dat betekent dat consumenten zoals jij en ik bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. De Tweede Kamer stemde al in 2025 in met een voorstel voor een landelijk verbod op initiatief van Pro en de Partij van de Dieren. Nou, daar is al jaren over gesproken. Voordat het verbod definitief kon ingaan, moest de staatssecretaris nog een aantal dingen regelen, zoals de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk af te steken. Op dat punt zijn een aantal aanpassingen gedaan na advies van de Raad van State. Zo worden de afstandsregels voor gezamenlijke vuurwerkshows hetzelfde als die voor professionals. Afhankelijk van het type vuurwerk moeten omstanders op 15, 40 of 60 meter afstand blijven. Dat betekent dus echt een einde aan traditie, hè? 31 augustus, 12 uur. Vuurwerk. Nou, dat gaan we dus ontzettend missen. Alhoewel, ik stak nooit eigenlijk wat op en ik vond het gewoon zonde van mijn geld. Maar ik vond het wel geweldig om het dus te zien, het hele spektakel dus in de nacht. Het nam me al wel een beetje af. Het is ook bijna niet meer te betalen voor de gewone gezinnen onder ons. Maar toch, het had gewoon wat. Nou, dat zullen we dus dit jaar niet meer meemaken. Alhoewel, je kunt het allemaal wel vastleggen dat het niet mag. Maar ja, we hebben niet zoveel politiecapaciteit dat ze werkelijk in elke straat kunnen kijken. Dus ik ga ervan uit dat menigeen toch nog wel even wat af gaat knallen. Maar ik verraad je niet hoor, zeker niet. Dit is René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat.

kleine Jantje die een grote Jan Smit werd en samen zong. En dat deed hij in 2025. Uit 1988, Mark Almond en Tears Run Rings. Nou, en hoe de liefde gaat, daar begonnen we dit blokje van drie mee. Ik was even gezellig aan de klets tijdens het genotten van een bakje koffie met Hans Koeman. Dus ik denk, we doen gewoon het blokje van drie nu al. Ja, en dan die brand in Antwerpen. Hè. Het ziet er verschrikkelijk uit. De brand is nog niet onder controle. Er wonen meer dan 200 mensen. Er zijn een aantal doden gevallen, helaas. En ja, je ziet ook op beelden bijvoorbeeld hoe een man aan een brand probeert te ontsnappen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken. Ja, de brandweer is natuurlijk druk met blussen, maar het is best wel complex, want er is heel veel rookontwikkeling in het gebouw. En we hebben het natuurlijk over 10 verdiepingen. Nou, wel een... Eens even kijken of dat een feel-good verhaal is in de ellende nu. Nou, Geert de Wolf en zijn vrouw werden gered vanaf de 10e verdieping, netjes, waar ze wonen. Eerst viel de elektriciteit uit. 3 minuten later kregen we brandalarm, zo zegt hij tegen de VRT. Toen hing er ook al rook in de gangen. Ze probeerden eerst zelf naar beneden te gaan, maar dat lukte niet. We hebben ons verschanst in ons appartement en gewacht op het terras. Een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen redden van het terras met een brandlander. Het is gelukkig dat zij het in ieder geval kunnen navertellen. Tevens is er een speciaal opvangcentrum voor de slachtoffers. Nou, en als ze allemaal thuis waren, dan heb je het toch over 200 mensen. En dat is niet misselijk wat dat betreft. En ik vind het toch altijd heel knap werk hoor, bij flatgebouwen. En ja, gewoon van die wolkenkrabbers, hoe ze dat dan allemaal aanpakken. Wat dat betreft, alle lof voor onze hulpdiensten. Ongeacht waar je werkbaar bent. Eens even kijken, deze kunnen we ook nog wel even meenemen. Want een ouder echtpaar in Staphorst, die is opgelicht voor maar liefst 3 ton. Een duo is daarvoor veroordeeld. Een man van 29 en een jongen van 16. En dit omdat ze dus die ouder echtpaar uit Staphorst voor een bedrag van ruim €300.000 hebben opgelicht. De man uit Assen kreeg een celstraf en de jongen een taak- en leerstraf. Een derde man met brein achter de oplichting is nog nooit gepakt. Nou, het echtpaar die werd vorig jaar november slachtoffer van zogenoemde helpdeskfraude. Je kent het allemaal wel, hè? Ze kregen een neptelefoontje van ABN AMRO. Je begrijpt het al. Ze moesten inloggen en vervolgens zijn ze gewoon heel veel geld kwijt. Nou, ik kan wel zeggen, je gaat werken voor je geld, maar dat is een beetje niet... ja, dat komt absoluut niet aan. Nee, zeker niet. Ze doen toch waar ze zelf zin in hebben. Eens even kijken. Laten we verder gaan met muziek hier in middagmatinee. Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Glory Days.

Ja, de Bos himself, hij komt regelmatig langs hier op Blue FM. Maar dat komt ook omdat hij zo oneindig veel hits heeft geschreven en gezongen. Ja, het is vandaag Kitty Kotti en de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Die heeft een speciale dankbaarheidsonderscheiding uitgereikt aan Ilse Baal. En zij is 94 en woont in Alkmaar. De voormalige kleuterjuf krijgt de Krantangi Award voor haar vrijwilligerswerk. Maar vooral omdat ze ervoor heeft gezorgd dat Kitty Kotti ook jaarlijks in Alkmaar wordt gevierd. Het is belangrijk dat de afschaffing van de slavernij niet alleen landelijk in Amsterdam, maar ook lokaal wordt herdacht en gevierd, vindt Baal. Dat reizen, dat wilde ik niet meer. En daarom heb ik in het wijkcentrum gevraagd of we het hier in Alkmaar kunnen organiseren. En dat kon dus. 4 jaar geleden kwam een clubje van 20 mensen voor het eerst bijeen in het wijkcentrum om Kitty Kotti te vieren. Nu heeft Alkmaar een groot jaarlijks festival dat door de gemeente wordt georganiseerd. Voor Ilse Baal is Kitty Kotti levende geschiedenis. Mijn oma van mijn moeders kant was de laatste tot slaaf gemaakt in mijn familie. En ik ben dankbaar dat ik die ontberingen niet heb meegemaakt. Zo zegt ze. Leuk dat Kitty Kotti. Ik heb het ook regelmatig meegemaakt in Amsterdam. Waar we dan live radio mochten maken. En het was altijd kleurrijk. Het was altijd muzikaal. En het was altijd oergezellig. Het is wel een hele serieuze zaak natuurlijk waarom deze dag er is. Maar als je het zo vrolijk kunt doen. Ach joh, een beetje feest vieren. En al die excuses. Ik heb er een beetje moeite mee. Ik snap het dat mensen er heel veel moeite mee hebben. En dat dat misschien nog steeds een issue is. Maar op een gegeven moment heb je 1 keer excuses gezegd. Moet dan echt iedereen excuses zeggen. Maar ja, misschien denk jij daar wel heel anders over. Dat zou natuurlijk kunnen. En daar zijn we gelukkig allemaal vrij in. We gaan er weer eens 2 achter elkaar doen. En niet tenminste hoor. Wat dacht je van Boudewijn de Groot? Mensen om me heen. En Valencia, de volledige versie staat hier, gelukkig maar, van Gaia.

Ver van de vijf.

deze plaat en ook die van Boudewijn de Groot is wel een beetje van you love it or you hate it. Ja, de afgelopen weken hebben we regelmatig verslag gedaan van het WK. Tenminste door de ogen van sportmasseur, maar ook verzorger van het Nederlands elftal, Gerrit van Olst. Niet onbekend hier in onze streek. Nou, hij heeft een laatste bijdrage gedaan, want het zit er natuurlijk op. Ook hij gaat met de ploeg terug naar huis. En voor Gerrit natuurlijk hier weer naar onze gemeente. Maar ik wil hem je toch niet onthouden. Geschreven dus door Gerrit. Nou, er gaat een foto bij dat hij met Kakpo bezig is met de verzorging daarvan. En die foto die zegt eigenlijk alles en dat zegt hij dan ook. Het zit erop. En ja, wat moet je dan aan het eind van deze onvergetelijke weken daarop zeggen? Dankbaarheid is eigenlijk het enige alomvattende woord. Ja, we zijn veel te vroeg uitgeschakeld. Dat klopt. Voetbal kan soms een vredesport zijn waarin vreugde en plezier heel dicht bij elkaar liggen. Marokko was de gelukkige afgelopen maandagavond. En ja, we zijn er met z'n allen verschrikkelijk kapot van. Aangeslagen als boxers die knock-out zijn gegaan. Zo zaten spelers en staf erbij naar de wedstrijd. En gisteren ook de hele dag. Maar het leven gaat door, zoals het bij alles gaat. En precies dat is wat in het leven van Cody en zijn gezin niet gebeurde. Plotseling stond alles even stil. Maar het WK draaide door. Deze emotionele dagen hebben mij het meest geraakt. Ten eerste omdat wij weten helaas hoe dat voelt. Maar ook de warmte vanuit het team om samen dit zware verlies te dragen. Een verlies dat veel eer verder gaat dan uitgeschakeld worden. Een verlies die nooit meer goed gemaakt kan worden. Cody is een prachtmens, enorm sterk in zijn geloof in God. En dat maakt het voor zijn gezin draagbaar. Hoe zwaar het verlies en verdriet ook is. Nu, terugkijkend, kan ik alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar dat ik dit allemaal mee mocht maken. Van trainingen tot wedstrijden. Van spanning tot emotie. Prachtige momenten afgewisseld met emotionele dagen. Een WK om nooit meer te vergeten met een fantastische groep spelers en staf. Samen juichen, samen treuren. Voetbal is verbindend in goede en slechte tijden. En vond het ongelooflijk mooi om daar onderdeel van te zijn. Nu op naar mijn kostbaarste bezit. Mijn gezin. De basis voor alles in het leven. Op naar nieuwe avonturen in deze geweldige sport. Woorden schieten tekort, maar denk dat dit een beetje alles dekt hoe ik dit WK ervaren heb. Aldus Gerrit van Os. Ik wil hem je toch niet onthouden. Hij is mooi en hij komt binnen. Dit is Drafi Deutzer, Marmestein und Eiserbricht, aber unsere Liebe nicht.

Ja, en eigenlijk altijd als ik Draffy Deutscher draai met dit nummer, dan gooi ik er automatisch Doe achteraan. Maar dat gaan we vandaag niet doen hoor. Nee, die pakken we op een later moment wel een keertje mee. Het is inmiddels alweer 7:07, jongens. Het zit er alweer bijna op deze editie van Middag Matinee. Een goed moment misschien om ook dan even te kijken wat de programmering van de rest van de dag is. En dan hebben we het dus over deze woensdag, de 1 juli. Zometeen Ellen versus Egbert, want Rob is op vakantie. Dat tot 4:00 in de middag. Dan eventjes de muziek carousel. Heerlijk non-stop muziek tot 6:00. En dan kun je weer genieten van Mit McCor op pad van Egbert, Eefje en Bertus. En wie er op dit moment vanavond zit, dat weet ik niet. De enige stabiele factor daarin is dat Eefje elke week terugkomt. En Egbert en Bertus, die doen het een beetje in een roulatiesysteem. En dan Tijdloos van Willem Vlieger. En hij draait tot eens even kijken. 10:00 vanavond. En dan gaan we weer over op de muziekcarousel. En om 7:00 dan starten we het riedeltje opnieuw op met de ochtendspits. En de enige die dat presenteren kan is natuurlijk collega Dries Smit. Goed, ben je alvast op de hoogte hoe het zit? Gaan wij weer verder met muziek. Edison Lighthouse, Love Grows.

Een van de laatste platen hier in middagmatinee. Alhoewel, voor vandaag, hè? Nee. Morgen zijn we er gewoon weer vanaf 12 uur. Ja, kijkers die altijd ook luisteren via de Kamerkrant, die zullen het ongetwijfeld gezien hebben. Je krijgt een Windows-beeld te zien. En dat komt omdat de computer heeft geprobeerd een update te doen naar Windows 11. Als je er een beetje verstand van hebt, dan snap je hem. En dat schijnt hij dan toch even niet te kunnen. Dus dan blijft hij stilstaan. Nou, hier wordt aan gewerkt en hopelijk is dit zo snel mogelijk weer opgelost. Maar als het goed is, heb je wel de radio geluid erachter. Dus wat dat betreft kun je wel luisteren, maar er valt niet zo heel veel te zien. Wordt dus aan gewerkt. Nou, voor de rest bedank je voor het luisteren. Nou, maak er zeker nog een mooie dag van, want het is heerlijk buiten. En dan maak ik graag een nieuwe afspraak met je morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Dit is als afsluiter De Kast en De Ideale Vrouw. Zal ze bestaan? Dag!

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: geen Rob te bekennen.
1: Nee, waar zit Rob eigenlijk?
0: Rob zit op Malta. Ach. Als die aangekomen is en het vliegtuig ging.
1: Ja, met zijn meisje?
0: Ja.
1: Met z'n tweeën
0: met de redactie,
1: dus.
0: Met José.
1: Oh, maar daar gaat ook nog wel eens met andere vrienden of zo op vakantie. Maar nu zijn ze
0: misschien... Andere vriendinnen, wou je zeggen,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, geen vriendinnen. Nee, met vrienden. Met een man, vrouw die ik ook wel ken. Dan gingen ze nog wel eens...
0: Ja, maar dan gaat José ook altijd mee, toch? Dan gaan ze in zo'n lange boot zitten.
1: Maar nu zijn ze met z'n tweeën, dus.
0: Ja, met z'n tweeën. Volgens mij gaan ze nog een beetje cultureel doen.
1: Oh ja?
0: Ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen. Maar volgens mij wordt het veel terrasjes... En hij ging er even uit.
1: Nou, lekker.
0: Nou, gelijk heeft hij, toch?
1: Ja, hij heeft hij ook wel verdiend, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja. Nou.
1: Dus ja, je moet het met mij doen.
0: Ja, en weet je wat ik dan wel heel fijn vind? Dan krijgen we geen pommelien.
1: Nee. Hey, pommelien.
0: Heerlijk.
1: Pommelien komt niet, maar we krijgen hem wel even de snolletjes, de bolletjes.
0: Ja, dat moet even, hè? Gaan we eerst maar even draaien en dan wat over dat voetballen vertellen?
1: Ja, laten we dat maar even doen, want...
0: Ik heb gekeken namelijk.
1: Het is namelijk ook de laatste keer dat we dat ook weer last van
0: precies,
1: hebben.
0: Precies, dan zijn we er klaar mee. Daarna komt B&B Vol Liefde weer terug, dus...

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een je.
1: En moet je dan eindigen met niet naar links, naar rechts, maar naar huis? Of hoe is het?
2: Ja, links, rechts, toe en laat. Nou, ik weet ook niet hoe het zit daar in Amerika. Want er staan, ik denk wel 20.000-30.000 oranje fans. Maar ik heb niet het gevoel dat het allemaal Nederlanders zijn. Ik denk dan heel veel Amerikanen ook.
1: Ja, ik denk het ook. Ik vind het wel jammer, weet je dat? Ik zag toen
2: ja,
1: het begon...
2: Ja, dat is uitliggen.
1: Ja, toen het begon zag ik het totaal niet zitten. Ik denk, dit wordt helemaal niks. En ben er toch een beetje ingegroeid. Ik heb zelfs mijn wekker gezet. En jij dan?
2: Nou, ik wou ook wekker zetten, maar dat hoefde niet meer. Want ik was nog wakker. En dat had te maken dat ik... Ik weet het niet meer. Volgens mij zat ik hier de hele dag zo'n beetje. En s'avonds werd ik opgeroepen om... Dat is namelijk met een ballonvaart... Tot een paar uur van tevoren nog onzeker of je gaat. En dat heb ik nooit geweten. Want je kunt ook, als wij zeggen, we gaan over 10 augustus gaan we ballon varen. Dan kunnen ze wel inzetten. Maar als ze van tevoren al zien dat het windkracht 3 of 4 is, gaat het sowieso niet door. Als het regent, dan gaat het ook niet door. Dus eigenlijk gaat het zowat nooit door. En dan dat betekent dat ze 3 of 4... We hebben straks over waarom als ik die ballonvaart deed natuurlijk. Maar even over de ballonvaart op zich. Dan heeft het te maken met een planning van 3 of 4 keer. Ja, en dan wordt de juiste dag gekozen. Nou. En dus ik wist gistermiddag toen ik hier zat in de uitzending om 2 uur nog niet... of ik s'avonds om 6 uur met de rolstoelbus... wat ik moest het namelijk doen voor Saskia. Die Saskia die heeft progressief MS en die is al 2 keer met de ballonvaart meegegaan. Een speciale ballon van de Zonnebloem die geprepareerd is voor mensen uit een rolstoel of in de rolstoel.
1: Oh, mooi.
2: Heel apart, ja. En ik heb haar begeleid naar het project toen voor die stamcelbehandeling in Rusland... bij dokter Veronenko, waar ik al eerder was met Ronald Rietveld. En dat is ook geslaagd. En die hebben stamcelbehandeling gegaan vanwege de ziekte progressieve MS. Dat betekent gewoon MS, dat ga je al achteruit op spier, technisch en zo. Maar progressief, dan gaat het 2 keer zwaarder bij me. Een paar jaar kun je niet meer slikken. En je hartspier doet het niet meer. Dus je gaat gewoon heel snel overlijden. Ja. En... dat was ook dat wij haar ook... vandaar dat ze mij vroeg, wil je mij helpen om met die rolstoelbus... om wat ik verzonnen heb, zeg maar, om toch nog 1 wens... het is echt 1 wens waar ik van schrok. Ja, ik haal nu een beetje alles door elkaar, maar het is wel met hetzelfde verhaal te maken. Ze belde me 1,5 jaar geleden op en ik heb haar opgehaald vanuit Moskou na die behandeling. En we dachten alle 2 dat het goed was afgelopen... En goed was afgelopen, dat betekent dat het dan stilstaat, zeg maar. Dat is de behandeling
1: dat
2: die daar gebeurt.
1: Het beste wat je ermee kan bereiken.
2: Ja, je kunt niet... we hebben nog andere mensen ook daarmee begeleid. Die werden een tikje beter, zeg maar. Dus die konden in plaats van een keer naar het aanrecht toe lopen... zoals elke dag weer naar het aanrecht toe lopen. Maar dan houdt het zo'n beetje op. Maar je moet gewoon, de basis is gewoon dat het proces stopt. En dat is die stamcelbehandeling. Die trouwens meer dan 30 jaar geleden in Nederland is uitgevonden. Hè. Sowieso belachelijk dat je dan Rusland moet verwerken... dat hun er wel weer verder gaan en hier niet. Een stamcelbehandeling, je vroeg dat net ook aan mij. Wat houdt dat in? Nou, dat hele lichaam bestaat uit systemen, moleculen. Die man heeft dat heel goed uitgelegd, die chirurg. Ook laten zien, want je had het over kanker. Ook kanker is ongeveer hetzelfde principe. Er is ook een storing aan de hand waardoor dat ontwikkelt. En in ieder geval, dat doen ze dan daar. En word je dus de stamcel, die word je vanuit je nek. Ben erbij geweest, halen ze gewoon alle stamcellen eruit. Ik probeer het even simpel uit te leggen, want het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Het is niet meer zo wat. Maar en dan gaan ze de goede eruit halen uit dat hele proces. De verkeerde die laten ze verdwijnen. De goede die gaan ze ook nog verdubbelen of produceren. En dan wordt dat weer teruggezet. In dat tussenperiode tussen het uithalen en weer inzetten. Dat betekent dat je immuunsysteem op 0 staat. En dat is echt bloedlink, zeg maar. Ik denk als een mug jou steekt dat je al overlijdt. Dat gebeurt niet omdat je dan wel helemaal in quarantaine ligt. Dus niemand bij je. Dus het is even een paar dagen gevaarlijk. Maar dan worden die stamcellen teruggezet. En dan is eigenlijk je lichaam gereset. Klinkt stom. Maar dan ben je gewoon weer... Wat je dus zeg maar voor die tijd aan handicaps al had. Zeg maar, dat je niet meer kan lopen of je arm staat te krom of zo. Dat komt niet meer goed. Maar het proces dat je verder overlijdt eraan, dat stopt. En dat dachten wij dus ook. En Saskia ook, die was wel heel slecht toen ik haar weer van het vliegveld ophaalde en zo. En ik denk, nou, dat die ziet er niet echt, dat wordt er niet beter op of zo. Maar doordat ik het gevoel had dat we niet wisten dat het mislukt was, zeg maar. Denk, nou, dan blijft het zo. Toen belden ze me 1,5 jaar geleden op. Van Egbert, hoe is het? Ja, goed. Ik zeg met jou, nou, met mij niet zo goed. Ik heb euthanasie aangevraagd. En ik zei, euthanasie? Ik was in shock, hè? Ik zei, euthanasie? Ik zei, je bent toch... Ja, ze zei, ik ging hard achteruit. Mijn arm kon niet meer bewegen. Heb ik geïnformeerd daar in Moskou. En die Anastasia is dus de secretaresse van die Veronenko. Die heb ze gemaild. En die heb gezegd van dat het tijdens dat proces heeft zij een epileptische aanval gehad. Dus zij moesten stoppen met dat proces. En daardoor ook niet verder gaan, maar dat wist ik niet. En volgens mij wist dat zij zelf ook niet, want anders had ik dat wel eerder gehoord. Ja, ik was diep teleurgesteld en heel verdrietig. Maar zij was natuurlijk al een beetje aan gewend omdat ze heel hard achteruit gaat. Dus ze accepteert dat, denk ik ook. En toen zei ze, nou, enigszins wat ik nog graag wil doen, is een ballonvaart.
1: Ja.
2: En dan ben ik inmiddels nu al 3 keer met haar op pad geweest. Want het is zo goed bevallen. En het zijn echt de laatste dingen die ze kan. Want als ik haar in de rolstoelbus zit die ik meekrijg van Baken. Omdat ik er ook chauffeur ben. Dus ze kun je even bellen, dat ding op pad. En we gaan op tournee. En dan zet ik haar in die rolstoelbus. Met de eerste keer familie, toen de buren, weet ik veel. En nu gisteren de laatste keer voor haar verzorgers die haar altijd verzorgd hebben. Dat vindt ze mooi om terug te geven. En ze vindt het mooi om dit te doen. En zoals ik al zei, zijn er speciale luchtballonnen voor die van de zonnebloem. Maar als ik dan haar in die auto zet, ik kijk in de spiegel, dan zie ik ook dat ze zeg maar omvalt. Weet je, niet dat ik zo hard de bocht door ga, maar ze heeft gewoon helemaal, kan eigenlijk niks meer. En dan zeg ik gewoon tegen die meiden, ja, zet er even weer recht. Want dan kon ze zelf niet recht. Dus die handen zitten zo, kan ze hand niet meer optillen en zo. Je kan echt gewoon helemaal niks meer, behalve praten nog gelukkig. En ja, dat is echt de laatste wens. En ja, dat doe ik met liefde. En dat was gisteren dus.
1: Maar, en is het gelukt? Want het waaide volgens mij iets te hard,
2: inderdaad.
1: Niet?
2: En dat is ook de reden. We hadden het net over de wekker zetten.
1: Ja.
2: Een heel lang verhaal om een wekker te zetten. Ja, dat was de bedoeling dat we dus eerst richting... Met hun, want die jongens die komen uit Breda met die speciale geprepareerde dings. Die planning staat dus al een half jaar van die datum en die datum. Dus kijk even, nou, als ze hun denken, nou, het wordt windkracht 2, 3, dan gaan we eens even kijken. Dan hebben ze heel veel contact met het KNMI en weet ik wat van instanties, met de luchtdiensten. Die jongens zitten de hele dag, die weten precies zeg maar, wat er over een half uur in Groningen gebeurt. Hè, met wind en noem het maar op. En dus toen hebben ze eerst, was 's middags kreeg ik al een bericht, het wordt waarschijnlijk Amersfoort. Nou ja, ik denk, dat moet mijn Amersfoort. Maar dat is altijd 's avonds trouwens. Het heeft met thermiek te maken of zo.
1: Ja.
2: Dus het wordt nooit voor 5 uur. Maar in dit geval hadden ze dus gezegd, we kunnen ook bij Zwolle opstijgen. En dat was vraag goed, want ze woont in Kampen. En voor mij ook is niet zo heel ver. En dat kon ik nog wel inplannen. Maar ik wist dus niet. Ik wist dus sowieso al zeker dat ik niet om 6 uur het programma WWW kon doen. En Rob was inmiddels ook al de koffers aan pakken. Maar... dus toen hadden we afgesproken dat het toch doorging. Dus ik heb de rolstoelbus opgehaald. En wij gingen daar naartoe. Toen zeg ik tegen haar via een app, hoe laat moet ik te wezen? Nou, zegt ze, die gasten met die ballon, die zeggen, het wordt niet voor 8 uur. Want dan is er nog windkracht 3. En dan kun je inderdaad niet, mag je niet stijgen. Gevaarlijk ook, want dan kan de wind in de ballon slaan. En ja, kan ook in de fik vliegen zelfs. En toen... maar toen hadden ze toch vertrouwen in dat het een beetje kiele-kiele werd. Maar dat er nog een luchtstroming kwam vanuit de Noordzee. En dat ging er onderdoor. En hun hadden uitgerekend dat om 9 uur windkracht 2 zou zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dan mag je stijgen. Nou, we waren daar om 7:30. En we hebben gewacht tot 9 uur. Inderdaad, toen was het 2. En toen zijn ze ook opgestegen.
1: Wat wel mooi is tegen die tijd. Het is nog een beetje vroeg. Maar zit je ook in de golden hour, hè?
2: Ja, het was perfect.
1: Ja.
2: Alleen ze mogen inderdaad niet in het donker. Dus, en toen zei ik nog tegen die kerel die... ja, ik weet niet hoe je zo'n ding noemt. Een piloot of chauffeur. Maar ik zeg... het wordt straks wel donker natuurlijk. Ik zeg, want dan kun je niet zo lang vliegen. Nou, zet dus 9:15. Stijgen 9 uur op 3 kwartier. En dan maken we toch nog 40 kilometer of zo. En... maar desondanks, die komen helemaal uit Breda. En voor Saskia was het al lang goed genoeg, zeg maar. Als er maar gevlogen werd. Want zij weet niet of ze het nog een keer meemaakt, snap je?
1: Ja.
2: Dus zij was al heel blij dat het doorging. En het was ook een prachtige dag. En wij gaan er dan met de bus achteraan. Hopen we dat die ballon kunnen volgen. Want we moeten ze wel weer in de rolstoel zetten. Maar dat was de reden dat ik... daardoor gingen we laat weg. Toen waren we daar in reis of zo. Achterhoek, weet ik veel, was 12 uur. Ze krijgen officieel, als dat ding netjes geland is... allemaal een soort oorkonde dat ze dat ballonvaart gedaan hebben met een naam en een ja, een soort registratie dat je bewijst dat je dat gedaan. En dan drinken ze champagne erbij. Ik krijg een hapje, de gasten. En dan is het 12 uur. Nou, toen moest ik hem nog naar dinges brengen, naar Kampen. En van Kampen moest ik weer naar de Voort om de rolstoelbus om te ruilen voor mijn eigen bus. En ik moest nog aftanken. Dus
1: het was eigenlijk maar goed dat Nederland zelf er pas om 3 uur
2: ja, ja, ja, ja. Ik was pas 2:30 weer. En toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu plat liggen of maar denk misschien val ik in slaap, word ik nooit meer wakker. Of ik ben nu nog fit, ik voelde me topfit op dat moment. Ik kan ook door adrenaline komen, dat enthousiasme van die ballon.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, ik werd echt blij van traan in de ogen dat je dat mag doen voor haar. En zij was ook super dankbaar. Dus ik was helemaal happy de peppy. En toen denk ik, nou weet je, ga even lekker douchen, ga naar mailtjes daar kijken om 2:30. Gaan we richting de stad, ga ik even bij Jopie kijken of bij Citybike. Maar even, ik had wel uitnodigen links, rechts. In ieder geval ons opmaken voor deze wedstrijd. En jij hebt het dus ook de wekker gezet.
1: Ja, ik heb ook de wekker gezet. Ik dacht, we gaan even een liedje, ik weet niet of ze luistert, een liedje voor haar draaien. Ik had iets anders in mijn hoofd, maar het is Nena geworden. En dan gaan we zo meteen even iets vertellen over die wedstrijd van vannacht. Ja. Ik ben nog niet uitgeslapen namelijk. Eerst even Nena. Speciaal voor?
2: Saskia van Klompenburg.
1: Nou, bij deze.

0: was eigenlijk op zoek naar een ander liedje. Dat heet dus Up, Up and Away van de Fifth Dimension. Okay. Ik zal straks nog wel even kijken, anders draaien we die tweede uur nog even voor haar. Maar ja, nu dat voetballen.
1: Ja, ik wist trouwens niet dat jij zo fanatiek voetballen...
0: Nee joh, ben ik ook helemaal niet. Ik kijk nooit.
1: Gewoon, je kreeg het gewoon te pakken.
0: Ja, ik had ineens... Ja, ik dacht, we liggen er in no time uit. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Je moet natuurlijk eerst
1: die voetballen. Pool door. Ja.
0: En ik had ook niks met die voetballer. Frenkie de Jong, daar had ik ooit van gehoord. En verder was ik echt uitgekletst. Mm-hmm. En ik heb gisteren... Ja, ik had natuurlijk ook even de tijd, hè. Omdat we... Ja. Nou ja, na de wedstrijd moesten verlengen. En daarna weet ik wat allemaal. Dus ik heb ze allemaal even opgezocht. En ik zit er helemaal in. Ja, Somerville, je roept het maar. Ik weet het.
1: Je bent wel van het
0: opzoeken. Ja, ik ben heel erg... Ik had het vandaag. Ik was in de sportschool. En daar zei iemand van het Clusius College in Zwolle. En toen zei degene die daar een beetje ons in de gaten houdt of wij het allemaal wel goed doen. Die zei van, oh ja, nee, daar heb ik op school gezeten en mijn zoon wil daar ook. Ik zeg, wat betekent dat eigenlijk? Jij zegt, ze geen idee. Ik zeg, nou heb jij 5 jaar rondgerend op school waarvan je dat... Ik zeg, zoek het wel even op. Ja, dat doe ik, ja. Dus voor mij...

0: machinefabriek om te kijken hoe laat ik morgen moet rijden met die vrachtwagen. Er waren jongens die allemaal een verstand van voetbal. En die zeiden ook van, de Marokko was veel te sterk eigenlijk voor Nederland. Dus dat was eigenlijk een verdiende uitslag. Ze hadden kunnen winnen met die penalties, maar ja, Marokko was toch heel erg goed. En kun je zien, Duitsland ook door penalties eruit. Dat was een hele goede ploeg. Ook die won ook het 5-2 volgens mij van die anderen. En dan gaan we z'n tweeën met het vliegtuig naar huis. Ja, mensen vinden het jammer. Ik denk de horeca ook wel. Want het is wel een volksfeest geworden, hè, als je dat zo bekijkt.
1: Ja, en het is ook ineens afgelopen. Weet je, want ga jij naar Frankrijk, Zimbabwe zitten kijken
0: weet ik
1: of
0: niet.
1: Zoiets?
0: Ja, ik weet niet. Ik kan best een halve finale, als ik een keer een avond niks te doen heb, dat ik ervoor ga zitten. En het is een mooie tijd. Maar nu weet ik alleen maar niet meer wat er gespeeld moet worden. Dus,
1: dat heb ik dan ook. Weet
0: maar
1: je?
0: Dan gaan
1: dat
0: we ons wel weer opmaken voor de Tour de France. Want die had ik maandagmorgen in de uitzending. Dat was Maarten van de Shimano-ploeg. En die praat ons enthousiast al over dat 4 juli zaterdag de Tour de France begint in Spanje, in Barcelona.
1: Heb je dat wel eens in het echt gezien?
0: Nee. Ik ben wel eens bij een wielenploeg geweest, ook de Ronde van Nederland. Ik ben zelfs daar in zo'n team beland op een gegeven moment als chauffeur en aangever van bidons en zo. Ik snap er niet zo heel veel van. Ik wist wel op een gegeven moment hoe je een fiets moest schoonmaken, poetsen. Maar het is wel apart. Ik heb me daar ook wel even verdiept. Ik zat in dat team en uiteindelijk weet je hoe die tactieken werken en zo. Maar een Tour de France heb ik nooit gezien.
1: Oké, ik wel. Wij gingen altijd naar Frankrijk op vakantie. En als ze dan in de buurt van Bordeaux waren, dan de ene keer dan was het een etappe en de andere keer was het een tijdrit. Ja, doe maar. Goed opgevoed, hè?
0: Ja, ja.
1: En hoe heet het? Die tijdrit vond ik altijd best wel leuk. Want dan kon je een beetje meekijken hoe snel iedereen ging. En dan kon je lekker rustig zitten, drankje erbij, helemaal prima. Dus dat heb ik wel gezien. Ja, ik wou nog even terug naar dat voetbal. Want ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van. Hè? Kijk, ik weet inmiddels wel of iemand buitenspel staat of weet ik veel wat. Maar het viel me dus gisteren op en ik moet niet gaan lachen. Want ik ben blond, er kan niemand zien nu bij de radio. Maar dat ik dacht, ze houden niet op met wisselen. En ik kan me nog herinneren, en dat heb ik dus ook even opgezocht. Vroeger mocht je 2 keer wisselen.
0: Ja.
1: En dat was dus van 1970 tot 1994. Dat is natuurlijk een beetje de tijd met Neeskens, Cruijff, ik het allemaal. Schumier, daar ben ik ook blijven plakken hoor. Maar goed, doe maar. En dan mocht je dus 2 keer wisselen. Daarna is het veranderd naar 3 keer. En nu is het inderdaad 5 keer. Ik had het gevoel dat Nederland wel 7 keer heeft gewisseld.
0: Ja, maar dat komt dat die jongens allemaal op hetzelfde lijken, zeg maar. Ook de tegenstander lijken heeft ongeveer hetzelfde model.
1: Hetzelfde uiterlijk, hetzelfde verhaal. Ja,
0: ik wou het netjes houden. maar dan denk je elke keer van, oh, daar gaat er weer één. Maar vijf. Maar als je er 1 wisselt, zeg maar. En ja, of 2. Dan heb je het gevoel van, nou, we hebben gewisseld.
1: Ja.
0: Maar doordat je de 5 hebt, ja, dan raak je inderdaad, oh, daar hebben we er alweer eentje. Oh, soms gaan er 2 tegelijk. Oh,
1: ja, ja.
0: Dan denk je, nou hebben we er nog meer. Maar ja, daar komt het door. Maar dat komt inderdaad van je gevoel dat er vroeger was 2 keer. Had ik ook wel eens hoor. Dat ik denk, nou, ze hebben nog eentje erin geknald. Hoe kan het nu? Maar het zijn wel officiële regels. Dus ik ga er maar vanuit dat die FIFA wel in de gaten hebt of je die 6 man inzet of 7 of 5, denk ik.
1: Nou ja, weet je, het is voor nu wel fijn. Want uiteindelijk, als je dan 2 keer nog een verlenging erbij moet voetballen en je hebt een beetje wat te wisselen.
0: Ja, ja. En met die warmte.
1: Want het was wel een bloederige partij, hè?
0: Ja, ook met die warmte ook. Ja, bloederig, ja. Ja, ook wel knap, hè. Dat je, als je zo'n schedelbasis of zo'n gat in de kop hebt, je schiet een paar nietjes in tijdens het op het veld. In plaats van dat je ligt te janken, je moet nog een pleistertje naar het ziekenhuis. En hechting erin zetten. Nou, ik neem mijn petje ervoor af.
1: Ik vind het ook, want hij is tot en toe doorgegaan.
0: Ja.
1: Nou, dan heb ik nog 1 ding en dan hoop ik dat ze dat ook even oplossen. Want iedereen was aan het miepen over die shirts, dat die veel te fel oranje waren. Ik weet niet of jou de schoenen zijn opgevallen.
0: Nee, die waren roze volgens mij.
1: Ja, ja, roze of geel. En ieder wat wils. Ja. Heel lelijk.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen was aan het mopperen over die shirts. Want ze konden het rugnummer niet lezen en het was veel te fel.
0: Oh.
1: Nou, wanneer komen we dan weer terug? Over 2 jaar?
0: Ja, dan heb je de EK.
1: Nou ja, kun je dat dan ook
0: maar
1: even regelen
0: nu,
1: tegen die
0: tijd? Hoe kan
1: nu
0: een shirt te fel zijn? Dat is juist toch mooi?
1: Ja, nee, fluoriserend. Ja, die vonden het gewoon lelijk. Ik kan het rugnummer niet lezen.
0: Oh.
1: Ze moeten in elk geval, de tip was om de kleur van het tenue uit te testen op de camera. Voordat de bond een keuze maakt, dan weet je precies welke tintje je moet.
0: Oh, dat ging meer omdat je op televisie niet goed kan zien dat rugnummer.
1: Ik denk het, ja.
0: Maar je kunt elkaar ook gewoon allemaal hetzelfde nummer geven. Is het probleem opgelost?
1: Ja, weet je, ik kan dat sowieso niet lezen. Mijn ogen zijn sowieso heel slecht. Dus we hebben best wel een grote tv. Maar goed, doe maar.
0: Dus je moet alles in braille doen, zeg maar. Dus je voelt op de beeldbuis wat

0: nummer.
1: Nou, ik zit een beetje zo met een paar brillen zo te kijken.
0: Ja.
1: Nou ja, dus nou, nou dat is erop, hem dan voor het voetballen. Dus het is klaar.
0: Ja, ik denk dan wel dat er een teleurstelling overheerst in Nederland.
1: Ja.
0: Want ook mensen die niet van voetbal houden, die houden wel van die oranje sfeer. Maar er zijn heel veel meiden en jongens waar ik wel spreek, die weten echt niet waar het over gaat, wie erin staat. Maar wel, we gaan vanavond met z'n allen feest vieren.
1: En dat zag er toch ook fantastisch uit. Die enorme oranje zee.
0: Ja,
1: en dan van links
0: normaal.
1: Naar rechts. Ja. En geweldig toch.
0: Ik had graag die chauffeur willen wezen van die bus.
1: Ja, dat, soms kan het ook nog grimmig worden. Hè?
0: Ja,
1: ik ben ooit eens naar een voetbalwedstrijd geweest, dat was lang geleden. En dat was iets tegen Vitesse. En Vitas moet je eigenlijk zeggen.
0: Vitas, ja.
1: Daar kwam ik ongeveer vandaan. En dat was in de Kuip. En wat er gebeurde, mag Joost weten. En volgens mij ook iets met, nou, geen gedoe. Degene die moesten winnen, hadden ook nog gewonnen. En echt in no time verandert er dan iets grimmigs. Dan wordt er met kapotte glazen gemept.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik stond er net tussen. Ze konden me net nog ertussenuit vissen. Dat ik denk van, nou, als je in zo'n bus en iedereen heeft de P in. Ik weet het niet.
0: Nee, zo'n buschauffeur die wordt in zo'n optocht nooit aangevallen. Dat kan niet. Want die is als eerste en de politie begeleidt dat. Dus ik heb ze ook meegemaakt. Ik heb zelf ook bij die bus ingezeten. Dat was in Oostenrijk of ergens. Ik weet niet meer waar ik toe was. Dat was ook Europees kampioen of wereldkampioenschap. Of in Duitsland. Nou ja, in ieder geval een paar keer met die bus op reis geweest. Ook, of tenminste mocht ik mee met vrienden die daar weer connecties hadden. Dus ja, ik heb hem van dichtbij meegemaakt. Hartstikke mooi. Maar als dat hele spul achter die bus al loopt. Ja, nee, dan kom je niet echt in oorlogs. Kijk, jij hebt het over twee ploegen in Nederland. En die elkaar het leven zuur maken. Maar dit is een nationaal iets, zeg maar. En
1: ja, dan kunnen we ons wel gedragen. Maar dan moet je niet natuurlijk met Marokko lopen klieren. Want in Den Haag was het erg onrustig.
0: Ja, nou, dat was van tevoren al bekend. We zaten ook met z'n allen te overleggen. Van, nou, dat wordt sowieso vanaan boeien. Als ze winnen, dan wordt het boeien. En als ze verliezen, wordt het ook boeien. Dus in alle gevallen, en vooral in de grote steden, was van tevoren al bekend.
1: Ja. Triest eigenlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Je weet het van tevoren. Nou.
1: Nou ja. Goed, zullen we dan maar eens een liedje opzetten?
0: Ja, nog even over de voetbal. Heb je dan nog buiten Nederland nog een favoriet?
1: Die nu meedoen? Die dan naar mijn idee...
0: Die gun je dan wel, zeg maar.
1: Ja, dan maar weer Frankrijk?
0: Ja?
1: Ja, terwijl ik nou, had...
0: Ik vind Frankrijk een heel mooi land. Alleen het is jammer dat de Fransen in wonen. Want ik vind die mensen zelf niet echt spontaan. Ze praten expres geen Engels. Ze zijn niet echt behulpzaam. Ik heb heel veel tramland gehad met de motorrace. Gingen we onderweg. En camper, de klapband. Ga je naar zo'n garage toe? No, no, no. En al dat gelul. Nee, ik heb niks met die Fransen.
1: Maar ik heb een hele andere ervaring. Ik ben ooit eens jaren geleden met een caravan van mijn ouders teruggekomen uit Frankrijk. Nou ja, goed. En die auto was niet goed. Dus wij belanden ergens bij Artenay. Ik zal het nooit vergeten. Aan de kant van de weg. En ja, ook ontzettend stupid. Dan sta je met die hele zooi daar. En ik zag in de verte een armée de salut. Salut. Dus een leger des heils.
0: Oh.
1: En ik heb helemaal niet meer nagedacht dat je misschien gewoon bij een paal moet gaan bellen. En dat je dan hulp krijgt. Ik denk, ik ga de veld over en ik ga daar naartoe. Nou, die mensen waren super lief. Die hebben me weer afgezet op de snelweg en verteld waar je dan moest bellen. Nou, wij zijn in dat Artenay beland. Gewoon ja, bij het kerkplein, want er was allemaal helemaal niks. Ja. En wij konden ook niet verder, dat ging niet. Dus die hebben die caravan daar neergezet. De auto in de garage, dat duurde 2 dagen. Nou ja, wat ga je dan doen? Maar naar de kroeg.
0: Ja.
1: Hè, want, en daar raakten we in gesprek. En echt, ik zweer het je, gewoon een wildvreemde familie. Ga maar mee eten. De hele avond hebben we daar zitten kletsen en borrelen en weet ik het allemaal. Ik was toen, weet ik veel, 19 of zo, 100 jaar geleden.
0: Zijn dus toch nog goede Fransen.
1: Ja, er zijn dus hele leuke Fransen.
0: Nee, maar over het algemeen is het de bulpsaamheid niet. Maar goed, daar gaan we ook niet negatief over zijn. Het is zoals het is.
1: Wie moet voor jou winnen dan?
0: Ik zou het liefst Engeland zien. En dat is niet zozeer vanwege dat ik het Argentinië of een ander land niet gun of zo. Maar Engeland is voor mij symbolisch het land van het voetbal. Is ooit ook de voetbal ontwikkeld, zeg maar. Of die hebben het uitgevonden. Het is een ploeg wat altijd hard werkt en een karakter heeft. Ze zuipen veel, ze werken hard. Ook in de wedstrijd kun je zien, staan ze met 2-0 voor. Dan Nederland die gaat achterover liggen, tiki-taki naar de keeper en we zien het wel. En daar is gewoon vol gas het derde doelpunt maken, zeg maar. En daardoor winnen ze ook, omdat er niemand over hun lijn komt. En het karakter, het mentaliteit, het volkslied krijg ik al kippenvel van. En,
1: ja, ze hebben ook natuurlijk wel een heel mooi volkslied.
0: Ja, prachtig joh. Daar sta je, ja, dat is trouwens Amerika vind ik ook een mooi volkslied. Duitsland is een heel sterk volkslied. Het is natuurlijk een beetje jammer dat Duitsers, maar Engels volkslied en dan is het Save the Queen was het toen, nu is het dan Save the King. Maar als ik die gasten zie met de hand op het hart, dan krijg ik al kippenvel. En dan sta je, ja, ik word er heel blij van. Dus voor mij mag Engeland winnen, zeg maar.
1: Ik heb gisteren dus een beetje zitten vissen met al die Nederlandse spelers. Die Summerfield, die speelt ook in Engeland. Want ik vond hem ergens in een shirt van Feyenoord.
0: Ja.
1: Dus die heeft bij Feyenoord gespeeld. Ik had nog nooit van die hele man gehoord. En die speelt dus ook in Engeland.
0: Diezelfde dus Summerfield. Heel toevallig dat je dat zegt. Ik zat gisteren even te praten met de expert ook bij de Loe hier. Dat is Gerrit-Jan Kessen. Die zegt bij die Summerfield. Hij zegt die was 16 jaar. Die jongen, en die man was trainer van Haaksbergen. Toen voetbalde hij daar met zijn zoon. En later zeggen we hebben hem even niet gecontacteerd. Ik weet niet wat er misgaat. Ze zeggen nu voetbalt hij daar. En
1: ook in zonde, Nederland. Gemiste kans.
0: Ja, ja, ja. Vond hij zelf ook.
1: Nou.
0: Nou, genoeg gevoetbald.
1: Ja, we gaan eventjes naar Toto, hold the line. En waar gaan we het daarna over hebben? Zullen we het dus over die ijsballen hebben die uit de lucht kwamen afgelopen weekend?
0: Ja, ik vind het prima. Ik bedoel, jij stelt de vragen, maar ik ben helemaal in dienst van.
1: Oh, nou, jij hebt vast ook wel wat te vragen. We gaan eerst even naar Toto.

0: Het weer.
1: Moet ja, je had het over bellen,
0: hè?
1: Je had het over hagelstenen, toch?
0: Ja, ik had het over die hagelstenen, ja.
1: Zo vernielingen, ja.
0: Nou, ik heb het een keer meegemaakt in Frankrijk. En toen zei jij, maar dan moet je zomaar eens even vertellen over Elburg. Wij hebben het een keer op de camping gehad. Alle tenten aan gort. Ja, en alle auto's alsof ze inderdaad met een mitrailleur overheen zijn gegaan. Is ook gelijk toten los. Is het feestje klaar. Maar goed, dat was nu... eigenlijk in de buurt, hè? Ens. Inwoners van Ens. En ik zag daar...
1: Ja, klopt. Dat heb ik ook gezien, ja.
0: Ja, en ik zag daar foto's van die kassen. Ja, het is gewoon om te huilen.
1: Ja, dat is hier ook gebeurd. En kijk, er zit nog een klein beetje verschil in tussen een dikke hagelbui, wat natuurlijk ook heel veel ravage oplevert, als het van boven of naar beneden kan, en ook met zo'n kas. Maar in Elburg, er was gewoon een bommentapijt, zeg maar. Het was gewoon een mitrailleur, omdat het, zeg maar, vanuit de polder heel hard waaide. Echt een storm. En toen die hagelballen ervoor. Dus het was gewoon mitrailleurwerk. En zo is het ook allemaal. Al die huizen met allemaal de ramen aan dezelfde kant, zeg maar, richting het westen. Iedereen had alle ruiten eruit, alle dakpannen eraf, alle auto's beschadigd. Het was ook geen buren die het niet hadden of zo. Dus het had gewoon, ja, dat hield. En de mensen waren ook echt bang, want die wisten ook niet wat er gebeurde eerst in het begin met het lawaai.
0: Je denkt, nee, dat
1: ik
0: snap
1: heb heel
0: ik,
1: veel mensen gesproken. Ze zaten gewoon onder tafel, die dachten dat er oorlog was. Echt.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is in 1998, op 6 juni.
0: En dat is nooit weer gebeurd, gelukkig.
1: Ja, er is wel eens een keer weer, maar niet in deze vorm. En deze vorm heeft denk ik ook nog nooit in heel Nederland plaatsgevonden vanwege die combinatie, zeg maar. Je hebt best ook wel dat het stormt en hagelt. Alleen hier was het gewoon een orkaan, zowat met de hagel die erin viel. Hè? Dus daarom werd die ballen afgeknald. En, ja, het waren ook net pingpongballen. En de ballen die nu naar beneden vallen, trouwens, dat waren, zeg ik wel, tennisballen. Alleen dan gaat het gewoon van boven of naar beneden. Dus zorg wel voor schade voor die kassen. Maar dan heb je het niet vanuit de zijkant dat het afgevuurd wordt, zeg maar. En dan gaat het beneden wel uit.
0: Ja.
1: Maar dit was gewoon echt niet normaal, joh. Echt.
0: Nou ja, ik vond het weekend ook niet normaal. Ik heb al een paar keer verteld dat ik nog niet zo heel lang paarden heb. En ik durf ze niet buiten te laten. Je kan ook niet meer naar buiten, hè? Nee. Ik heb wel eens van mensen gehoord, als het onweert, want dat was de combinatie. Ja. Dan ga jij naar buiten om ze te redden. En dan krijg jij een bliksem en je weet ik veel wat. Er zijn best wel mensen overleden. Dat ik denk,
1: ik heb het ook een keer meegemaakt dat ik een blikseminslag op een 1,5 meter van me insloeg, zeg maar. Dat was toen ik met een bromfiets was 6 jaar, reed ik in de polder. En toen zag ik het ook al aankomen. Toen moest ik naar Dronten of zo, ik weet niet. Ja, ik moest naar Dronten naar mijn werk, want ik ging mijn 16 jaar al werken. En dus ik reed uit die polder en toen was ik een beetje bang. Ik denk, dan ga ik binnendoor. Dus het was een soort binnendoorweggetje over de brug waar je langs die fruitboeren komt.
0: Mm-hmm.
1: En ik was net voor die bocht en toen slaat het gewoon rechts van me in het weiland. En er stond een paal, daar sloeg het in. En toen knalde ik zo met bromfiets en dan lag ik zo in de sloot.
0: Je kreeg gewoon een dreun mee.
1: Ja, ik werd gewoon van het ding afgeknald. En ik lag voordat ik het wist in de sloot. Maar ik was helemaal in shock. Ik heb mijn vader gebeld. Die kwam met een bus. En die heb gelijk me opgehaald. Ik ben nog niet aan het werk gaan. Maar zo kun je zien hoe gevaarlijk. Ik heb altijd daardoor ook gigantisch veel voor het. Dat doe ik wel. Respect voor dat weer, zeg maar. Iedereen, de ene is dan gewoon makkelijk. God, we gaan even naar buiten kijken. Oh, het ligt mooi. Oh, fantastisch. Nou, ik ga liever binnen blijven. Want ik moet echt niet denken dat er weer opnieuw een inslag... En ik heb ook iemand een keer gesproken, die werkte bij ons. Die had per ongeluk het zijraam in zijn huis. Dat was in Oosterdorp. En een voorraam. Zo. Maar in ieder geval, die had een escape. Maar ieder, dat wist hij niet van tevoren. Nee, ging door de schoorsteen. Die kreeg een soort vuurbal. Heb je ook wel eens, hè, met onweer. Dat het een vuurbal door je huis in gaat. En het is één wervel gebeuren en pst, hij is ook weer weg. Maar als je dat niet hebt, zeg maar. Hij had per ongeluk een raam open en daar is het ook doorheen gevlogen. Anders was het huis gewoon in de fik gevlogen. Zeg maar.
0: Nou, er is ook heel veel in de fik. Ja, ik moest even van Harry Potter denken. Ik denk van, nou, die was even zo bezig.
1: Ja, zo denk ik wel, ja.
0: Ja, jemig.
1: Nee, maar je moet echt wel respect hebben voor dat onweer. En als je dat ook goed bekijkt, als het echt zo warm is zoals nu, zeg maar. Ja, en dat trekt daar in de polder bij elkaar. Dan, je ziet dan de wolken al wel, daar komt gevaar aan.
0: Ik kwam ergens vandaan rijden. Uit Apeldoorn. En het is inderdaad waar. Je zag het schip met zure appelen, noemen wij dat meestal.
1: Ja, maar dan nog verder een stapje hoger.
0: Oh man, ja. Nou, ik vond het gewoon eng. Bij mij is thuis allemaal goed gegaan op een hoop takken na. Die week daarvoor was het natuurlijk ook al bal. Maar ja. Het is...
1: Maar je hebt toch die paarden, zijn die ook bang voor het onweer? Of,
0: Nou, zolang ze... Ja, het is een beetje raar. Ik had mijn paarden heel lang. Die zijn ook heel oud geworden. En ik had altijd het gevoel dat een van die paarden gewoon de boel stond te dirigeren. Zo, jij gaat daar staan, jij gaat daar staan. Oh, je houdt je mond, niet bewegen. Er is nooit wat gebeurd. Oh. Alleen de paarden die ik nu heb, ken ik tekort. En ik weet van een van de vorige eigenaren... Nou ja, nee, die ene die stond op een stal... en die had nog net geen haarnetjes en rollers in... en weet ik het allemaal.
1: Een soort Barbie-pop.
0: Dat de nagels werden gelakt.
1: Barbie-pop.
0: Nee, fantastische eigenaresse. Maar ja, die ging gewoon op stal. Die moesten gewoon mee met het regime. En dat andere paard, die kwam überhaupt niet buiten. En ik moest ook wel lachen.
1: Ook niet bij het mooie weer.
0: Overdag.
1: Oh.
0: En ze zei van, nou, weet ik niet of die dat kan 's nachts. Ik zei, nou, ik zeg dat kan me niet voorstellen dat een paard dat niet kan. Nou, inmiddels staat ze nu een week 's nachts buiten. Ze vindt fantastisch. Paarden horen niet in een hok.
1: Nee, nee.
0: Maar goed, zaterdag had ik wel even dat ik dacht van, doe maar even wel. Hey, en jij vertelde iets wat ik niet weet.
1: Dan?
0: Nou, over paarden. Best knap. Dat er een witte Fries bestaat.
1: Ja, een witte Fries.
0: Nooit van gehoord.
1: Ja, die zijn er. Er zijn er een paar van. Ik heb dat ook helemaal uitgezocht. Volgens mij kwam ik in Amerika terecht. Ik weet niet meer precies. En dat had te maken met dat we hadden het over paarden net. En ik heb vroeger zelf ook pony gereden. Ik zat op de ponyclub. Ja, niet dat ik goed was. Want misschien was ik wel goed, maar het paard iets minder. En mijn vader en moeder kochten gewoon voor ons een pony. En denk, joh, zoek het maar uit en zijn wat gezeur af. En mijn ouders hadden ook geen tijd, zeg maar, moet ik zeggen. Dus die konden niet met een trailer of een kar mee. En dus ik moest... En ik zat op de ponyclub Oosterwolde. Dus ik moest van Elburg met die pony naar Oosterwolde.
0: Gewoon over de straat, of niet?
1: Over straat, ja.
0: Dat ging ik ook
1: dat
0: naar
1: ging, dat ging wel aardig goed dat die tweede kwam. Dat was een Engels ponypaard, zeg maar. En was nog net geen paard, maar een Engelse. Ik kon heel goed springen. Maar als ik daarmee naar Oosterwolde liep... en er kwam een vrachtwagen of een bus... dan stond hij rechtop en dan moest ik hem om zijn hals vasthouden. En dan vonden mijn ouders toch iets te link. Want toen was ik nog maar 8 jaar of zo... Ja, heel jong.
0: Ja, het ene paard is het ander niet, hè?
1: Nee, maar ik kon er wel lekker mee springen. Dus we hadden een springbak thuis. Dus dat ging allemaal prima. Maar even over die paarden dan. Dus de liefde voor de paarden is wel, heb ik altijd gehad. En later jaar ging ik voetballen. Ik moet dat werken, weet ik het allemaal. Nou, dat komt allemaal niet meer van. Op een gegeven moment heb ik andere paardenkrachten gekocht. Was ook helemaal gek van Amerika. In Amerika kon namelijk alles. Hè. Je ging naar de maan toe. Ze hadden de mooiste sportwagens en... Burt Reynolds, zeg maar, Smokey and the Bandit, zat ik die film te kijken. Dat moest ik ook op de vrachtwagen, zo'n grote Mac. En ik moest zo'n sportwagen hebben en de adelaar op de rug. Want het was het gevoel van vrijheid. Mooie vrouw in de auto en hupsakee. Ik was echt, voor mij was ik een filmster zonder dat ik het was.
0: Volgens mij heb jij te veel films gekeken.
1: Ja, ik heb ook veel te veel films gekeken. En wat nog veel erger is, tenminste heb ik pas gehoord van mijn stiefdochter. Er is ook een naam voor. Als je het, zeg maar, kunt fantaseren, maar ook denkt dat het werkelijkheid is, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat het werkelijkheid is, want ik ben natuurlijk niet helemaal achtelijk. Maar ik kan wel leven in die beeldvorming van als ik een Fries paard, wat ik helemaal gek van ben. En die komt er waarschijnlijk nooit. A, geen plek. En B, ik moet er ook mee gaan rijden in plaats van achter de microfoon zitten. En ik zit op een vrachtwagen, dus ik doe veel. Dus eigenlijk kan het allemaal niet, dat weet ik in mijn hart ook wel. Maar de liefde voor zo'n mooi sierlijk Fries paard... Ja, daar kan ik me helemaal gaan in verdiepen. Moet het een reu worden? Moet de merk, terwijl ik weet dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. En moet het een hengst worden? Nee, hengst is iets te gevaarlijk. Reu heb ik niks aan. Kun ik zo verdienen? Kun je niet meer fokken? Merrie misschien nog wel, maar ja, die is dan weer een ander model. En zo zit ik maar te fantaseren. En dan begin ik zo te praten daar met mijn vriendin en de kinderen aan tafel. En die zit me aan te kijken. Een paard, waar hebt hij het nu weer over? Een paard. En
0: hebben zij wat met paarden? Nee.
1: Nee, nee.
0: Gewoon geen plan?
1: Nee, ze zijn nou gewoon ezels. En op een gegeven moment...
0: Nee.
1: Nee, ze hebben dat niet. Maar in ieder geval, dan begin ik daarover te praten en... Dan denk ze, hij meent het ook nog, weet je wel. Dus dan is ze echt overtuigend. En dat voel ik zelf ook zo. Maar toen zegt mijn vriendin, die zei, ja, waarschijnlijk gaat dat nooit gebeuren. Maar mijn vorige vriendin, die ex, die werd ook helemaal gek van dat gelul. Die denkt, ja, je lult maar niet aan. Maar jochie, dat gaat nooit gebeuren. Die zou dus een teleurstelling hebben als dat niet zou gebeuren. Maar dat heb ik juist weer niet, want ik ga er waarschijnlijk ook wel uit dat niet. Maar ik kan me zo inleven, net een soort fantasie, dat ik er al helemaal blij van word. Ook al krijg ik het paardje nooit, dan heb ik al met zo'n ding gereden, snap je? En dat is een bepaalde naam voor. En dat wist ik niet.
0: Nee.
1: Toen zegt ze, jij bent een, had met die fantasie te maken. Dat heet de Lulu of Lululu. Ik weet niet meer. Je kunt ook Lulu zeggen. Maar het is de Lulu. Of
0: ja, Lulu kan ook wel. Dat zeiden ze vroeger altijd tegen
1: maar dat
0: mijn
1: is
0: neefje.
1: Weer wat anders. Maar
0: of een Lulu.
1: Ik weet niet of het Frans is. Maar in ieder geval, er is een woord voor. Dat jij, wat jij denkt, dat het ook erg werkelijkheid gaat gebeuren. En niet gebeuren. Maar die... Die opwinding die je van en ja, de zelfs dat ik een nieuwe Corvette wil hebben, zo'n nieuwe C8, zo dik als 106.000 zak nooit kunnen betalen, en wil ik ook die hebben. En dan gaat het niet gebeuren. Maar ik word er nu al, als ik een folder daarvan heb, dan rijd ik er al in, snap je? Dan, ja, dan is het al klaar in principe.
0: Ik vind het eigenlijk wel handig.
1: Ja, dat is ook makkelijk.
0: Want dan hoef je dat allemaal niet. Weet je, dan zeg je gewoon van ik heb geen zin om op vakantie te gaan. En dan zeg je, nou ga jij het lekker verzinnen als jij wel wil. Ja. Dus dan ga je in gedachten dat vliegtuig in.
1: Dan ga je naar Bali.
0: Fixt het allemaal, ja. Precies. En dan ga je niet. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, gingen we niet. Nou, goed.
1: Nee, maar dat kan ik echt zo. Maar er gebeuren ook dingen wel. Ik heb eigenlijk ook, je hebt het ook, bucket list nest. Nou, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik eigenlijk allemaal zou willen. Eén ding staat er nog eigenlijk op de top. Nummer één, bal op het paard, is... met een straaljager vliegen. Nou, dat zal niet gebeuren. Misschien als ik mee kan vliegen met die...
0: Zo'n Maverick-achtige...
1: Ja, maar zoveel G-krachten, dat overleef ik denk ik niet.
0: Nou, je hebt die film wel gezien natuurlijk, Maverick, of niet?
1: Nee, die heb ik wel gezien. Ja.
0: De tweede?
1: Ja, en Top Gun natuurlijk.
0: Ja.
1: En daar was ik ook die acteur, zeg maar. Weet je
0: was dus ik Tom Cruise.
1: Ja, dus ik heb zo'n Harley in de schuur. En op mijn manier heb ik gevlogen hier op de Lelystad. Dus ik ben ook Tom Cruise 2, zeg maar.
0: Alleen je vriendin heeft geen blond haar. Dat is dan net niet...
1: Nou, die had ik wel, maar die hebben we nu weer omgeruild voor een andere kleur.
0: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Ja. Maar even over de paard. Die had door de Vries. Ik wist ook niet dat bestond. Maar het had te maken met dat ik die geheime zender had. Dat de adelaar. Hè. Ik heb je uitgelegd net. Hoef ik niet op de radio te zeggen, maar... Waarom als ik de adelaar verkoos, de vrijheid en zo, maar ook Amerika. En toen dacht ik, dan noem ik hem de witte adelaar.
0: Ja.
1: Ik denk, dat bestaat niet. Want ik wou altijd een beetje uniek wezen. Of in ieder geval, als iedereen linksaf gaat, ga ik rechtsaf. Dus dat paard, dat moet dus ook niet zwart worden. Dat moet wit worden. Wat waarschijnlijk ook niet bestaat, dacht ik. Ga uitzoeken, blijkt het wel te bestaan. Adelaar net zo, ik noem het de witte adelaar. En ik rijd met mijn 18e jaar aan de andere verkeerde kant van de muur daar in Berlijn. En er blijkt daar een hotel te staan, de Weissen Adler, dus de Witte Adler. Ik was in shock. Ik denk, hier is de naam, de Witte Adler, dat bestaat, de naam. En er was een hotel waar al die mensen vanuit Oost-Duitsland via een tunnel op naar de andere kant naar West-Duitsland gingen. Dat was een soort smokkelroute via dat hotel. En toen moest ik lachen. Ik denk, nou, dat bestaat dus echt, de Witte Adler. Maar toen heb ik dat ook weer nagezocht en het bleek ook een adelaar in het witte wezen, ja.
0: Het is niet te geloven. Ja, en als je nou een stel dat het kan, hè, een zwarte witte hengst, Vries, noem je hem dan ook adelaar? Adler?
1: Nee, ja, dat zal die wel geen adelaar heten. Ja, zou nog kunnen, ja.
0: Zou mooi, toch?
1: Maar je kunt ook Angel, de White Angel doen, hè?
0: Nou ja, ik dacht, misschien moeten we dan maar gewoon even naar de Scorpions.
1: Ja, die hebben een engel.
0: Send me an angel.

0: zaten helemaal niet te praten.
1: Ja, we hebben nog een paar minuten trouwens.
0: Het is hier doodstil, ja. Eerste uur zit er al bijna op.
1: Ja, en wel net over een witte... Ik heb je het laten zien dat die bestond, dus een witte vries.
0: Ja, ik heb het gezien inderdaad. Een witte vries, echt prachtig.
1: Ja. Ja. Ik denk dat hij niet zo sterk als een zwart is, maar het is wel uniek, zeg maar. Nou. En trouwens, dan heb je ook nog die hele grote, die bonte, maar dan hebben we het over de shires.
0: Ja, dat zijn de Ieren. Ik heb een Iers renpaard, heet dat dan, of racepaard, of weet ik veel wat. Dat is gewoon een bruine.
1: Maar dat kan nog geen shire wezen.
0: Nee. Want ik wilde die dikke lompen, sokken die niet. En ik, ja, weet je, ik heb best veel ervaring met paarden die hoefbevangen raken. Dus daar word ik niet heel vrolijk van.
1: Wat is dat? Hoefbevangen?
0: Hoefbevangen. En dat zijn vaak van die paarden die van een beetje van die aardse paarden.
1: Ja. Met die dikke klompen.
0: Ja, precies. Ik denk dat we eruit moeten. Nou, we gaan maar gewoon iets doen.
1: We blijven hier toch gewoon zitten?
0: Ja, we blijven hier nog een heel uur zitten.
1: Oké.
0: Nou, speciaal voor jou, YouTube. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
3: Dit is Lou FM.
4: De jingle staat nu achter de paarden, dus die kunnen we even niet draaien.
5: Nou ja, we zijn ook al begonnen met een jingle, hè, de eerste keer, dus we zitten nog steeds in hetzelfde programma.
4: Gaat helemaal goed dit hier. Wat nu?
5: Ja, verzin maar wat.
4: Ik wilde eigenlijk dat liedje even draaien met die ballon.
5: Ja.
4: En ik ben beland op die. Ja, die heb ik hier nu scherp staan. Die heb ik gevonden in de tussentijd.
5: En waar
4: en,
5: staat die dan?
4: Ja, hier. Ik schuif hem zo. Zo profi. Ja, okay. Het is niet te geloven. Dat gebeurt allemaal zomaar. Nou, wat wel even grappig is, want daar gaan we daarna even op door. Maar dan moet ik even een liedje van Elvis eronder zetten. Dit doe ik helemaal speciaal voor jou, hè? Want ik ben niet van Elvis.
5: Oh, lekker.
4: Maar ik had aan jou gevraagd van wat voor muziek hou je? En toen zei je nou Elvis, Coldplay, Springsteen.
5: Nee, dat heb ik niet genoemd. Jij kwam zelf met, toen je een paar dingen voor mij intikte, dat je zegt, ben ik zeker Elvis.
4: Ja, nee, dat kwam daarna. Dus ik zei, als je nou van die drie houdt, wat voor muziek houdt die persoon dan van?
5: Okay.
4: Nou, toen kwam er omhoog U2, Snow Patrol, ja. Chris Isaak. En toen zei jij van, het is best oké. Dus nou goed, dat gaan we zo meteen even doen.
5: We hadden nog meer namen, U2, Scorpions, weet ik het allemaal.
4: Die Scorpions is net ook al voorbij gekomen.
5: Die kwam
4: ook allemaal
5: voorbij, ja.
4: Nou, ik dacht, hierna gaan we even iets doen met Elvis. Maar ik ben haar naam steeds kwijt. Maar jij hebt met haar geblonde hart.
5: Saskia.
4: We gaan gewoon even een liedje nog voor haar draaien. Daarna heb ik een paar vragen over Elvis. En ik ben heel benieuwd of jij dat weet.
5: Ja, ik ben ook
4: nou,
5: benieuwd.
4: Nou, let op.

0: left the building.
1: Nou, dan gaan we, hè?
0: Ja, je gaat. Ik wil even van tevoren zeggen, ik ben Elvis-fan, maar ik weet echt niet gedetailleerd alles. Als er iemand dat weet, is Willem Vlieger het wel. Maar goed, we gaan het proberen.
1: Ah, Willem kan misschien even stiekem appen als er iets. Ik ben een ontzettende Queen-fan en ik pretendeer wel heel veel van Mercury te weten.
0: Ja?
1: Ja, ook dan mag je mij ook wel wat vragen over stellen. Ja.
0: Hoeveel vrouwen had hij?
1: 1. The love of his life. Love of my life, ja.
0: Ik dacht dat hij homoseksueel was. Maar
1: ja, hij was homoseksueel, maar hij is getrouwd met een vrouw. Zo, heb jij die film niet gezien?
0: Nee.
1: Jij zit mij net de film van Presley aan te bevelen.
0: Ja.
1: Dan moet jij eigenlijk Bohemian Rhapsody even kijken.
0: Ja, eens kijken. Dan
1: goed, dan gaan we dat doen. En dan vragen we als Rob weer op vakantie gaat...
0: We
1: het er nog een keer over kunnen hebben. Nou, let op. Nou, Elvis, ik hoef niet uit te leggen dat hij de king of rock and roll was. Muzikale pionier met 600 miljoen verkochte platen.
0: Ja, en nog steeds, hè?
1: Ja, en een man vol verrassende tegenstellingen. Nou, let op. Hij had een tweelingbroer, wist jij dat?
0: Ja, Aaron.
1: Oké, nou, die is overleden kort nadat Elvis geboren is. Dus hij groeide op als enig kind. Mm-hmm. Wat voor kleur haar had Elvis?
0: Ik denk bruin.
1: Nee.
0: Ja, hij heeft inderdaad wel zwart, maar ik weet niet of hij zwart geboren is.
1: Nee, hij was blond.
0: Oh.
1: Pas toen zijn muzikale carrière in de jaren 50 begon, begon hij met zijn haar zwart te verven. En daardoor had hij die iconische look. Ik denk, nou, dit weet jij vast niet.
0: Nee.
1: Grappig, hè?
0: Ja.
1: Oké. Hij was ook een liefhebber van vechtsporten.
0: Karate.
1: Ja, karate, dat klopt inderdaad. En volgens mij zei jij net iets over het buitenland. Mm-hmm. Heb jij enig idee hoeveel die in het buitenland heeft opgetreden?
0: Officieel nooit. Het enige buitenland wat er was is Hawaii. Dat hoorde bij Amerika. Hawaii was eigenlijk een eiland wat vroeger niet bij Amerika heeft dat ingelijfd. Dus daarom mocht hij ook daar optreden. Live from Hawaii. En dat had te maken met Conor Parker. Zijn manager, die heette Dries van Kuik. En die was zijn manager. Die kwam in Nederland en die had belastingschuld. Dus die mocht nooit meer. En die was dus in Amerika verhuisd. En die kon dus zelf niet naar buitenland. Want hadden ze hem gelijk in de handboeien geslagen. Dus Elvis mocht ook niet naar een buitenland toe. En die heeft alleen dus in Amerika optreden. En op Hawaii. En ik moet erbij zeggen, toen die dus in Duitsland zat in het leger. Heeft hij natuurlijk daar wel een keer gezongen voor de jongens van het leger. Maar officieel heeft Elvis nooit buiten Amerika
1: opgeleid. Ja, dat heb ik inderdaad ook gevonden. Dat hij in Duitsland is geweest. Nou, hij heeft in 3 steden buiten de Verenigde Staten opgetreden. Ja. Allemaal steden in Canada. Dus dat is wel bizar.
0: Ja.
1: Nou, en dan last but not least. Wat at hij het liefste? Nee, hier ga je echt van liggen.
0: Ja, ik denk patat.
1: Nee, hij was dol op een decadente sandwich, genaamd het Fool's Gold Loaf.
0: Oké.
1: Een uitgehold wit casinobrood, gevuld met een pot pindakaas, een pot jam, wacht even hoor, en een pond uitgebakken spek, goed voor zo'n 8000 calorieën. Hij vloog er speciaal voor naar Denver en nou, betaalde er soms duizenden dollars voor.
0: Jeetje, man.
1: Zie het voor je? Een pot pindakaas, een pot jam en dan een half varken erin en dan gadver.
0: Maar dan had hij wel genoeg voor de hele week?
1: Nou, dat weet ik niet. Aan het eind had hij wel wat nodig, toch?
0: Ja. Nee, hij is een van de mooiste artiesten. Dus niet omdat ik daar fan van ben. Maar als mens was hij ook ontzettend goed. Hij was een hele lieve jongen. Hij kwam uit de Krottenwijk. En later werd hij wel bekend. Kocht hij een mooi huis voor zijn ouders. Graceland. Waar hij ook samen met hun ging wonen. Hij zorgde voor hun. Hij kocht. Ze hadden het allemaal goed. Alleen zijn moeder stierf heel vroeg. Jammer genoeg. Daar was hij helemaal kapot van. Daarom heeft hij ook een nummer gemaakt van Don't Cry Daddy. Maar toen was hij nog aardig jong. Volgens mij 18 of 19 of zo. En hij miste zijn moeder. Zijn moeder is eigenlijk, volgens mij, ik heb die documentaire, ik heb ook wel veel van gelezen, aan de drank, volgens mij, overleden. De vader heeft dan een paar keer in de gevangenis gezeten, want die moest ook weer geld binnenharken. En dat ging niet allemaal op de goede manier. Dat was allemaal armoede. En hij probeerde alles na die tijd weer goed te maken met zijn ouders, dat hij goed leven had. Uiteindelijk hebben ze het ook niet. Hij had het zelf natuurlijk ook niet helemaal overleefd. Hij is in 1977 overleden. En dan. op een jonge leeftijd ook. Volgens mij was hij 42. En ja, hij ging natuurlijk ook ten onder aan de uppers en downers, moet ik zeggen. Iedereen zegt aan de drugs, maar ik weet 100% zeker, en Willem Vlieger ook, dat het geen drugs was. Want hij kreeg zelfs nog een onderscheiding bij de drugsbrigade, omdat hij daar tegen was. Hij hielp ook mee om jongens op te pakken. En, maar hij had die pillen nodig om twee keer op een dag in Las Vegas te moeten optreden van die Colin Parker. Want die had daar schulden bij het casino. En dan kreeg hij zoveel geld voor die manager natuurlijk. Dus hij stond onder druk van die manager. Hij kon ook niet om die manager heen. Andersom ook niet. Dus ze hebben elkaar ook helemaal kapot gemaakt. En die manager zorgde ervoor dat hij dag en nacht moest optreden. En je weet zelf wel, je zei net al, als je niet slaapt, word je stapel gek.
1: Ja.
0: Dus hij moest pillen hebben om te pitten, maar ook weer om niet te pitten. En ja, misschien was hij er ook wel aan verslaafd, dat ze zich goed bij voelde. Maar door ook drinken natuurlijk. En daarom werd hij ook pofferig en hartproblemen. Maar de stem bleef natuurlijk goud.
1: Nou, de ellende is natuurlijk, hij was natuurlijk een heel gevoelig iemand.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je dan in zo'n wereld belandt, dan, ja, weet je, dan ben je gewoon
0: aan de gordel overgeleverd.
1: Nou ja, dat is het natuurlijk. En je raakt ook je stabiliteit kwijt.
0: Ja,
1: het is niks anders dan en dit en dat. Ja. Je moet eigenlijk altijd aanstaan. Toen had je die telefoons nog niet. Maar, het is
0: ook,
1: natuurlijk wel wat
0: niet
1: het is.
0: Alleen aanstaan, maar ook voor het publiek, zeg maar. Was natuurlijk, en wereldwijd nog, hè. Ik heb heel veel Elvis meetings meegemaakt in Nederland. Mijn broertje Jan, die was Elvis imitator. De beste van Nederland. Die won met 6 jaar alle prijzen. We gingen alle, we gingen alle evenementen af. Beverwijk en Rotterdam en zo. En dan wonnen we weer de beker. Jan, die was eerst geworden. Maar dan had je dus een Elvis meeting. Dan verkochte LP's van Elvis. Maar er waren ook soms nog bandleden. Die kwamen naar Nederland toe om handtekeningen uit te delen en zo. Maar de jongen en oud, zeg maar. Ook kinderen, die hebben hem nooit kunnen kennen. Die waren gewoon helemaal lyrisch van die Elvis, zeg maar. Het is... Ja, ik heb wel gezegd, het is een soort afgod en dat mag natuurlijk niet. Maar het is wel een goddelijk iets, want die man was zo supergoed en lief. Dat ik heb wel eens gehoord en gezien, ook mensen gesproken. Ik ben daar geweest in Memphis een paar keer. Toen hij 20 jaar was overleden, toen gingen wij met een hele groep naar Amerika. Ik zei die film even laten zien. Het was mijn broertje Jan, dus als Elvis. Wij gingen als bodyguards voor de grap mee, limousine huren. En we stonden erop te treden daar en zo. Heel de wereld kwam daar naartoe, naar die Elvis week. Omdat hij dan 20 jaar was overleden. En toen spraken we daar met een vrouw, heel toevallig. Die zat er buiten. Het was erg warm, die wapperde zo. En we gingen daar even aan tafel zitten. Moest een ijsje halen of zo. En ja, ze leek ook wel een beetje op Elvis. Ik kon wel een zuster weten, maar dat was ze niet. Maar we hadden het over Elvis en zo. En wat zij, of hoe zij Elvis kende. Dus ik heb altijd op kantoor gezeten bij Elvis. Dus zij was de secretaresse van Elvis. Nou, daar heb ik videobeelden, alles van. Dat is onbegrijpelijk. Ze zal nu niet meer leven, nu 20 jaar later. Of nog langer. Maar dat was zo uniek. En die had het ook alleen maar over alle mensen. Ik heb een tuinman gesproken die daar bij hem werkte. En als je zeg maar langs... Hij reed gewoon langs de weg met zijn jongens erin. Met die TCB-band of zowel zijn mede vrienden. En dan ging ze op tournee. En dan stond daar een oud mannetje met een vrouw kijken in een etalage. En of dat nu zeg maar om een auto ging of een wasmachine. Dan stopte die gewoon. En dan zei van, nou, wat vinden jullie ervan? Ja, hoe bedoelt u? Ja, je zit zo te kijken. Ja, wat mooi. Maar ja, daar hebben we geen geld voor. En dan kocht hij dat gewoon.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: En zoveel voorbeelden. En,
1: maar weet je wat wel interessant is? Weet je wat ik wel interessant vind? Van, kijk, hij had fans. Dat is niet normaal.
0: Niet normaal,
1: dat is gewoon niet normaal. Er zijn ook mensen die zeggen dat hij weer leeft. En, weet ik het allemaal.
0: Allerlei mysteries zitten erbij.
1: Ja, dus het is wel iets... Hij heeft dus iets heel bijzonders.
0: Ja, het is gewoon...
1: Dat heb ik dus niet opgezocht. Dat had ik misschien wel even
0: moeten
1: doen.
0: Nee, maar dat is uniek, zeg maar. Je hebt het over artiesten, Freddie Mercury en noem het allemaal. Het zijn allemaal prachtige mensen. Maar dit is gewoon een mysterie. Als je dat ook raakt, zeg maar. Als je getrokken voelt tot die muziek van hem... En ook in de persoon, dat raak je nooit meer kwijt voor de rest van je leven. En dat heeft niks met muziek te maken. Het heeft met zijn uitstraling, het heeft met zijn gevoel te maken. En die stem is ook gigantisch bijzonder, zeg maar. En als hij gospel zingt in een kerk met een koor, dan krijg je ook kippenvel. Met al die donkere mensen achter hem, met blij maatjes, al die blij. Dan word je ook allemaal heel vrolijk. En, maar die stem is er 1 uit 100 miljoen. Hoeveel mensen als ze hem wel niet nadoen. En nog steeds al die miljoenen die er verdiend worden op Graceland en door Priscilla. De ontwikkeling van het bezoek van natuurlijk Graceland. Maar ook de muziek die nog steeds... Ja, die is gewoon actueel. En de nieuwe jeugd kan ook weer gek worden van Elvis Presley.
1: Nou, weet je, dat is wat heel veel gebeurt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind dat wel eens grappig. Dan komen er jonge mensen en die staan dan met een geremixed liedje. En dan kan ik bijvoorbeeld meezingen. Mm-hmm. Niet dat ik zo goed kan zingen, maar toch. En dan is het van, hoezo ken je dat? Ik zeg, ja, hoezo ken je dat? Dit is mijn tijd, hè? Kom op.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat weten ze dus helemaal niet. En ik werk voor makelaar. En klopt. Ik kom vaak in allerlei huizen. En wat mij opvalt, is dat heel veel jonge mensen weer een pick-up hebben. En platen kopen. Dus naar
0: terug naar de basis. Ja,
1: ja. Ik vind dat wel echt ook heel gaaf. Gewoon een plaat.
0: Ja.
1: En nou ja, wat ik dan zie staan, is inderdaad Elvis, Queen, ja, Toto, klopt. Weet ik het allemaal. Ik denk, dat is allemaal, wij zijn denk ik, ja. Ik ben ietsje ouder dan jij.
0: Ja, ja.
1: Dat is onze tijd. Ja, dus dat komt allemaal weer terug.
0: Dat vond ik ook bijzonder, want nu het erover hebben, ik heb zelf geen kinderen, maar mijn vriendin die heeft dus wel twee kinderen. De een is nu 21 en de andere is 24. Maar toen ik daar in beeld kwam, dat hebben we het over 5 jaar geleden, toen waren ze 16 en 15 en toen ging ze verhuizen. En toen denk ik als elektricien en boselector, we moeten even bobbelkabels aanleggen voor de televisie. Weet je wel, coaxkabel en zo'n antennetje. Dus ik heb allemaal leidingen en buizen getrokken en zo. Alle de muren lekker dicht gesmeerd. En ik denk, als die televisie ophangt, dan trek ik even nog een kabel. Dan hebben we ook televisie boven, weet je wel. Dus ik had al die buizen erin, de televisie opgehangen. Ik zei, nou, moet even nog een paar van die kabels erin jassen van zo'n coaxkabel en dit en dat. Of internet. En ja, ze keken, man, waar heb je het over? Ik zei, jullie wel toch wel naar televisie kijken in Nederland 1, 2 en 3 of RTL of zo.
1: Ik denk dat ze dat op een iPad doen of niet?
0: Nee, ze kijken helemaal niet. Ze hebben hun eigen dingen, zeg maar. Of het nu TikTok is of muziek of Netflix. Ik weet niet waar ze kijken, maar in ieder geval niet naar 1, 2 en Nieuwsuur.
1: Nee, maar daar is Omroep Max op. Dat vinden zij helemaal
0: nee,
1: niks.
0: Nee, ja, weet ik. Maar wat ik wou zeggen, dus zij gaan dan met zijn telefoon, kunnen ze dan doorstreamen op die televisie met een ontvangertje. Snap je? Ja. Zo'n ding. Dus ja. Ze hebben helemaal geen kabel nodig, dus ze snappen helemaal niet. Ze hebben natuurlijk ook nog nooit van de lokale omroep Elburg gehoord, totdat ik daar een beetje loop te lullen. Dat ze een keer weten, van, er is ook nog een zender waar mijn vader nog een beetje. Ja,
1: hij moet nu verplicht luisteren, ja, want we gaan hem straks over horen, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, nou nee, hij weet helemaal niet. Ja, hij heeft trouwens net gebeld inderdaad. Maar in ieder geval, het ging er even om wat jij net zei. Pas hoorde ik hun op de bank te liggen, zo op de bank, en dan hebben ze van, ja, muziek plaatje, maar misschien ook wel videoclips of zo. En dan krijg ik af en toe inderdaad van die geluiden binnen. Van,
1: ja, dat je
0: van,
1: denkt, dat ken ik.
0: Ja, van de Bee Gees bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg ook, luister jij daar? Of in de auto. Pas had hij een hele automix. Dat was gewoon mijn muziek.
1: Ja.
0: Ik zeg, dat vind ik mooi. Ik zeg, vind ik mooi. Hoe kun jij dat nu weten? Dat kan toch helemaal niet?
1: Nee.
0: Nou, dat luisteren ze inderdaad naar. Nou, ja. Muziek van de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En ook van John Travolta en weet ik het allemaal. Het Alba komt niet voor. Nou, dat verwacht je echt niet, weet je wel.
1: Nee, ik vind het wel
0: wel mooi.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik moet onderhand wel toegeven dat er tegenwoordig ook mooie muziek wordt gemaakt.
0: Klopt. Maar er is erop van, hè? Die hebt
1: ja, nou, van. Bepaalde dingen, daar komen wij het nooit over uit. Maar het is wel wat het is. En nou ja, goed. Nou ja, als ik toch terugkijk naar de tijd waar ik vandaan kom. Ja, weet je, bands als Dire Straits en Queen en Clapton en The Police en weet ik het allemaal.
0: En Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, ja. Nou ja, goed, dan heb je nog een heleboel van die rockbands dat ik denk van
0: U2, ook goed.
1: Ja, fantastisch. Die heb ik wel eens live gezien in de Kuip, man. Dat zinderde gewoon.
0: Ja, ben je trouwens, als we dan toch even over hebben, want je hebt volgens mij maar twee soorten. Of je bent voor de Rolling Stones of voor de Beatles. Waar ben jij voor?
1: Ja, nou, dat zou ik ook heel. Ik eigenlijk altijd de Stones.
0: Ja?
1: Maar ik heb die Analogs gezien. En mijn partner en ik zijn het niet zo heel erg eens over muziek. Dus ik wilde hem meenemen naar een concert. En meestal zegt hij dan, laat maar en ga ik met vrienden. En toen dacht ik, ja, dit is misschien wel. Die Analogs zijn echt supergoed. Dat is de beste band die de Beatles performt, zullen we maar zeggen. En ja, dat was een waanzinnige avond.
0: Ja?
1: En dat had ik niet verwacht. Ik denk, nou, de Beatles, dat doe ik meer voor hem. Maar dat was niet zo.
0: Nee, ik ben echt Beatle-fan. De nummers ook. Dat is, dat zeg ik, je bent of voor Ajax of voor Feyenoord. En dat is eigenlijk met dit een beetje hetzelfde. Alhoewel de Rolling Stones heel veel respect voor hebben. En er zijn ook wel een paar nummers wat ik voor denk van, nou oké, okay, prima. Maar toen ging er een groep uit Elburg. Dat is denk ik nu een jaar of 20 geleden. Toen kwamen de Rolling Stones naar Nederland in Groningen.
1: Oké, ja, ik heb ze ook 3 keer gezien. Ja,
0: ik heb het 1 keer, dus was ook al uniek. En toen vroegen ze of ik meeging. Het had waarschijnlijk te maken dat er een kaartje over was. Want ze zien mij natuurlijk ook niet als een Rolling Stone fan, denk ik. Tenminste, of ze vinden me leuk voor de grappigheid om mee te gaan. Ik ging in ieder geval mee. Maar die echte fans die dan in die bus zaten, ja, die stonden voorhand hekken. Die waren helemaal. Ja, die kregen een hartverzakking dat ze daar vooraan stonden bij het podium. En ik stond gewoon achterin. Want ik kan niet van die massa mensen, daar word ik helemaal gek van. Dus ik sta een beetje helemaal achterin. Bij de snackbar ongeveer, bij die patatententen.
1: En het bier.
0: En de biertjes dus. En dan kan ik het ook goed zien op schermen. Dus ik had ook in mijn eentje best wel de avond van mijn leven. Vond het leuk ook. En die Rolling Stones. En ze gingen tekeer en zo en dit dat. En dan zal ik zo even uitleggen waar een verschil in zit. Dus ik vond het allemaal prima. Ik ging niet helemaal uit mijn dak. Ik heb trouwens Bruce Springsteen ook live gezien in Nijmegen.
1: Ik heb Springsteen ook gezien in Arnhem, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is mooi. Dus wij gingen terug in die bus. Toen vergeet ik nooit weer. Er waren twee dingen waar ik zo verschrikkelijk moest lachen. Dat die... ik weet niet meer hoe dat... hoe heet dat ook alweer als er een band voor die tijd speelt?
1: Ja, hou maar op. Daar heb ik ook nog een verhaal over.
0: Ja, maar dat heeft een bepaalde naam.
1: Ja,
0: dus niet de band zelf.
1: Voorprogramma.
0: Een voorprogramma, ja. Ik kan even niet op de naam komen hoe dat heet. Maar in ieder geval... zonder dat ik dat niet weet. Maar in ieder geval, dus die zei die vrouw van... dat hoor ik elke keer. Dat die band die speelt ook veel, weet je. En al die grote artiesten... Ja, ik zeg maar, dat is gewoon de naam van dat het voorprogramma is. Oh, dat wist ze niet. Nou, je was lachen. En toen zei ze in de bus... Nou, wat voor jij de mooiste nummer van die jongens?
1: Dat was zeker een nummer.

0: Stones denk ik 3 keer gezien, waarvan 1 keer in Duitsland. En het, wat ik leuk vind van de Stones is, er lopen opa's, oma's, hele jonge gasten, kinderen. Iedereen loopt daar gewoon. Zij nemen het hele scenario mee. Maar goed, in Duitsland was in het voorprogramma De Tote Hose. Nou, je moet maar eens opzoeken. En dan moet je maar eens kijken of je er een liedje van kan draaien.
1: Tote Hose.
0: Dat was, nou, gewoon ronduit verschrikkelijk. Die gingen staan en die begonnen te krijsen. En ja, dat ging eigenlijk in no time ging dat verkeerd. Dus vanuit het publiek begonnen ze met bier te gooien op die band. Maar die band begon terug te gooien. Dus dat werd 1 groot slagveld. En in no time waren de Tote Hose. Nou, dat weet je ook al genoeg. Dus als je het over voorprogramma, ik kan me geen voorprogramma herinneren, maar die wel.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, ik ben. Ja, ik vind de Stones wel. Ik vind ook niet alle nummers goed. Maar ja, en ja, nou ja, door die analogs ben ik eigenlijk ook weer bij de Beatles teruggekomen. Ja.
1: Maar wel knap, hè, wat die Stones doen, hè, als je zo die leeftijd van 80 en ze staan nog te springen op dat podium. Ja, die springen net zo hard als ze keer dood neervallen, volgens mij.
0: Heb jij de film van die Fransman gezien die inmiddels nu heel oud is?
1: Louis de Funès.
0: Nee, die zanger. Ja, je weet wie ik bedoel, hè?
1: Ja, die altijd bij Ivonie kwam en zo, die.
0: Ja, die.
1: Ja.
0: Nou, ik
1: Chanson d'Avour.
0: Chanson d'Avour. Heel erg dat ik er niet op kan komen. Ja. Maar goed, die stond op zijn 105e. Ik weet het niet hoe oud hij toen was. Nog een concert te geven. Ja. En toen dacht ik, het is ook charmant om op tijd op te houden.
1: Ja, die konden eigenlijk ook niet meer. Maar die Stones kunnen nog wel, vind ik, hoor. Die dat hoort ook bij hun, zeg maar. Dat ze ook gewoon net skeletten nog rondlopen, maar toch gas geven. Ja,
0: ik vind het best knap, want die gitarist, nou, dat is gewoon een wandelende.
1: Ja, die ziet er al 100 jaar niet uit, man.
0: Nee.
1: Die hadden we 50 jaar geleden al, zeg maar, een doekje eroverheen moeten doen.
0: Precies, maar die is er nog steeds.
1: Ja.
0: I'm still alive. Ja.
1: En ik denk dat ze ook wel iets gebruikt hebben aan eten, drinken en drugs en rookwaren.
0: Ik weet het niet, maar ik vind het wel heel knap.
1: Ik vind het ook knap. En daarom blijft het ook mooi natuurlijk.
0: Nou, gaan we nu naar Frankrijk, hè? We gaan even Chris en daarna gaan we weer Chris. We beginnen met Chris Ria.

0: was Chris, hè?
1: Ja, dat is de eerste Chris.
0: Kom dan, Chris.
1: Zometeen krijgen we nog een Chris Isaac.
0: Ja, ik had nog even over dat bezoek van onze jongens van de Rolling Stones daar in Rotterdam. Dat was volgens mij ook de laatste keer dat hij in Nederland was. ik ga geen namen noemen natuurlijk, maar in ieder geval, we zijn met die bus met de Elbrus terugweg, biertje erbij, hartstikke gezellig. Iedereen blij, emotioneel, waren het trouwens nog een man kwijt, hebben we ook later ook nooit weer gevonden, die is met de trein of taxi teruggekomen. Maar in ieder geval zat iemand na en zei, echt, ik wil niet zeuren, maar die jongens die voor die tijd speelden, dat vond ik ook wel goed hoor. Ja, ik zeg, welke jongens? Ja, in het voorprogramma, die band Support Act. Ik zeg, ja, weet ik ook niet. Ik zeg, ik ken die gasten niet. Nee, zeg ze maar, die lui, die zijn echt druk. Elk concert waar ik tot nu toe geweest ben, over altijd die Support Act. Ik zeg, ja, dan zijn ze wel erg druk. Maar het bleek achteraf dat de titel is van dat je van tevoren een voorprogramma, dat heet Support Act. Dat heeft niks met band te maken. Dus die band heet helemaal niet Support Act. Dus,
1: ik maak heel veel van dit soort flaters. Dat wil je mooi, echt man. Niet weten. Ik geweldig. Vond het humor. Anders heb ik niks te vertellen.
0: Wij moesten ook allemaal lachen naar de tijd, hoor. Dus...
1: Oh, heerlijk.
0: Maar wat had jij daar meegemaakt dan?
1: Moet ik dat vertellen?
0: Nou, kan in korte lijn.
1: Nou ja, oké. Ik was in Schotland en daar zag ik allemaal borden op huizen. En daar stond op toilet.
0: Was het niet in Frankrijk?
1: Nee, dat was in Engeland.
0: Oh.
1: En het bizarre was dat ik dacht van... Ja, weet je, je werkt dan voor een makelaar. Dan heb je natuurlijk ook een verdorven brein, ja. Weet ik het allemaal. Dat ik denk, wat heeft die makelaar ontzettend veel huizen onder zijn beheer?
0: Ja, in de verkoop.
1: Waarop die vent van mij zegt, hallo, dat betekent te huur. Nou ja, toe maar. Dus,
0: hetzelfde
1: maar
0: idee.
1: Ik heb dit dus heel vaak, echt heel vaak.
0: Dat
1: en dan zeg ik het en dan denk ik, oh nee, had ik het maar weer gehouden. Toe maar weer.
0: Nou ja, goed.
1: Nou, we gaan even vliegen. Hou je van vliegen?
0: Ja, ik vind vliegen het mooiste wat er is.
1: Oké.
0: Ik kan elke dag vliegen als het moet. En ik kan ook heel ver vliegen als het moet. Er zijn mensen die zeg maar met 4 uurtjes zijn ze het al zat. Ik heb wel vaak in zowat tot Australië gevlogen. Ook Indonesië, Thailand en ook Zuid-Amerika. Rusland, overal ben ik geweest. En ja... Ik wil niet zeggen hoe langer hoe mooier, maar ik kan gewoon echt genieten van het vliegen. Vooral stijgen en dalen. Liefst zoek ik dat dan 3 keer op een dag. Maar dat kan natuurlijk niet als je 1 keer in de lucht hangt. Maar het systeem, zeg maar, dat je ook...
1: Jij bent
0: gewoon...
1: van de tussenstops dus. Hoe meer tussenstops, hoe leuker.
0: Vooral dat vast in die stoelen zitten als je even gas geeft om te stijgen. Dat vind ik, dat is het mooiste. Maar ik vind het ook knap dat zo'n ding ook gewoon lekker in de lucht kan blijven hangen. En dan moet je wel een beetje ruimte hebben. Tegenwoordig is dat lastig natuurlijk met al die goedkope reizen en die tickets. Want de stoelen zitten bovenop elkaar. Maar als je een beetje ruimte hebt en je gaat naar Thailand of je vliegt met Indonesia Airlines, dan word je echt wel in de watten gelegd met de hapjes en de drankjes en video kijken en de oordopjes in en de bril op als je gaat slapen.
1: Een groot feest.
0: Maar ik vind het ook gewoon een unieke uitvinding, zeg maar. En als je heel veel vliegt, tenminste heel veel gevlogen hebt, dan ik voel dat ook die angst. In het begin heb je dat wel. Van als je maar in de lucht blijft. Dus
1: nou, ik heb ook heel veel gevlogen. Want ik heb ook geen kinderen. Dus ik heb tussen mijn, weet ik veel, 30ste en 40ste me helemaal rot gereisd. En heb jij wel eens een doorstart gehad om te beginnen?
0: Ja, 1 keer, ja.
1: Dat vond je ook leuk?
0: Nee. Dat was paniek, want dat was op een eiland. En ik kon ook dat als dat niet goed ging, dan ging ook gewoon de plomp in het water, zeg maar. Dus,
1: was dat Koh Samui soms? Je zegt net Thailand. Daar heb ik ook een doorstart gehad. Ook
0: nee,
1: met slecht weer,
0: nee,
1: trouwens.
0: Nee, het was
1: totaal niet grappig.
0: Het was of in Afrika of net daarboven onder in Spanje of Tunesië. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, het was op een eiland inderdaad, een soort schiereiland. En daar kon dat ding ook net landen, dat weet ik gewoon ook uit ervaring. En ik heb trouwens 2 keer meegemaakt, die andere zal ik ook even vertellen. Dat had te maken met dat door de wind of zo. En ik kon het toch niet redden. Anders was hij in het water gevallen inderdaad. Dus die man die zou wel gedacht, nou laat ik hem nog maar even een keer optrekken. Want anders in de plons. Maar dat is een raar gedoe. En vooral als je er rekening mee had dat je dus je hoort die wielen remmen. En dan ineens
1: gierende hartklep ga je weer naar voren.
0: Ja. En ik heb 1 keer meegemaakt Krakau. Toen was ik, want ik ga binnenkort daar nog een keer naartoe. Dat hebben we over Auschwitz, over de concentratiekampen, die zijn
1: daar. Ja, daar wil ik ook nog een keer naartoe. Daar zijn we nog nooit geweest.
0: Krakau is de stad waar je dan moet landen. En heb je Birkenau heb je dan. En ja. Auschwitz, dat is daar allemaal bij elkaar. En er zit trouwens ook de fabriek van Schindler's List. Die al die Joden hebben bewaard vanwege de fabriek, zeg maar. Dat is allemaal bij elkaar. Maar toen ging ik met mijn broers. En Het is vliegen, geloof ik, 2 uur of zo. Het is niet al te ver. Auto moet je toch wel een 500 kilometer denken. Alleen wat we niet wisten, en toen, want ik ben niet gauw bang in een vliegtuig. Dat ook daar kregen we te maken met een soort noodlanding-achtig iets. Maar ook een soort doorstart. En toen vroeg ik ook, want ik ben altijd nieuwsgierig hoe dat komt. En toen zeggen ze, nou, 9 van de 10 keer Krakau ligt in een dal. En dat betekent dat heel veel mist en bepaalde windcirculatie. In ieder geval, het is lastig voor een piloot om daar te landen. Zeg maar. Ze kunnen ook elke dag landen. Gaat ook meestal goed.
1: Meestal goed. Klinkt ook zo veelbelovend.
0: Nou, meestal goed. Maar niet dat er echt veel verongelukken. Maar die chauffeurs of die piloten, die moeten inderdaad wel van, het lukt wel of niet. En dan kreeg ik ook een doorstart daar. Dus ik heb 2 keer meegemaakt. Okay. Maar ja, ik heb liever een doorstart als dat die in het water valt of dat die ondersteboven.
1: Ja, ik blijf het eng vinden. Ja? Ja, ik weet
0: dan
1: je,
0: zal
1: ik
0: de rest van je leven blijven dan.
1: Ja, dat vrees ik ook. Het gestress al op die luchthaven. En dat je er dan 3 uur van tevoren moet zijn. En dan moet je je riem afdoen en je schoenen uit. En al de gepaniek. Iedereen is altijd alles kwijt in zijn tas.
0: Je moet in de onderbroek door de
1: douane. Nou ja, precies dus dat. Nou ja, en dan ga je vertrekken en dan. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik zit altijd echt gewoon met zweethanden.
0: Je bent altijd blij als zo'n ding weer landt. Ben je dan ook iemand die gaat applaudisseren?
1: Nee, dat niet. Dat
0: er zijn ook mensen die zijn zo bang en dan gaan ze applaudisseren.
1: Ja,
0: die
1: dat doen ze meestal in die
0: maar zijn mensen die niet vaak
1: reizen, hè? Nee, precies.
0: Die gaan alleen even naar de Knaaise weilanden. Die moeten daar via het vliegtuig komen, ja.
1: Ja, precies. Nou,
0: maar
1: goed.
0: Jij vindt het toch wel een mooi vervoersmiddel? Dat kan niet anders.
1: Ja, ik vind het
0: als
1: wel een mooi. Ik vind het fabuleus. Als ik op een luchthaven zit, wil ik niks liever dan kijken hoe alles landt en stijgt. Maar ik wil er zelf liever niet in. En ik zit bijvoorbeeld ook altijd naar Mayday Mayday te kijken. Dus dan gewoon het hele verhaal achter zo'n vliegtuig wat dan neerploft. Soms
0: nou,
1: is het een klein boutje.
0: Daar kan ik je wat van vertellen.
1: Air Crash Investigation is het, geloof ik. Hè? Ja. Ik moet even goed zeggen.
0: Nou, we hebben hier in Elburg ook een paar piloten. Niet alleen op de weg, maar ook in de lucht. En onder andere is daar de Wim ervan, van de bandenman. En die moest af en toe vlieguren maken vanaf Lelystad. Die heeft zo'n klein vliegtuigje waar 2 of 4 man in kan. Zo'n Cessnaatje noemen ze dat. En die heb heel veel vlieguren. Die kan ook goed vliegen. Of die dat nu nog kan, weet ik. Maar die kon altijd heel goed vliegen. En die zegt tegen mij, ik zeg voor de grap, kunnen we niet eens even keer met dat ding even naar Texel of zo. Even een dagje, weet je wel. En dan drinken we daar een bak koffie of we gaan terug of blijven slapen of zo. Nou, goed idee. Hij zegt, ik moet toch vlieguren maken. Dus wij op een gegeven moment, die Willem is ook zo gek als de deur. Hij kan nog net geen looping maken, anders deed hij dat. Dan moet hij wel een beetje snelheid hebben. Dus hij is heel nonchalant met het ding. En ik weet ook zeker dat hij hem zonder motor nog aan de grond krijgt, dat het allemaal goed. Dus ik had niet echt bang. Alleen zo'n Cessnaatje, dat zijn een paar deurtjes. En voor de rest is het net een diepvrieskist.
1: Ja, het is gewoon een caravan.
0: Ja, het is echt alles wappert en klappert en dit en dat. En op een gegeven moment, er zitten er maar 2 meters bij hem in. Een hoogtemeter en een benzinemeter. Ik zeg, Willem, tegenwoordig ben je toch gewend dat de navigatie en weet ik het allemaal van apparatuur, maar dan zit hij jouw bakken niet in. Dus ik zei toen ik in de lucht ging, Willem, voor de grap van, ik wil niet zeuren, Willem, maar we vliegen straks even wat door wat bewolking heen. Hoe kun je dan zien of er nog een ander vliegtuig boven of links of rechts? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Boem is zo, hè? Weet je, zo.
1: Ja, boem is zo, ja. Ja,
0: nou ja, en voor de rest interesseerde hem ook niet. Maar in ieder geval, wij kwamen eraan. En daar had je het over meedeem, moet ik even zeggen. En toen bleek achteraf dat daar een vliegshow was. Dat wisten we alle 2 niet. En wij vliegen en we komen eraan vliegen. En toen was dus het hele vliegveld vol met allemaal van die Cessnaatjes.
1: Oh, en Tom Cruise om je oren als Maverick.
0: Ja, en toen zegt hij, nou, wat is hier dan aan de hand? Ik kan helemaal niet landen. Dus hij begon die toren op te roepen. Oh, mayday, mayday, we must land it. I have no gas all. Weet je, dus hij zegt, ik heb geen benzine meer. Was ook zo, de benzine raakt ook op. En hij was maar aan het rondvliegen. Ik zeg, Willem, ik wil niet zeuren, maar gooi je maar in een weiland. Want ik heb liever dat je in een weiland vliegt als dat er naar beneden storten, weet je wel. Ja, we moeten inderdaad wel even gaan landen, want er is niet veel benzine meer in, nee. Dus hij begon nog een keer, mede in wedi, Foxtrot 4, Hubble de Public, weet het daar. Willem, prima, Foxtrot, zet hem maar aan de grond. Nou, dus wij mochten in een weiland landen. En we zetten in een weiland dat ding neer, hij kon het prima. En die man, die kent waarschijnlijk die verkeerstoren, die wil hem ook wel. En er komen allemaal mensen naar ons toe, weet je wel. Oh, wat leuk dat jullie er ook. Die waren van die organisatie. Die dachten dat wij er ook bij hoorden. Ja, wat leuk en goede reis, schat. Ja, het ging net goed, want de benzine was zwart. Oh, blij dat je... Ja, prima. Nou, welkom en leuk dat je bij bent met het evenement hier. Oh. Dus we kregen tassen met allemaal spullen, waardebonnen. Ik weet het allemaal, dinerbonnen. Ik zei, nou, prima. Dus een dik voor elkaar show. En ja, het was verschrikkelijk. De volgende dag gingen we naar huis. Het was wel leuk.
1: Nou, wat een feest. Nou, weet je, ik vertelde... Maar
0: kwam door mede.
1: Ja, mede. Ik vertelde dit omdat ik een berichtje zag. Ja, dat vind ik dus niet te filmen. Je had ooit die film Catch Me If You Can. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt.
0: Zo
1: nou, dat is een vader, een beetje een laaienlichter. En zijn zoon leert dat een beetje van zijn vader. En die heeft allemaal beroepen waar hij geen diploma voor heeft. Maar wel gewoon heel serieus daar wat zit te doen. Hij is later wordt hij door de FBI ingelijfd om nou ja, bepaalde werkzaamheden te doen. Maar die is onder andere arts, terwijl die dat niet kan. Maar oh ja. Ook piloot.
0: Ja.
1: En dan denk je, dit is een film. Dat dacht ik dus
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ik snap wat je bij je heen gaat.
1: Nou, gezagvoerder van Air Canada, niet de eerste, de beste denk ik, vloog 17 jaar lang zonder de juiste papieren. En het bizarre is dat ik denk, is er dan niemand die iets vraagt aan zo'n man? Hij is onderhand dus 59 jaar. Hij is vorige week gearresteerd. En nou ja, nu moet hij met pensioen of was al met pensioen of weet ik veel wat. Maar op een of andere manier, die heeft helemaal geen vliegbrevet. En dan denk ik, als je daar even een looping mee maakt, ben je ook lekker, of niet dan?
0: Ja, nou ja, met zo'n ding kun je geen looping maken trouwens hoor, met zo'n grote, maar wel een straaljagertje. Trouwens, die 6, nou lukt dat ook niet, want die kunnen wel recht omhoog vliegen, maar dan gaan ze zuid naar beneden. Maar ja, dat heb ik ook gehoord en gelezen. Ja, als je dat leest, dan denk je, nou, maar goed dat ik dat niet in dat vliegtuig zit. Waarom zal die man? Maar misschien kan die man wel beter vliegen als al die gasten die maar een papiertje. Ja. Dus dat is geen garantie van wel of niet kunnen vliegen. En ten tweede, stond er geloof ik ook bij dat hij al heel lang dat doet. Dus hij heeft waarschijnlijk ook al 20 jaar vliegervaring. Dus dat diplomaatje, daar lig ik bij hem niet wakker van.
1: Nee, maar
0: wel als hij zeg maar gisteren voor het eerst begonnen is. Dan kun je denken van, nou, dat is niet.
1: Nou ja, er is natuurlijk één dag geweest dat hij begon. Dat weten wij dan dus allemaal niet. Alleen, ja, voor mij, als je al niet zo relaxed vliegt. Ik heb ook
0: dan
1: altijd
0: moet jij
1: op zo'n...
0: niet weten.
1: Nee, maar ik heb ook altijd op zo'n lange vlucht, weet je. Dat ik denk, jij captain, jij blijft braaf daar zitten daar. Want als er wat misgaat, dan moet je daar wel wezen. En dan zie je, zie je ze in de gang lopen, weet je. En dat ik denk van, en dan hoor je ook wel dat er een dubbele bemanning zit. En dat dat allemaal wel goed is. Maar ik vind dat niet fijn. Nee. Dan denk ik, kun jij even in je hok gaan zitten? Naar voren jij, opschieten.
0: Ja, ik zie hem toch liever lopen door de gang, als ik eerlijk moet wezen. Want dan weet ik dat hij nog wakker is.
1: Okay.
0: En die andere die zal waarschijnlijk dan ook even als sturen zijn. Dus op die manier zie ik het als een oplossing. En als je met z'n tweeën daar 12 uur achter elkaar moet vliegen naar Indonesië, dan ben ik bang dat die eerder in slaap valt. Dus nee, laten we even lekker kuieren en met de stewardess even een bakkie doen. En van nou jongens, hoe gaat het allemaal? Nee, ik ga weer zitten. Ja, maar er gaat niet veel mis tegenwoordig. Ik bedoel, al vallen ze alle twee in slaap en zet de automatische piloot, komt hij nog aan de grond.
1: Nee, als dat ding maar aanstaat. Want ik heb op een gegeven moment...
0: Ja, hij staat er altijd aan.
1: Nee.
0: Oh, die automatische piloot.
1: Dus. Ja, er was op een gegeven moment een piloot. En ik geloof dat hij zijn kinderen even naar voren had gehaald. En die mochten even. En dat ging helemaal verkeerd. Dat kreng, dat vloog naar beneden. En daarna konden ze hem dus ook niet goed meer onder controle krijgen. Dus... ik weet het niet. Blijf me van die knoppen af.
0: Nee, oké. Nou, ik zou je toch nog even iets helpen in het positieve ervan. En dat je misschien nog fijner gevoelt. Ik heb eens een keer van iemand zo'n flyer dinges app gekregen. Dat je alle vliegtuigen kunnen volgen in de hele wereld. Zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Zo'n fly dinges app. Dat is ook met de scheepvaart. Want die Urkers hebben dat ook allemaal. Dus Urkers kunnen bezien in, precies in de Noordzee zien. Wie gaat er voorbij? Welk schip? Hoe heet dat ding? Waar gaat hij naartoe? En huppel. En ook hoe druk als het is. Nou, als je dat gaat inzoomen in Dallas en Londen en Engeland en wat er per dag en per minuut naar beneden gaat en omhoog, dan heb je het nu over zo'n accidentje met die kinderen en misschien dat er een keer die piloot zonder diploma zit. Maar dan is er in verhouding, gebeurt er dus helemaal niks.
1: Nee, maar ja, goed, weet je. Ik ben altijd de gelukkige.
0: Ja, oké, maar dan kunnen we zeggen, ja, als die... Nou, de eerste keer dat ik vlog was ik 18 of 16. Ging met de jongens naar wintersport. Ik zeg, laten we maar met vliegtuig gaan. Dat vind ik ook leuk. Ik stap in München uit, gaan we de bus verder. En met mijn vrienden van de Brommelclub gingen wij voor de eerste keer op wintersport. En toen kwamen we in München uit. En toen kwam ik in zo'n Transavia-bende terecht. En dat vliegtuig zag er al niet heel best uit. Ik zag er boven op de vleugel dat daar een deuk in zat. Ik denk,
1: oh ja. Lekker.
0: Dus dat begon niet echt lekker. En als dat de eerste reis is van je, dan ben je echt wel bang. Vooral als je die beweging ziet, die turbulentie. Denk, nou, nu gaan we. Als je daar geen verstand van hebt, denk, wat is er aan de hand? Dat ding dat valt naar beneden. Dus als eerste keer is dat lastig. Maar ik vergeet nog weer, Tony verwezen op zat na. Zei, hey, jongen, maak je het druk over? Hij zegt, dat vliegtuig is toch niet van ons? We kunnen ons dat schelen. Ik zeg, ja, vliegtuig is toch niet van ons? Ik zeg, maar daar zitten wij ook in. Oh ja, zitten we ook in.
1: Weet je wat mijn broer altijd zegt? Als het je tijd is, is het je tijd.
0: Ja.
1: Dan gaan we nu naar de tweede Chris.
0: Andere Chris.

0: Ja, we draaien hem even weg, want anders komen we in de tijdproblemen, want we hadden nog iets te melden. En Ben is inmiddels ook gearriveerd hier in de studio, dus ja, lekker bezig.
1: Ja, Ben die gaat zometeen eerst stemloos doen en daarna romantische love songs, of niet?
2: Inderdaad, klopt.
1: Ja, ziek zit er helemaal in.
0: Jeetje, dus we kunnen op dit raad romantische love songs...
1: Ja, en het wordt ook nog herhaald, dus je kan twee keer in de week romantische love songs.
0: Dat is nog mooi. Dat is nog mooi, ja. Een soort Jan van Veen candlelight, zeg maar.
1: Precies. Doe je ook een gedicht erbij, Ben?
2: Nee, maar ik heb wel een... omschrijving wat liefde is. Dan ga ik het tussendoor doen.
0: Oh.
1: Wow. Nou, dat doe ik dan weer niet.
0: Best wel leuk. Kaas Jan en dan Ben op de radio op zaterdagavond.
1: Hè? Nou, hier, onze nieuwe Jan Eigenveen. Nou, we hebben... ik heb nog een paar dingen. Of gaan we gewoon even leuteren?
0: Ja, doe maar even, want Ben die moeten we voorbereiden. En we hebben nog een nummertje wat een minuutje of zes duurt.
1: Ja, maar. Precies. Dan hebben we nog een minuut.
0: En we kunnen ook afspreken dat we nog een keer samen een keer gaan zitten.
1: We kunnen het wel redelijk, hè? We praten veel te veel volgens Rob, denk ik. Als hij naluistert, dan zegt hij van...
0: Nee, Rob vindt denk ik ook de muziek wel belangrijker, maar dat doen we overdag al. En dit is een soort podcast, een beetje. Hè?
1: Ja, zoiets, ja. Over je leven.
0: Kunnen we wel overal met z'n tweeën over praten. Dat was wel apart.
1: Ja, dat is inderdaad
0: maar
1: wel
0: jij
1: apart,
0: had niet verwacht dat ik nog iets met paarden had, natuurlijk.
1: Nee, en jij had niet verwacht dat ik naar de voetballen had gekeken.
0: Nee, nee, nee.
1: Toch?
0: Nee, dat is wel mooi.
1: Nou ja, goed, zo gaat het soms.
0: Je had nog over René Vroeger nog.
1: Ja, dat is er best wel erg. Ik zat naar die toppers te kijken en die René die stond daar ontzettend te zweten.
0: Toen was het ook warm daar, hè?
1: Ja, het was daar ook wel warm, maar ik vind, ja, weet je, dat is wel een dingetje, toch? Als je daar zo staat...
0: Ik denk dat hij gewoon hoge bloeddruk hebt en dat hij te veel eten drinkt, te dik.
1: Nou ja, goed, de uitdrukking zweet als een otter kwam naar boven. En dat heb ik dan al tegelijk. En dan denk ik, waar komt dat nou weer vandaan?
0: Dat een otter waarschijnlijk ook zweet of niet zweet.
1: Nou, let op. Het is een grappige paradox, omdat otters in het echt helemaal niet zweten.
0: Oh.
1: De uitdrukking is ontstaan doordat otters waterdieren zijn en een hele dichte, vettige vacht hebben. Als ze uit water komen, houdt die vacht veel vocht vast. En hierdoor glinsteren ze en zien ze er altijd drijfnat uit.
0: Oh, terwijl ze
1: zweten als een otter. Ja. Doe er wat mee voor vanavond.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we eruit gaan.
1: Ik denk het ook. Volgende week is Rob er dan weer. Anders zou ik het met Jeannette doen, hè?
0: Geen idee.
1: Is jammer. Doen we dat ook een keertje.
0: Ja. Nou ja, ik hoor het wel weer. Als je me nodig hebt, dan trek je me aan de bel.
1: Helemaal goed.
0: In ieder geval, ja, bedankt. En donderdag ga je het ook redden, geloof ik. Dus,
1: ja, komt helemaal goed.
0: Oké, okay, nou.
1: Jij bedankt. Ja. We gaan eruit met CCR. Een hele mix, hè?
0: Ja, hele mix.
1: Niet te geloven.
0: Fijne avond allemaal. En geniet ervan met Ben natuurlijk.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Loe FM.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. En op de N781 Ede-Wageningen bij Rhenen is het oponthoud ook 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, zijn we weer.
1: De zomer is in het land.
0: Ja, nou mooi toch, of niet
1: ja,
0: dan?
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, we zien ze weer al twee in een korte broek.
1: Ja, ja. En Egbert maar pusten en zweten, want die
0: jongens zit met pech.
1: Die stond eerst in de file van mij en al...
0: Dat vlog.
1: Ging al een berichtje aan ons van ik ga beter de bakfietsen kunnen
0: gaan. Ja, wie wil wezen net graag gebak wil nemen. Maar goed, helaas niet.
1: Ja, helaas Egbert. Ja, het geeft aan jou en onze neuzen verbied. Maar dan doen we het wel alweer beginnen.
0: Ah, ja, zo is het toch. Ja,
1: we
0: wilden dit vandaag om te nemen duim brengen. Hè? We gaan een zomerstop houden. Hè?
1: Ja, we gaan een zomerstop houden.
0: Goed.
1: Is het... De uitzending van de zomer, want die begint daar beneden is nog geen herfst.
0: Nee, in september.
1: Begin september is nog
0: eerste woensdag van september, maar ze kijken. Ja.
1: September kun je nog heel mooi weer hebben.
0: Dus, zeker wel.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wievenzomer zijn ze dan. Hè?
1: Ja, hè? Zo heet dat, al de wievenzomer.
0: Ja, joh. En dan nog voetbal, kijk.
1: Nou ja, eerlijk gezegd twee keer geluk 5 of 6 minuten toen ik nog om te pissen.
0: Oh, u net ook nog slaas.
1: Ja, maar hoe dan? Ik weet niet hoe
0: Oké.
1: Maar de eerste keer was 0-0. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik hiervan me denk. En de tweede keer was het 1-1. Maar ja, ik was zo duf dat ik niet eens gezien heb dat ze in de verlenging aan spullen waren. Want anders had ik wel probleem. Want ik vind penalty schieten gewoon heel leuk.
0: Ja. En vooral als ze het niet kunnen, hè?
1: Wat ik ervan gezien heb, die wedstrijd, ik vond hem zo saai als ik weet niet wat. Gelukkig.
0: Ja, ik kwam kwart over vier werd ik wakker. En ik dacht, nou, even kijken. Nou, toen was het 0-0. Ik dacht, nou, dan bleef ik even kijken. Maar ik had er gauw in de gaten, dus niet zo heel veel in te brengen aan. Maar toen moesten ze drinken. En dan drinken we een 1-0. En ik dacht, er heeft wat in de zin, een beetje pit erin.
1: Kom op.
0: En toen dachten ze dat ze er waren. En toen viel er nog een doelpunt.
1: Ja.
0: 91ste minuut.
1: Ja.
0: Ja, toen was bekeken natuurlijk.
1: En
0: toen de penalties. Ach jongens, je hebt dan een serie van 2x4 geluk of 2x5?
1: 2x4.
0: Dan werden er twee van ingeschoten. Eentje van de Nederland, eentje de Marokko. Ja, toen was het. Dus, ja.
1: En ik vond die dag precies op elkaar liggen ook. Ik heb natuurlijk in de herhaling gezien of in het nieuws. Ik weet het allemaal niet meer wat we gezien hebben. Maar het leek alsof die ene van Nederland dan een beetje op de paal wil schieten. En dat er dan via de paal erin ging. Maar dat mislukt natuurlijk grandioos.
0: Ja.
1: En die Marokkaan komt erachteraan. Die denkt, dat kan ik ook. Maar die komt weg.
0: Toen zat
1: het erin. Ik denk, oh, daar gaan we, jongens.
0: Ja, jongens, daar gaan we, ja. Ik zag
1: maar Amsterdam was heel... Amsterdam was heel... Tenminste, waar hij woont, heel rustig gebleven. Er was geen getoeter en gedoe. Maar
0: ik
1: zag nog wel... Maar je bent één keer in Antwerpen geweest. Ooit, jaren geleden. En toen won Marokko ook. Nou, je zou je akelig maken op straten. Eerlijk woord.
0: Ja, die kunnen we feestje.
1: Aan de gang. En dat getoeter met die auto's, jongen.
0: Ja,
1: vlechten wij er niet goed van.
0: Ja, joh. Ja.
1: Maar goed, Nederland kon gelijk met Duitsland nu zijn. Dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja, Duitsland ook.
1: Ook
0: bij penalty's, jongen.
1: Ja, ze kon mooi met één vliegtuig. Kon ze zo op Düsseldorf vliegen. Dan ze ook weer brandstof bespoord.
0: Ja, zo is dat. Ja,
1: daarom.
0: Het is allemaal wat. Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja, nou, 11 juni is open dag van de hondenvereniging.
1: Ja, en dat is op de Broekhovenweg. Dat is het industrieterrein hier in Elburg, hè? Van 11:30 tot 3 uur.
0: Ja.
1: Maar ja, 11 juli is natuurlijk ook Doorspiek, hè?
0: Oh ja.
1: 10 en 11 juli de Broekenmark in Doorspiek.
0: De Broekenmark in Doorspiek, ja.
1: Ja, die is dan ook. En ik lees er net dat een houtdraaier uit Oldebroek... Ja, u deed hem zwaar, maar woont nu in Oldebroek doorsteed... Hij steekt niet bij ons, begrip ik. Jammer genoeg, Zoetraag. Want hij heeft hele leuke dingen.
0: Ja.
1: 10 en 11 juli steekt in Doorspiek. Nee, 11 en 12.
0: 11 en 12. Ja. Nou, jullie, vandaag in de Broekenmarkt in Oldebroek, hè?
1: Vandaag was de Broekenmarkt in Oldebroek. En Zwolle. Dus
0: tot
1: de hinnenweg gaan we er aan de dag, maar de terugweg niet. Konden niet, was de Oldebroek.
0: Dan sluit alles dicht, ja.
1: Ja, wie bent even boven langs.
0: Nou, maar dat geef ik nu.
1: Ze hadden mooi, vorig jaar is daar belast, hè?
0: Ja.
1: Ja, toen hadden we ook storm. Toen ook zomerstorm.
0: Nou, nu was het Engels, hè. Maar nu is het te hitte en het werd Tour de Delft.
1: Nou, ik had het idee dat het op de markt wel lekker druk was.
0: Ja, nou, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, Tour de Delft overlast, hè, vanwege de hitte. Ja.
0: Zullen ze het nog later op de tour doen?
1: Nou, ik denk het niet, want ik ben zoveel aanvragen en zoveel dingen doen.
0: Oh ja, joh.
1: Ja, ik ben overal vergunningsverhemd.
0: Ja, tegenwoordig wel,
1: Ze me bijna nog weten wanneer hij een scheet wil laten, want dan heb je natuurlijk de luchtvervuiling.
0: Ja, oké.
1: Dus, Nee, dat gaat ze niet op een loter. Maar er hebben er wel wat gefietst, hè? Van het klompen maken fietsen.
0: Even kijken.
1: Het heeft in ieder geval wel 58.000 euro opgebracht.
0: Oh ja?
1: Dat was natuurlijk... Ja, of dan de... Want ik geloof dat ze dan volgend jaar zo mee mogen fietsen of zo, heb ik iets van gehoord. Of dat dit puur de sponsoring is. Maar het heeft 58.000 euro opgebracht. Maar daarvan heeft dus Esther Korenberg en Benjamin Klompenmaker, een neef en een nicht ben dat, en die fietsen voor hun oma Aalt.
0: Ja.
1: En die Aalt was met de wensambulance bij de start van hun. Want die Aalt, die kan niet meer zitten, die kan alleen liggen vanwege pijn. En die ergens in Amerika zal er geopereerd worden.
0: Okay.
1: En hun hebben dus voor die wensambulance 9.000 euro bij elkaar gefietst. Ze hebben de hele nacht doorgefietst, het is maar 9:30.
0: Ja, knap.
1: Ja, ze zijn om 9 uur gelukkig weggegaan hier zo bij Klompenmaker. Ja, en tot de volgende maand 9:30 hebben ze fiets. Ja, heel knap.
0: Ja.
1: 9.000 euro bij elkaar een fiets. Dus dat is een heleboel.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja, je kunt overal wel merken dat de zomer weer begint. Hè, op de gereformeerde kerk in Doornspijk hebben we op deurdiensten beginnen weer.
1: Ja, die beginnen zondag de eerste. Zondag, hè?
0: Ja, aankomende zondag. En dan wordt het ook via de lokale omroep via Udersen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar kan ik nog eens mooi heen gewoon natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, toch voor die ben. Dan zou je
1: daar Sundersboot toch vrij, ja.
0: Ja, joh.
1: Dat, ja, dat, ja, dat is een druk weekend, gauw zondag heel rustig aan, hoor.
0: Ja.
1: Dus dan komen we door mooi heen.
0: Ja, vanavond is er nog, of 4 juli is er een concert in de Grote Kerken.
1: Ja.
0: En dat is een jubileum van het koor KVOKA. Ja, ik ken het koor niet.
1: Lipke, ja.
0: Ik ken het koor niet, maar die hebben dan een jubileum.
1: Ja.
0: En die hond door een oud. Ja.
1: En want, ook op 4 juli is de all-time. Oh nee, die mogen we niet hebben. 11 juli.
0: 11 juli.
1: De drukkerin.
0: De drukkerin.
1: Ja.
0: Noordwest-Veluwe. Ja, die begint altijd bij Jan Bakker.
1: Ja, doen ook vrachtauto's van Jan Bakker mee.
0: Kun je opstellen om 11:30 en dan start 1:30.
1: En ik weet ook het onderwerp. Het onderwerp is Indianen en Cowboys.
0: Oké,
1: yes, want als 1:30 is al geplunderd.
0: Ja, ja, oké. Dus dan giet dat weer verder.
1: Bij onze dochter was er ook helemaal erop mee.
0: Oh ja? Ja. En werd die ook altijd mee?
1: Nee, dit is de eerste keer dat de vriend meeduidt.
0: Oké.
1: En die zit op de vrachtwagen van Jan Bakker en zijn maar spullen verzamelen.
0: Oh, vandoor.
1: En hij rijdt ook mee. Ja, jammer genoeg ben wie dan met vakantie, want ik vind het altijd een prachtig gezicht en die mensen genieten zo.
0: Ja, maar die hebben zoveel schrik van. Ja, ja, zeker wel, ja.
1: En dan zoortracht de Tour, hè?
0: Ja, Tour de France, die begint ook. Ja.
1: Kan je
0: kijken? Nou, ik kijk meestal wel, ja. Tour de France kijk ik wel graag. Ja,
1: ik, niet alle dagen helemaal, maar zo rond finish. Ja, dan zeker
0: de
1: finish,
0: ja.
1: En,
0: en de bergetappers, kijk ik wel. Ja. Nee, toch wel kijk. Ja. Jawel.
1: Maar ja, zoortracht, dan is het een ploegentijdrit, hè? Dan
0: ploegentijdrit. Ja, iets minder, maar goed, ja, daar beginnen ze dan mee.
1: Ze starten in Barcelona, hoor ik dus net van jou.
0: Ja. Starten
1: dus
0: in Barcelona.
1: Dus ook warm. En dan zaterdag 4 juli is er ook op Landgoed Morre de Run Oosterwolde.
0: Ja, die hebben we ook nog.
1: Daar kun je nog voor inschrijven, denk ik.
0: Ja, denk ik ook wel, ja.
1: En dat moet natuurlijk weer op www.landgoedmorren.nl.
0: Ja, landgoedmorrenrun.nl. Ja, parcours van 2,5 kilometer. Dan kun je al 3 keer of 4 keer lopen.
1: Ja.
0: Naar de 5 en de 10 kilometer wat doen. Ja.
1: Is dat geen veranderd parcours? Is het gewoon de rundjes lopen?
0: Ik weet het niet, ik zou het niet durven zeggen. Nee. Ik denk dat op het landgoed...
1: Ik doe niet mee in ieder geval.
0: Huh?
1: Ik doe niet mee in ieder geval.
0: Ik loop niet.
1: Nee, ik sta achter de kramen.
0: Oeh, dat is mooi.
1: Dan
0: beter
1: dan de markt, hè?
0: Nou ja, het is te hopen dat we wat verkopen dan niet al.
1: Ja, dat hopen we zeker. We hopen dat we hebben nu 2 jaar gehad met heel slecht weer. Dit is onze derde keer dat we doen.
0: Ja, joh.
1: Dus we hopen dat het nu wat mooier weer wordt, hè?
0: En Big Pop Festival, hè?
1: Ja, Big Pop is er nog. Dat is niet echt onze doelgroep, denk ik. Die zit te lusteren in naar Big Pop geet.
0: Iets ouder, denk ik, hè? Ja.
1: Iets jonger, hè? Jonge spul geet naar Big Pop.
0: Ja, ja.
1: En dat is in Oosterwolde. Je hebt in de kranten zien staan. Ik zie het niet zo gauw.
0: Volgens mij is het de eerste bladzijde.
1: Ja. Ja, die Han zich ook al helemaal verheugd op voetbal. En dan zal het gratis intree wezen. Ja. Maar goed, dat hoeft niet, want ze hebben verhuurd.
0: Ja, oké. Ja. Maar goed.
1: Dus dat gaat dan niet door.
0: Ja.
1: En ik zie zelfs dat via de kranten aan Korten kunnen komen. Met zo'n QR-code.
0: Ja.
1: Dus, ja. Dus. Ja, en die hebben dus zaterdagmiddag voor de kinders hebben de wat. Springkussenfestival hebben ze.
0: Ja.
1: Dat is altijd wel leuk. Dat is echt voor de kinders.
0: Degene die er wil. Ja.
1: En of wie er wel
0: houdt
1: of
0: de kranten wel in de gaten.
1: Ja.
0: Ja, en dan hebben we er nog eentje, hè. 4 juli. En je oldtimer trekkerrit in Doorspiek.
1: De oldtimer trekkerrit in Doorspiek.
0: Ja, verzamelen.
1: Ook prachtig mooi weer ervoor.
0: Ja, joh. Ja, ja zeker. Verzamelen een oude molenweg om 1 uur.
1: Nee, op nummer 1.
0: Op nummer 1 en dan om 9 uur verzamelen en om 11 uur starten.
1: Dat is de start, ja. Ja, heel dus. Misschien komt ze nog door het Oostendorp. Zal wel leuk wezen natuurlijk.
0: Ja, ik ben, dus kom ook wel door het Harde en zo. En, ja.
1: Oké.
0: Jawel, ja. Jawel. Ja. Ja, zo is even tussen een nummertje draaien. Dan,
1: ja, want de trekkers die ben vandaag op pad, hè? Die staan in Den Haag. Dus ja, maar zeg maar over de trekkers hem.
0: Dat zal de geluid wel wezen, ja.

0: Ja,
1: klinkt goed, hè?
0: Ja, dat klinkt goed.
1: Ja, de ene oor kan en de andere oor. Ja.
0: Nou, ik vind het wel een holler altijd, hè?
1: Ja, zeker. Ik kom
0: wel een beetje van de boerenrock, zeg maar.
1: Oh, jawel, zeg wel.
0: Ja, en dat zal ook nog wel aan de orde komen bij Big Pop.
1: Ja, misschien wel. Ja, daarin.
0: Ja, het is goed, dan weer wat.
1: Goed, jij het grote boek even.
0: Ja, ik heb het grote boek voor me hier vandaag. Ik ga het hebben over de tuinder. En dat gaat over Jacob Zwep. Nu had Gerrit een oom, dat was Jaap Zwep. Maar die wordt niet in dit boek benoemd. En dat zal toch op een of andere familie. Dus dan moet ik eens even vragen. Maar dat moet niet bij Gerrit wezen, want die weet dat nooit. Dat moet bij Gerrit zijn broertje wezen.
1: Nee, oké.
0: Maar deze familie Zwep woonde in de eerste decennia van de vorige eeuw in de Nieuwstad. Gerrit Jan Zwep, geboren in 1875, zoon van Jacob Zwep en Evertje Leusink, was getrouwd met Gerritje Ponstein. En die was geboren in 1877. Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren. Evertje in 1907, Peter in 1909, Jacob in 1911 en Stijntje in 1914. Evertje was gehuwd met Hendrik Veldkamp en Stijntje was gehuwd met Gerrit-Jan van Koot. Gerrit-Jan Zwep was landbouwer. Zijn beide zoons keuzen uiteindelijk voor het tuindersvak. In de eerste periode werkten de broers Peter en Jacob samen. Maar na verloop van tijd gingen ze elk zelfstandig verder. Peter Zwep vond uiteindelijk werk op de groentedrogerieën, maar bleef door Noors ook nog tuinieren. Peter Zwep was getrouwd met Heintje Janssen. Ze woonden aan de Alde Karkhofsweg in de Woenige Diep. Daarvoor diende als ziekenhuis. Jacob Zwep is vrijwel zijn hele leven tuinder geweest. Hij trouwde in 1949 met Geertje van Tongeren, dochter van Aart van Tongeren en Margje ten Haven. Jacob en Geertje Zwep woonden aan de Westerwalstraat 61. Door werd in 1950 hun enige zoon Gerrit-Jan geboren. Gerrit-Jan bewoort nog steeds een bescheiden archief van zijn vader. Naast foto's bindt dat enkele notitieboekjes, vergunning, pachtovereenkomsten en wat andere documenten. Gerrit-Jan blikt vele jaren later nog eens terug op die tijd. Mijn vader kon van de tuinderijen goed bestaan. Op de Ween spachtte hij perceel 3. Het eerste perceel werd de pacht door Jan Westrink. Door Noors was het land van Hendrik Jan van der Heijden. En dan kwam het stokland van Miva. En door Noors was het land van Gerrit van der Heijden, de vrouw van Freek en Gerrit Jan. Miva had verder land in de Nieuwstad en op het Alde Karkhof. In de beginjaren werkte Miva nog met peert en wagen. Maar later had hij al een eenvoudige tweewieler trekker. Dat maakte zijn werk al wat makkelijker. Hink Wissink, later getrouwd met Mina Plakke, is nog een titienknecht bij mijn vader geweest. Vader moest in de zomermaanden hoofdzakelijk de kost verdienen. In de wintermaanden verdiende hij er wat bij door met zijn zwager Hendrik Veldkamp riet te gaan snien aan de zeekanten. 3 keer in de weken was de veiling, op maandag, op woensdag en op vrijdag. In de zomermaanden stinkt mijn vader dan al om 4 uur op. Op de andere dagen gingen wat later naar het land. In de drukke periodes hielp mijn moer ook op het land. Bijvoorbeeld met het plukken van de bonen. En in mijn jonge jaren ging ik ook regelmatig mee naar het land. Maar mijn hart lag niet bij het tuindersvak. Mijn grootvader Aart van Tongeren en mijn ooms waren timmerman. Voor dat vak heb ik dus ook uiteindelijke keuze. Wie had het dus goed? Mijn ouders hadden naar vrij vroeg televisie. En toen ik jong was, kreeg ik een poeg, een mooie brommer was dat. Dat was voor dit best heel wel bijzonder. Ik was enig kind. Misschien speelde dat ook wel mee. Maar echt verwend ben ik eigenlijk niet. Via dus een neringsregeling kon hij vooral vruchtedig zijn werkzaamheden beëindigen. Toen Jan Westrink gezondheidsproblemen kreeg, heeft mijn vader hem nog een periode voor de hulp met zijn bedrijf. Via de Stichting Ontwikkeling en Saneringsfonds voor de Landbouw beëindigde Jacob Zwep zijn tuindersbedrijf in het najaar van 1966. De schuren en het perceel grond op de Weerns gingen over op de broers Freek en Gerrit Jan van der Heijden. Jacob stierf op 6 november 1980. Hij werd 69 jaar. Zijn vrouw Geertje Zwep van Tongeren overleed op 12 november 2002 op 91-jarige leeftijd. En dan staat er nog een hele liste van pachters. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want dan wordt het een beetje saai. Vultuinders pachten in het verleden grond van de gemeente Elburg. Een pachtersliste uit 1961 geeft inzicht in het aantal tuinders die de grond in pacht kregen, toegewezen van de gemeente Elburg. Op 12 mei 1961 worden een overeenkomst getekend door burgemeester Pieter Bode en tuinder Wiegert Hoekert, namelijk de gezamenlijke tuinders, voor de periode van 1 januari 1961 tot en met 31 december 1966. De percelen lagen in de Weerdens en stonden kadastraal bekend onder het sectie nummer B, nummer 1386. Deze pachtprijzen golden voor een jaar. De pachten moesten voor 1 november op het gemeentehuis worden betaald. En dan, ja, Jan Westerink pachten voor €121. En wist dit er nog? Hendrik Jan van der Heijden pachten voor €127,5.
1: En is het dan Hooiland?
0: Nee, dat waren de tuinders.
1: Dus
0: het was tuindersland.
1: Oh ja, maar ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze Hooiland verpachten.
0: Ja, alles werd eerder wel verpacht. Ja, ja, want de kerk had natuurlijk ook heel veel. Hè? En dan kon je van de kerk... Ja, er was natuurlijk heel veel land.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja. Ja, en het waren dan allemaal de groottes van de perceel die dan... Nu weet ik alleen niet... Ja, dat was per jaar, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, het was bij, ik wil zeggen, is het dan die over die hele vijf jaar, want dan is het bijna voor niks. Maar
1: en dan
0: kan
1: je een heel jaar lang kun je de grond gebruiken voor...
0: Ja, hij dan nu toch een winkel wilt huren in de stad en die zien wat Torby steed.
1: Ja. Ja,
0: dat
1: gaat
0: over de €2000 in de maand. Dan moet je dan gaan wat verkopen.
1: Ja,
0: nu moesten hun dat vroeger ook natuurlijk, want die
1: prijzen met wat anders. Maar ja, zo zo'n tegenwoordig ook aan een winkel en met alles met dubbeltjes en kwartjes verdiend worden, dan moet je toch wel iets verkopen.
0: Nou goed, misschien wordt het iets beter voor de winkeliers, want China moet je nu gewoon betalen per pakketje, hè? €3 per pakketje.
1: Okay.
0: Ik vind het helemaal niet erg.
1: Nee, oké.
0: Okay. Nee, ik hoop dat het wat minder wordt.
1: Ja, ja.
0: Want het redt maar af en aan met die bussies en het is heel apart.
1: Ja.
0: En die TMU, dat kan ik natuurlijk weer niet zeggen, maar de TMU en de Shine, dan mag het wel, want hij heeft tweeën nu. Dat kost natuurlijk allemaal helemaal geen drol. Maar of het goed is voor alle winkeliers en voor alles in de omgeving, dat denk ik niet.
1: Ja, ik kwam op Facebook nog een berichtje tegen. Dat de gemeente Elburg wel een hoop geld kreeg, hè. En 3,5

0: Nou ja, goed, we lachen.
1: Ja, en daar las ik ook alweer onder. Ik weet niet of wie dat dan onder datzelfde bericht ging lezen, hè, maar ik heb het ook gelezen. En dan staat er onder datzelfde bericht, nou, in Doorspiek, dat denk ik niet, want er zit een ransel en er zit dit en er zit dat. En meesten willen een zelfboom en ik weet het allemaal niet wat erbij stond. Dus ja, het is allemaal nog niet zoveren.
0: Nou, misschien wel. We lachen het
1: gewoon. Voorlopig gewoon ik. Dus, ja. Maar ik zal best wat kleines wil.
0: Ja, zit toch.
1: Daar ben ik gewoon eerlijk in. Dat, maar ik ga niet in een flat zitten.
0: Oké, ja, nog een stukje.
1: Ja, ik zag nog iets moois staan in de Huus aan Huis. Ik had hem van, ik ben hem nog drie aan trouwens. In het hart van Oosterwolde, dus dat is een mooi eindje om eens heen te fietsen, is een expositie van de kunstenaars Tycho Smit en Cor den Toom. En Cor den Toom is een Elburger, Tycho Smit weet ik niet. En dat vertelt Christa van Orel als bestuurslid van Stichting Dorpsbelang. Oosterwolde verzorgt zee wisselende exposities met werken van kunstenaars uit de omgeving. Dus die meneer Smit komt ook uit de omgeving, maar ik ken hem niet, dus ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Cor den Toom weet ik wel, die komt hier wel vandaan. Tijdens de openingstijden zijn bezoekers van harte welkom om de kunstwerken te komen bekijken. En dan bedoelt ze de openingstijden van het Hart van Oosterwolde. De jonge kunstenaar komt uit Twezep en studeert illustratiedesign in Arts S, dat geloof ik, in Zwolle. Al van jongs af aan tekent en schildert hij, waar hij zich door laat inspireren, is de natuur, dieren en landschappen en de rust van het buitenleven. Nou, dat kan heel mooi wezen natuurlijk.
0: Ja, zeker wel.
1: Hij probeert met zijn schildering de schoonheid van de natuur vast te leggen en over te brengen op de kikker. De expositie brengt twee kunstenaars samen met ieder een heel andere stijl. Cor den Toom uit Elburg maakt indrukwekkende bronzen beelden, vaker gecombineerd met hout en glas of ijzer. Met een achtergrond in de techniek en een grote liefde voor kunst weet hij vakmanschap en creativiteit op bijzondere wijze te verbinden. Zijn werk draait ook om thema's als natuur, emoties, ritme en relaties tussen God en de mens. Ook maakt hij persoonlijke herdenkingskunst waarin herinneringen een blijvende vorm kregen. De tentoonstelling is ook onderdeel van de kunstroute, die dus ook 4 juli.
0: Oké. Okay.
1: Een kunstroute langs diverse locaties in Oosterwolde, Oldebroek. Op verschillende plekken exposeren kunstenaars, geven ze demonstraties en binden creatieve activiteiten. Het is een hele mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de kunst. Als je nu ervaren kunstliefhebber bent of gewoon eens nieuwsgierig, kom rustig binnenlopen en kom eens kijken. En ontdek deze zomer de kracht van kunst in het hart van Oosterwolde. En voor meer informatie over de route en deelnemende locaties kun je kijken op kunstschilderoldebroek.nl.
0: Goed zo.
1: Maar
0: nou,
1: ja, goed, dat zei ik. 4 juli ben.
0: Ja, nou, heb je nog even die twee klein plaatje?
1: Een kort plaatje, hè?
0: Ja, dat
1: kan wel.
0: Breek me wel
1: een
0: keer. Komt wel goed.
1: Komt wel goed.

0: was nog een stukje nostalgie, hè?
1: Ja, joh. Ja, oud, hè? Goud van oud.
0: Goud van oud, ja. Goud van oud.
1: Echt heel oud.
0: Ja. Nou, dan maken we even een heel klein spruggie naar vrijdagmiddag bij gezondheid. 3 juli. Ik heb het al een paar keer gezegd natuurlijk, maar ik kan het niet laten. De seniorenmiddag Oosterdorp-Bruis in het buurtgebouw. Inloop 14:15, aanvang 14:15. Toegang gratis. Koffie, thee en cake gratis. Er is een grote verloting met echt niet te geloven zoveel prijzen.
1: Oh kijk, nou mooi dag.
0: Dankzij onze sponsors.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: We hebben echt een uitpuilende sponsorslist waar we zeer, zeer dankbaar voor zijn.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, ja. En hele leuke prijzen. Echt, nou ja, sommige mensen zeggen, ja, wat heb ik door aan. Ja, maar een ander zegt, gosh, wat leuk.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: dat is toch smaak een verschil. Maar we hebben echt hele leuke prijzen. En daar houden we dan de muzikale bingo. Nu steed hier Willemien Rechterschot. Maar ik heb vandaag gezien dat dat niet goed was. Maar man vroeg zich Peter hier. En Peter geeft dat vast verbeteren.
1: Okay.
0: Samen met Bart van Dijk.
1: Ja, ja.
0: En zijn hand al over Evie had.
1: Oh.
0: Dus man vroeg toch nog wel weer over.
1: Kijk aan, ja. Daar gaan we weer over de tongen.
0: Dat ja, not veel meer, ja. we hebben, dat is nieuw ook voor ons, een muzikale bingo. En dat ben ook dus dit soort ouderwetse liedjes.
1: Oké, okay, ja, ja, ja.
0: Ene weet ik eens, het ritme van de regen. En dan steekt er iets op een bingo-korte en dan moet je dat aanstrepen.
1: Oké, kan. Dus oh, dat is wel leuk. Ja,
0: ja, het is iets nieuws voor ons, dus wie wacht het af?
1: Ja,
0: het seniorenorkest is niet nieuw voor ons en dat steekt onder leiding van Jan Hipma. En er is een loterie dus met hele mooie prijzen.
1: Nou,
0: iedereen is welkom.
1: Hartstikke braaf.
0: Ja.
1: Nou, dan was kijken wat gaat naar aardig. Je bent van Fortuin beleven.
0: Nou, dit keer is het gaat Jan alleen.
1: Alleen?
0: Ja, Anneke ging niet mee.
1: Nog
0: nee, dat was maar goed ook. Want anders dan niet, maar hij helemaal weer wat beleven.
1: Maar hij zou wel commentaar krijgen, denk ik.
0: Ja, dat wel.
1: Nou, laat maar.
0: Op Zeukne Nevelen in Vlaanderen steekt er boven met stukje. Vorige weken toen ik en de vrouwen, zeg Gert-Jan, rustig ons kummige mannenkoffie zaten te drinken, met een stukje speculaas te bie, stopte er ineens een grote vrachtwagen bij ons voor de deuren. Uit de cabine sprong Jan Dikkes, een oude schoolkameraad van mij. Als hij eens in de buurt komt, kom hij maar eens even aan om een bakje koffie met ons te drinken, had ik alles tegen me zeg. Jan Dikkes is een chauffeur van beroep. Een man die een groot deel van zijn leven achter het stuur van een vrachtwagen gezeten heeft en die duizenden kilometers erin heeft. Toen wie dan zo samen zat een koffie te drinken, zegt Jan ineens, volgende week een maandag heb ik nog een mooie rit gehad, Jan. Ik moet naar Vlaanderen, je weet wel, dat stuk, een stuk van België. Ik moet een vrachtwagen deuren afleveren in een klein pluisje in Vlaanderen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Ach, kom, hoe heet dat pluisje ook alweer? O ja, wacht, o ja, Nevelen, zeg je. Heb je nog wel eens van gehoord, gaat Jan? Nog nooit en te nemen, zeg ik. Ik ook niet, zeg Jan, maar ik vind het vast wel. Ik zou best eens mee willen, zeg ik, want Vlaanderen is best een mooi land. Voor de oorlog ben ik er eens een paar dagen met vakantie geweest en ik heb te veel plezier gehad. En ze tappen er ook een magisch lekker glaasje bier. Het bent vrolijke mensen en het mooiste is, niks geen gezeur met Frans praten, want je kunt er gewoon Hollands praten. Er stonden zelfs borden aan de weg met het verzoek vooral Nederlands te praten. Zo, ze preuten er wel een beetje een wonderlijk tultie, maar wie verstonden mekaar best. Hé, ja, dat zal ik best eens willen. Nou, zegt Jan Dikke, dat kan misschien wel. Voor mij is het ook wel gezellig, want het is een heel einde. Maar we moeten dan s'maans vroeg weg en komen s'avonds wat loorten weer. En je moet niet denken dat het een vakantiedag is hoor, want het is opschieten. Als de deuren er los zijn en het is het meteen weer rummen en een stukje eten anders en dan de grens weer over. Wat denk je ervan, Annegie, vroeg ik. Och man, zeg Annegie, als je doorzinnigheid in hem, dan doe je het maar. Het komt me ook wel goed uit. Ik ben nog niet helemaal klaar met de najaars schoonmaak. En dan heb ik maandag lekker de handen vrij en loop ik niet tenminste niet voor de voeten. Ik ga het maar, hij maar voorzichtig aandoen. Nou, zegt Jan Dikkes, dat is dan in orde. Alleen moet ik er wel even met de baas over praten. Ik wil dat nu buiten hem niet om me doen. Maar als de baas geen bezwaar heeft, dan sta ik maandagman om 6 uur met de vrachtwagen voor en gaat wie samen naar Nevelen in Vlaanderen. De volgende dag belde Jan Dikkens bij onze buurman de Smit op dat zijn baas geen enkel bezwaar had. Maandagman om 6 uur stond ik kant en kloor. Annegien had mij een paar kadetjes met ham meegegeven om onderweg niet te verhongeren. En voor mij en Jan ook nog een lekker stukje was te bie. Een hartige beet onderweg. Het weer was niet echt mooi. Het wijn en het regenen, maar de reizen moest doorgaan. Maar in de cabine van de vrachtwagen was het dreugen en vol goede moed begon wie de lange rit. Jan is een beste chauffeur, maar het was wel opletten met die harde wind en af en toe die slagregen. Het ging echter allemaal het best en het was heel gezellig. Onderweg dronken wie een komme koffie en in de loop van de man passeerden wie de Belgische grens. Dat duurde nogal even met al die papieren, maar daarna ging wie weer moedig verder. In België was het weer ook al niet veel beterder als bij ons. Het was nog een einde naar Gent, maar toen wie Gent passeert waren, zich Jan, noem mij opletten, hè? Want ik moet nu naar het plusje Nevelen. En achter Nevelen ligt een klein gehuchtje en door moet ik die deuren afleveren. In Nevelen zal ik eens informeren waar die nieuwe fabriek gebouwd wordt, want door moet ik wezen. Het was een mooie tocht door Vlaanderen, al was het er al net zo nat als in Nederland. Na wat gezeuk vonden we Nevelen en toen was het volgens Jan nog 1 kilometer of 10. Toen we buiten Nevelen waren, zagen we ineens een man aan de kant van de weg staan. Het was ook de enigste keel die in de hele buurt te bekennen was. Jan stopte bij hem en stak de kop uit het portierraampje. Meneer, zegt Jan, meneer, wie moet naar de nieuwe machinefabriek? Weet u ook waar die steekt? De Vlaming knikte ons iets toe. Het leek me een eenvoudige, vriendelijke keel. Alhoewel, awel, zullen, zei de Vlaminger. De nieuwe fabriek, ik breng jullie wel op weg, want ik sta toch op een lift te wachten en het weer is bar slecht. Ik rie je wel mee. Hij zegt het allemaal een beetje in het Vlaams, dat wie best verstunnen, maar dat kan ik niet schreeuwen, zegt Gerrit Jan, en durm zeg ik het maar in het Hollands. Prachtig, zegt Jan. Stap maar in, jongen. Ik schuif er wat op zitten en in de ruime cabine en de kletsnatte Vlaming stap hem in. Door gingen we weer. We waren dolgelukkig dat we de Vlaming bij ons hadden, want het was een ingewikkelde geschiedenis. En het was ook nog een heel einde. De Vlaming wees ons prachtig de weg. Eerst nog een einde rechtdoor, toen een keer naar links en toen 2 keer naar rechts. Maar toen zegt Jan, wie moet er nu toch wel zo wat wezen? Want die nieuwe fabriek ligt niet in zoveren van Nevelen af. Ja, maar ik heb iets een andere weg genomen, zegt de Vlaming. Die rijdt beter, maar wie bent er zo? Dat zal dan ook wel tijd worden, mompelen Jan. Na 5 minuten, zegt de Vlaming, ik kan niet verder mee, maar wie bent er nu echt zo? Na 1 kilometer is er een weg naar links en die slaai in. En dan zie je de nieuwe fabriek voor je liggen. Bedankt voor het meerien. Nou, niks te danken, zegt Jan. Wacht even, Jan grabbelen in zijn zak en halen er een deus zijn Hollandse sigaren voor de dag. Alsjeblieft, zegt Jan, dat is voor de meute. De Vlaming tikt dankbaar aan de petten en stapt met de sigaren uit de cabine. Ik zag hem nog een smal pad inslaan en toen reed Jan verder. Tjonge, gaat Jan, zegt mijn vriend, het is een ingewikkelde route. Zonder die Vlamingen hadden die het nooit te vinden. Maar wie mogen wel dankbaar wezen. Maar nu kun je het dus weer zien. Die Vlamingen zijn vriendelijke mensen. En ik waren het toch volkomen mee eens. Maar het gekke wat het geval was, dat we een kilometer reden. Geen zitweg zagen en ook geen fabriek. Ik snapte er geen lor van, mopperen Jan. Hij zegt het toch duidelijk. Eerst de weg links en dan recht op de fabriek aan. Maar ik zie niks anders als weiland en een 1,5 koe die ook nodig naar stal moet met dat vochtige weer. Ik heb het gevoel dat we helemaal verkeerd zitten. Maar ik zie hier mijn nansen zit weg. Het zat min ook niet lekker. Het leek wel of we midden in de polder bij Masterbroek zaten. Niks als weilanden en sloten. En toen zagen we in de eenzaamheid ineens voor ons een soort politie op een fietserien. Haha, zegt Jan, dit kan ons wel inliggen. We stoppen even voor de brommer op een bromfietserien. Haha, zegt Jan, dit kan ons wel inliggen. We stoppen even voor de brommer en Jan die wunk. De politie stopt hem ook. Meneer, zegt Jan, wie moet bij de nieuwe fabriek achter Nevelen wezen? Bent wie zo op de goede weg? Nou, die politieman die keek ons aan of het in Keulen donderen. Heren, zegt de politie, ik ben vierkant verkeerd. Die nieuwe fabriek ligt aan de andere kant van Nevelen. Ik zit wel 30 kilometer uit de koers. Ik moet eerst naar Nevelen terug. En dan bij het pluisje op een kruispunt rechts afslaan. En dan ligt de fabriek ongeveer 10 kilometer verder. Ik ben bij Nevelen precies de verkeerde kant opgegaan. Bedankt, zegt Jan, en meteen het dreinde de vrachtwagen. Maar toen we teruggereden, brak de storm los. Zal ik je eens wat vertellen, gaat Jan? Dat loeder van een Vlaming heeft ons bij de benen naad. We aan de andere kant op hem moeten. Maar waarom gaf voor ons dan de verkeerde inlichtingen, zeg ik. Man, dat snap je toch wel, voeteren Jan. Die stond er in de regen en in de wind te leffen, maar er kwam hem niet gauw genoeg een auto. En toen heeft hij zich mooi met onze vrachtwagen naar Rus laten rien. Wat een uitgerekend stok Vlaming. Wat een flessentrekker. En ik heb hem nog wel met mijn stomme kop een deus in zijn handen gegeven ook. Ik had met een begrip dat het veel te lang duurde. Hij zal nu wel met een lekkere Hollandse sigaren in de kop aan zijn vrouwen vertellen dat de twee Hollanders hem netjes tussen bracht hem. En hij zit natuurlijk dubbel van het lachen aan zijn lekkere glasje Belgische bier te lurken. Wat ben je toch stommewijs. Ik had hem de cabine uit mijn schub. Hij met zijn smoesjes. Hij had het wel goed bekeken, Jan, zeg ik. Die is met haar barre weer net iets tussen komen. Geef hem eens ongeluk. Nou, Jan die mopperen nog alleen maar. Het is verder allemaal wel goed gegaan, hoor. Toen we in Nevelen terug waren, vonden we de goede weg. En 10 minuten later stonden we aan de fabriek. We waren wel knap over de titanen. Maar de meesten van de fabriek gaven de schuld aan slechte weer. En wie heb ze natuurlijk niks verteld van wat ons onderweg was overkomen. Dat loeder ons de verkeerde weg geweest heeft. Treffen we mooi nu het goede soort Vlaming. Toen we de boelen los hadden, reed er ene mee naar Nevelen. En door moesten we met alle geweld een stukje eten vanwege de barre weersomstandigheden. We kregen een heerlijke Vlaamse biefstuk die aan twee kanten over het bord hing. En patat. Jan drunk vanwege het rien een glasje sinaasappelsap. Maar ik heb dat lekkere Vlaamse bieren proef. En toen ben we met een storm van wonder en geweld in de roggen naar Holland teruggereden. En onderweg hebben we nog heel wat gepraat over die gladde Vlaming die zich door ons net iets naar Rus had laten rien. Later in de avond waren we thuis. Het was toch wel een plezierige reis geweest. En ik had het niet alleen een mooi verhaal over die Vlaming voor Annegie, maar ook voor de kranten wat ik verschreven.
1: Klinkt hartstikke mooi, hè?
0: Dus het liep toch nog goed af, jawel, met hem, hè?
1: Ja, voor hunzelf ook, want ze hebben even lekker gegeten.
0: Ze hebben wel lekker gegeten.
1: Jawel, dat
0: denk ik ook
1: wel. Nou, Ja, joh. Hoe zou het met Egbert wezen? Zo wel weer de vlam in de pijp hebben, of niet?
0: Nou, ik weet niet. Ik zag een foto dat diegene die het maken moest lang in de schaduw te rusten. Die had siesta.
1: Ik denk dat hij
0: dus het scheurt niet erg op. Ik denk dat als ze de vlam in de pupen krijgt, dat hem ook goed gaan
1: geven. Nou ja, zo maar de vlam in de pupen hier geven.
0: Ja, daarom. Nou, dat maar doen.

0: met de vlam in.
1: Het is de andere versie van met de vlam in de peep, hè?
2: Oh ja?
1: Ja, want het is er geen over Max, over de coureur.
2: Oh, dat zou kunnen. Ja. Oh, dan hebben we het in de gaten.
1: Dat is er ook nog een van de vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, nee, dat is
1: het. Ja, dat is de andere versie.
2: Oké, okay. Oh, nou,
1: ja, goed, dat vind ik echt ook prachtig. Want jawel, maar hij is meer van de motors, hè?
2: Ja, ja, dat zal wel, ja. Hij zal vast van de assen wisselen, ja.
1: Ik geloof wel, ja. Was er niet een Spanje in de race?
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Ik weet niet, ik lees het. Op het ogenblik kijk ik de kop vol. Alles zit vol. Thuis zit vol, de kop vol, echt hoor.
2: Oké.
1: Het weekend met eerst voorbij wezen en dan koffers vol maken, want die heb ik dus nog niet vol.
2: Okay.
1: Dan moet ik de koffer nog pakken en dan houden.
2: En waar ga je heen?
1: We gaan naar Flensburg.
2: Oké.
1: Net aan de. We zitten 5 kilometer van de Deense grens.
2: Oh, kijk.
1: Dus nou, mooi. Naar Denemarken, nee. Oh. Maar daar hebben ze geen euro's, hè?
2: Oh, mooi weer, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb heel voorzichtig voor u gekeken.
2: Ja, daar komen we er nog
1: wel
2: van.
1: Mooi, dus. Mooi weer.
2: Mooi aan zee.
1: Ja, 24, 25 graden. Dus ja, heerlijk.
2: Nou, mooi toch?
1: Maar daar hebben ze geen euro's, hè?
2: Denemarken niet, nee.
1: Nee, Denemarken
2: nee,
1: heeft geen euro's.
2: Nee, volgens mij niet.
1: Dus,
2: nee.
1: Nou ja. Met passie ben je volgens mij overal welkom.
2: Dat is een oude mensen. Ouderwets wissel. En misschien kan ik wel een euro betalen.
1: Ja, met passie, denk ik.
2: Ja, maar al passie altijd.
1: Ja, ja, dat kun je altijd betalen. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, maar zijn wij dan.
1: Iwan al drukken wij ze en ik, want die aan je fotoboeken maken.
2: Ja, ik heb fotoboeken klaargemaakt van de vakantie overstuurd.
1: Ja.
2: Ja, en als het goed is, kunt we voor het weekend nog.
1: Oké. Okay.
2: Even kijken.
1: Ja, dus dan het weekend heerlijk nagenieten.
2: Beetje nagenieten. Ja, ja. Zo is dat. Ja,
1: ja, ja. Dat is wel heel goed, want dan moet je zulke dingen met direct doen, want dan kunt er niet meer van.
2: Nee, dan weet je het ook allemaal niet meer. Hè. Maar tegenwoordig kun je het op foto's zelf zien waar de foto's gemaakt bent, hè?
1: Ja.
2: Die kun je opschuiven en dan, oh, die plaatsen, door een foto.
1: Door was het en door was het, ja. Ja,
2: dat is wel handig,
1: dus,
2: ja.
1: Ja.
2: Goed.
1: Ja, en hij had over foto's. En er stonden dus ook nog in de krant, hè? In de Huis aan Huis. Je kunt je vakantiefoto's opsturen.
2: Ja,
1: dus
2: ja,
1: nou,
2: ook
1: hier,
2: ja.
1: Kijk, hij nog een mooie vakantiefoto.
2: Ja, maar we zijn in de zomer nog wegwezen. In de zomer begint de 21 juni. En toen waren we weer thuis, hè?
1: Oh, dat kunnen ze toch aan die foto niet zien?
2: Dacht je niet?
1: Nee.
2: Nee, zonder geen dader was, hè?
1: Nee, dan ben je zorgen dat. Oh, dan maak ik weer wat los. Maar ja, wie het wel wil doen. Je kunt je vakantiefoto dus opsturen naar de Huis aan Huis. En dat kan via de redactie. Apenstaartje. Nee. Jo. Media. BV. Alles aan elkaar. En dan .nl. Ja, en dan staat er weer een foto van 1MB. Daar heb ik weer helemaal geen verstand van.
2: Ja, dat is te groot, hè?
1: Oh, dat is te groot.
2: Ja, ja.
1: Kijk,
2: minimaal 1MB.
1: Nou, dus ik zal hem opsturen naar Kiewaren.
2: Ja, jawel. Ik zal
1: en
2: hem
1: het wel de zomer van 2026 weten.
2: Jawel, jawel.
1: Dat dus dat was het wel.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Ja, en we gaan op vakantie. We hebben zomer, we hebben van alles en nog wat. Maar in het boekje van Toon Hermans vond ik zelf... Nog wel een mooi stukje wat hij dus schreef, Mef. En dat is ook echt op zijn Toon Hermans. Holland steed erboven. Wie waren vroom, gereformeerd en overdreven. De psalmen staan ons nog in het hart te schreven. Wie waren preuts met chique katholieke klokken. Wie dreugen hoog gesloten halzen met hele lange rokken. Maar toen kwam de nieuwe tijd. Met nieuwe wetten. En Holland barsten uit zijn historische corsetten. Wie bleuien open en wie kreupen uit de schulpen. En uit het water, uit de meulens en de tulpen. De vissersjongen ging de hippe vogels speulen. De boerderijen werden geurende bordeelden. Maar altijd meldt zich nog een log en stug verleden. Kom je de dingen tegen die wie vroeger deden. De blauw gerutte kiel is veel te snelle krumpen. Er groeien veel te hoge hakken onder de klompen. En daarom loopt geen land ter wereld al zo lang, zo eigenwijs, te toppen met de overgang.
2: Ja, ja.
1: Want ik kan ook nog niet aan de hele nieuwe tijd wennen.
2: Oh nee, nee.
1: Van digitaal en ja, alles maar ja, op de telefoon. En
2: ging
1: alles.
2: Sneller, hè? Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat is gewoon feit.
1: Ja, ja. Dat, ja, ik vind toch, ja... Ik moet er vreselijk aan wennen.
2: Ja, jongen, erin.
1: En er was ook nog een mooi stukje. En dat ging over ons lage land.
2: Nou, kan nog wel eventjes.
1: Ja, maar toch. We hadden onze neuzen vol van het lage land. En van de nevelige weefsels rond de polders. We vonden nou een aantal blije folders. een blauw matras zien op een overzunnig strand. Hierboven dan, veren weg van alle regens, alle kouwen. Hier bent de vruchten eens zo groot en vlugger rippen. Hier is de hemel hoge, Ave Maria blauw. En God blaast witte wolkjes uit zien piepen. Maar toch, die polders, hem ergens een verhaal. Wat min die blauwe lucht, luxe luchten hier verzwiegen. Wanneer de willigen tot op hun kromme knopen kriegen, dan is ons land, dan is dat land van ons zo machtig theateraal. Hier, op mijn blauwe matrassie, met die zonnebrillen, biedt gejoel van al die brungebrande mensen, zie ik de weemoed baden in de donkere sloten, kan ik de polders heuren. Zo mooi, zo stille.
2: Kijk aan, dat is mooi om mee af te sluiten zo.
1: Ja. Ja.
2: We gaan eruit.
1: We gaan eruit.
2: Nog 2 minuten, nou nog 2,5 minuut.
1: Met volgens mij het Gelders Volkslied.
2: Het Gelders Volkslied.
1: Waar we het vorige week over had.
2: Hè? Ja, daar gaan we dan weer uit.
1: Ons mooie Gelderland. Ik wens iedereen een hele goede zomer.
2: Ja, goede vakantie. Mooi weer.
1: Ik hoop dat we zoek mooi weer houden.
2: Gezondheid.
1: Met af en toe een bukkie, maar gezondheid is belangrijkste. Het belangrijkste.
2: Ja, zo is dat.
1: En bij gezondheid, bij wie er is september weer.
2: Ja, eerste woensdag van september.
1: Eerste woensdag van september spreken we nu af.
2: We gaan Ruud met het Gelders.
1: Het Gelders volkslied door het Vordens Mannenkoor. Wow.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij Gerland gaat je mogen voor de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. Ja, weinig sport, maar veel muziek. Dat is soms ook wel net zo mooi. Ja, makkelijk zat. Maar we begonnen met de laatste schijf van deze week, maar dan van 50 jaar geleden, van het jaar 1976. Casey in the Sunshine Band met Shake Your Body. Ja. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 27 juni. En alle andere muziek, ja, dat zal er niet veel zijn. Maar in ieder geval, we kijken wel hoe de komende 3 uur doorkomen. En ongeveer 7:15 gaan we beginnen met de top 40 van 27 juni 1976. Maar na de alarmschijf gaan we verder met Roy Orbison. Hier is je met Break My Mind.

America van de motion picture, The West Side Story. Maar ik heb maar dit verhaal gehad over de musical, want na 732 voorstellingen valt op 27 juni 1959 het doek voor The West Side Story op Broadway in New York. Op 26 november 1957 is deze musical in de Winter Garden Theater in première gegaan. Tussen 2 maart en 10 mei 1959 staat West Side Story in Broadway Theater om vervolgens naar het Winter Garden Theater terug te keren. De musical is geschreven door Leonard Bernstein en Stephen Sondheim. Ja. We gaan naar een jarige toe. Hij is vandaag 85 jaar geworden. We hebben het over Rijn de Vries. Hier is hij met zijn grootste hits, Patsy.

Reine Vries met Patsy. Hij heeft nog een andere single. Had hij ook een hit mee in Nederlands. Of dat was dan voor die tijd, voor de Nederlandse top 40, had hij ook een mooie plaat. En die vond ik persoonlijk mooier als Patsy. Ik ben niet zo lief van Patsy. Ik vind het een beetje zielig, laat ik zo stellen. Ik krijg bericht van Marcel van Essen. En die vond Patsy, vond hij dat een hele mooie plaat. Want die had het altijd bij zijn Evergreen lijst deze plaat staan. Nee, ik vind persoonlijk... Ik vind het een heel zielig verhaal, laat ik zo stellen. In de EMI Studios aan Abbey Road in Londen nemen Billy J. Kramer en de Dakotas op 27 november 1963 de John Lennon en Paul McCartney compositie I Call Your Name op. Deze productie is in handen van George Martin. I Call Your Name is een van de tracks op de LP Listen to Billy J. Kramer, die in november 1963 wordt uitgebracht. Deze LP bereikt de 11e plaats in de Britse albumlijst. Nou, ik kan I Call Your Name niet vinden. Ja, wel in de uitvoering van... Van de Beatles, maar niet in de uitvoering van Billy J. Kramer. Ik heb gewoon een andere hit genomen van Billy J. Kramer. Little Children.

Little Children van Billy J. Kramer. Ja, lekker. Maar ik had het net over Rijn de Vries met Patsy. Dat persoonlijk, ja, het is, ik vind het wel een mooie plaat. Laat ik zo zeggen, maar ja, ik vind het gewoon een hele zielige plaat, laat ik zo stellen. Maar hij heeft ook een plaat gemaakt samen met Hattie, Rijn de Vries. En er is Dear John. En die vond ik persoonlijk wel mooi, laat ik zo stellen. Dat is hem dus niet. Was hij weer naar de andere dingen gegaan? Maar maakt niet uit. Dear John, letter.

0: Sweet Nothing.
1: Sweet Nothing. Van Brenda Lee. En Brenda Lee verlengde op 27 juni 1963 haar platencontract met Decca Records. Hiermee is de zangeres de komende 20 jaar gegarandeerd van een inkomen van tenminste 1 miljoen dollar. Zou wel over die 20 jaar zijn. Ja, oh, dat was nog een hoop geld. Oh. Op 21 mei 1956 heeft de dan 11-jarige Brenda Lee haar eerste overeenkomst gesloten met Decca Records in Nashville in Tennessee. En Ragdoll van de Four Seasons komt op 27 juli 1964 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 18 juli 1964 staat deze single 2 weken lang aan de top van de Billboard Top 100. Ragdoll is de 4e nummer 1 notering voor deze groep uit Newark in New Jersey. Frankie Valli, ja. Yeah.

De Beach Boys met Tears in the Morning, single uit de jaren 1970. En Bruce Johnson, een van de zangers van de Beach Boys, die is vandaag jarig en hij wordt vandaag 82 jaar. En er is ook nog een andere jariger. En ja, dat is een zanger uit Limburg, van Rouwenhezen, Jacques Poels. En die mag vandaag 79.

Kijken. Drieënveertig plus 26. Ja, dus 69 jaar mag die worden. En rode hazen, ja. Henk is de lollig gewend.

Ja, Elvis Presley, There's Gold in the Mountain. En dat slaat weer op volgende bericht, want in de BBC-studio's in Shepherd's Bush in Londen worden op 27 juni 1964 opname gemaakt voor Jukebox Jury. Dit televisieprogramma wordt gepresenteerd door David Jacobs. De Rolling Stones vormen het deskundige panel dat zijn mening geeft over 8 nieuwe liedjes. Dit zijn onder meer Someday We're Gonna Love Again van The Searchers, Ferris Wheel van The Everly Brothers, Just For You van Freddie and the Dreamers en There's Gold in the Mountain van Elvis Presley. De meeste liedjes vinden de Rolling Stones een flop. Na de opname van Jukebox Jury heeft de groep precies een uur de tijd om over te steken naar een andere studio voor de opname van Top of the Pops. In dit programma wordt, dat wordt uitgezonden op 1 juli 1964, playback en zei It's All Over Now. Jukebox Jury wordt op 4 juli 1964 door de BBC uitgezonden. Na de uitzending spreekt men schande van de beoordelingen van de Rolling Stones. En zeker David Baldwin schrijft in een ingezonden brief aan de New Musical Express: ik vind niet dat de Rolling Stones zich schandelijk hebben gedragen. Ze hebben in de Jukebox Jury gewoon gezegd wat zij vinden. De Beatles noemen, dat was in december 1963, meteen alles een hit. Omdat zij dit beter vinden voor hun imago. Goed gedaan, Rolling Stones. Ja, maar ja. Ja, echt. Ja, ik vond het van de Searchers ook wel mooi. Misschien hebben die het nog even op gaan zoeken. Die is straks ook gaan draaien. Michael Nesmith en Phyllis Barberwood trouwen op 27 juni 1964 in de Fort Sam Houston Kapel in San Antonio in Texas. Op woensdag 1 augustus 1964 verhuist het paar naar Los Angeles, waar Michael Nesmith met John London een duo vormen. Op 31 januari 1965 wordt zijn eerste zoon Christian Duval Nesmith geboren. Michael Nesmith en Phyllis Barbour krijgen 3 kinderen. Na Christian worden ook Jonathan en Jason geboren. Op 21 maart 1965 gaan de twee weer uit elkaar. Michael Nesmith, The Silvery Moon.

genieten van Elkie Brooks met Pearls, de zinger. En Elkie Brooks, ja, die trad al op 7 juni 1964 trad ze al op in het programma Thank Your Lucky Stars. En die gaat even kijken op mijn harde schijf of er nou muziek op stond van uit die tijd. Maar ja, er stond... Nee, wel op Google. En dan zie ik wel dat, dat ze platen uitgebracht hebben in die periode. Maar ik had het niet. En het, was ook, het is ook geen hit geworden, zeker niet in Nederland. Maar dus 13 jaar later had ze dus wel haar grootste hit. Pearls singer Elkie Brooks. Maar er waren nog meer artiesten die erop reden. Danny McWilliams, The Yardbirds, Debbie Lee. En ook The Searchers, die hadden we net in de vorige bericht over dat ze optraden voor The Jukebox Jury met Someday We're Gonna Love Again. Nou, laten we daar eens naar gaan luisteren. Want dan hebben we in ieder geval toch The Searchers gehad. En die plaat had ik aangekondigd.

Got to Get Away van de Rolling Stones. En tijdens hun tournee door Scandinavië hebben de Rolling Stones op 27 juni 1965 een vrije dag. Ja, hebben zij ook recht op. Ze brengen een bezoek aan Cheetah 2, het zendschip van de Zweedse zeezender Radio Sight. Zij worden aan boord rondgeleid door de eigenaresse Britt Warner. En foto's van dit bezoek zijn een paar jaren geleden gevonden door een Groningse zeezender-expert Hans Knot. Hij heeft zijn foto's voor publicatie afstaan aan de site waar ik de berichten van heb. Ja, in ieder geval de Rolling Stones. En dat was dus Gotta Get Away, single uit het jaar 1965. En er was nog een andere die jarig was vandaag. En dat was Atje Groten. En die was gitarist bij Pater Moeskroen. Ja, en die had ook een hit met Roodkapje.

Wie is de bang? Ja, Roodkapje. We gaan er even voor reclame nieuws naar de klok van 6 uur. Zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we beginnen met de Catfiver keuzeplaat van vandaag. Ik heb een ijsje hier voor me staan en ik heb een flets lekker koud water voor me staan. Dus daar ga ik even lekker van genieten. Het is hier niet, studio is het gewoon lekker, maar ik heb gewoon zin aan een bekje vol water en een ijsje. Dat moet kunnen. We gaan eruit met Percy Fate Orchestra, Delicado. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

volgende programma is bestemd voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit vanaf de LP Katzenspielen, die de Cats in 1972 uitbrachten naar het succes van One Way Wind in Duitsland. Daar zocht hij uit Du bist mein Zuhause. Het origineel heette She's on Her Own. En op die LP staan dus de grootste hit van The Cats, maar dan in een Duitsstalige uitvoering. Dus ook One Way Wind. Ja, dan heette het gewoon One Way Wind. Winter's End staat erop. Why? En dan is het War, is die Liebe. Kleine Vogel wordt dan Take Me With You. Of ja, dat Take Me With You wordt Kleine Vogel. En nou ja, gewoon echt de mooie platen van de Cats die ze begin jaren 70 uitgebracht hebben. Of tenminste, in die, tot en met 1972 hebben uitgebracht. Die hebben ze dus ook in Duits vertaald. En ik heb ook een keuze mogen doen. En dit is voor mij The Letter. Op zijn Duits is het dan Der Brief, toen de tijd geschreven door Piet Veerman origineel. En de Duitse vertaling is van Otto Maaske. Ja, Der Brief.

Baguettes met de Duitsalige uitvoering van The Letter. En ik kreeg bericht uit, uit Duitsland van K.D. Meijer. En ze geldt weer van, vindt de Cats heel mooi. Maar de Cats in Duitsalig vindt ze ook heel mooi om te horen. Makkelijk zat. Ja, en ja, K.D. woont in het zuiden van Duitsland. Dus daar zal het nog wel heel erg warm zijn. Warmer als hier in Nederland, want dan was het over de 40 graden. Dus ja, we gaan naar 1968, want in Studio 4 van de Amerikaanse omroep NBC in Burbank beginnen op 27 juni 1968 de opname van de comeback special van Elvis Presley. 27 juni en het is een kerst, ja. Deze opname duurt 3 dagen. Het programma zal op 3 december 1968 door NBC worden uitgezonden. In deze comeback special zien wij een vrolijke Elvis Presley die met vroegere begeleiders zoals DJ Fontana en Scotty Moore herinneringen ophaalt en oude hits speelt. Hij heeft ook een nieuwe gezongen. Als laatste van die tv-uitzending. If I Can Dream. Hier is Elvis.

Ja, Billy J. Kramer. En voor de tweede keer in hun carrière treden Billy J. Kramer en de Dakotas op. 27 juni 1965 op in de Ed Sullivan Show. In de aflevering 840 van dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep CBS spelen zij From a Window en Bad to Me, de plaat die u net hoorden. En ja, we gaan naar een popfestival, want op 27 juni 1969 loopt een popfestival in de Mile High Stadium in Denver in Colorado behoorlijk uit de hand als er rellen uitbreken onder de 50.000 bezoekers. De politie moet eraan te pas komen om de jongeren met traangas uiteen te drijven. Ondanks deze rellen treden Jimi Hendrix Experience, Johnny Winter en de Creedence Clearwater Revival gewoon op. Voor Jimi Hendrix is dit zijn laatste optreden met bassist Noel Redding en drummer Mitch Mitchell. Niet veel later formeert hij zijn band The Band of Gypsies. Ik heb gekozen voor Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival.

Je t'aime mon bleu van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En deze single wordt op 27 juni 1969 in Groot-Brittannië uitgebracht. Deze nogal erotisch getinte single wordt niet op de BBC gedraaid. Toch haalt Je t'aime mon bleu van Jane Birkin en Serge Gainsbourg op 11 oktober 1969 de eerste plaats van de Britse hitparade. Ja, over nummer 1 gesproken. We gaan naar 1964 en op 27 juni 1964 stond nummer 1 in Nederland. Cliff Richard met Constantly.

Never Marry the Railroad Man van Shocking Blue. En op 27 november 1970 stond deze nummer 1 in de mega charts, die andere top 50 die in Nederland was toen der tijd. We gaan naar nummer 1 van Amerika. En dat was op 27 juli 1964. A World Without Love van Peter and Gordon.

Op 27 juni 1981 stond deze plaat I've Seen That Face Before van Grace Jones. Nummer 1 in de Belgische top 40. En dan speciaal in Vlaanderen. We gaan naar Duitsland. Want op 27 juni 1970 stond Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. Nummer 1 in de West-Duitse top 40.

Ja, het is bijna kwart voor zeven, dus we gaan beginnen aan de tijdloze 40, de top 40 van 27 juni 1976. We gaan beginnen met nummer 39 in de lijst. Charles Aznavour met Mes Emmerdes.

Ja, dat is ook de titel van de plaat Miss Almerde van Charles Aznavour, de eerste nieuwe binnenkomer. Deze week op nummer 39. We gaan naar nummer 35, wederom een nieuwe binnenkomer. Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me.

Jim James en het Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me. Nieuw op nummer 35. We gaan naar nummer 31. Wederom een nieuwe binnenkomer. En ja, de band is afkomstig uit Volendam. En de plaat is geschreven toen de tijd naar een. Die was toen nog niet bekend. Maar later, enkele jaren later zal die, misschien 5 jaar later, zou die in Nederland wereldberoemd worden. We hebben het over Henny Vrienten, die heeft deze plaat geschreven. Maar die schreef dus voor Next One. Little Spanish Sailor, nieuw op nummer 31.

Little Spanish Sailor van Next One. Nieuw op nummer 31. We gaan naar nummer 30. Dat is wederom een nieuwe binnenkomer. Paul Nicholas met Reggae Like I Used To Be.

Paul Nicholas met Reggae Like We Used To Be. De laatste plaat die we gaan draaien tot aan de klok van 7 uur is van Bots. 7 dagen lang, ze stijgen van 33 naar 26.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just won! Oh my god! Congo just won! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, we begonnen met nummer 35 in de lijst. Stijgend van 29 naar 25. Yesterday van de Beatles. We gaan naar nummer 23 in de lijst. Ja, stijgend met stip van 34 naar 23. De Tumbleweeds met Sweet Memories.

Ja, blijft een mooi plaat. Al staat niet pas 2 weken in. Maar Sweet Memory van Tumbleweeds. Stijgen van 34 naar 23. Gaan naar nummer 21. Ja, wederom een nieuwe binnenkomer. The Four Seasons met Silver Star.

Ja, ook een hele lekkere plaat van The Four Seasons Silver Star. Nieuw op nummer 21. We gaan naar het gooi toe. Stijgend van 25 naar nummer 20. Pretty Little Linda van Husky.

In de tweede week van 25 jaar, nummer 20, Pretty Little Linda van Husky. We gaan naar nummer 19, wederom een nieuwe binnenkomer. Ze won in 1976 het Eurovisie Songfestival. My Sweet Rosalie, was dat niet? Dat was in Nederland nog, ja, in Den Haag. My Sweet Rosalie, met van The Brotherhood of Man.

de Arena hoogste nieuw binnenkomen deze week. My Sweet Rosalie van Brotherhood of Man. Nieuw op nummer 19. We gaan nummer 18. Stijgen van 28 naar nummer 18. John Russell. I never loved a woman the way I love you.

0: Ja, de tweede week. Oh, mooie doorstijger naar nummer 18. John Russell, I Never Loved a Woman the Way I Love You. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuw binnenkomen deze week in de top 40 van 27 juni 1976. De luidschijf van vorige week. You Never Walk Alone. Hier is Lee Towers. MUZIEK

up high and don't be afraid of the dark.

Ja, bekend geworden door Gary en de Pacemakers. Maar het komt uit de musical Carousel uit het jaar 1945. 45, You Never Walk Alone van Lee Towers. Nieuw op nummer 16. We gaan naar nummer 14, stijgen van 21 naar 14. Rod Stewart met Tonight's the Night.

Single Bad van Fox. In de derde week van 15 naar nummer 10. En in de vijfde week stijgen van 11 naar 9. Twee plaatjes winst voor Anita Meijer. You Can Do It. Ik had meer verwacht. Of tenminste, de afgelopen week heeft ze elke week, dat is 4, 5 plaatsen, steeg. En nou, het wordt minder.

You Can Do It van Anita Meijer. Stijgend in de vijfde week van 11 naar nummer 9. En de top 6, die gaan we in zijn geheel draaien. We gaan beginnen met nummer 6. Van 13 naar nummer 6. Cody Konings met Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen.

Corrie Konings, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. In de vierde week van 13 naar nummer 6. En in de derde week stijgen van 14 naar nummer 5. Fats Domino met Blueberry Hill.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

gebied van Bob Bauer. In de derde week van 9 naar nummer 4. En ook in de derde week, een stijgen van 8 naar nummer 3. The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver.

Rosemary van Sutherland Brothers en Quiver. In de derde week dus van 8 naar nummer 3. En in de zesde week zakken van 1 naar nummer 2. Don Mercedes met Rocky. MUZIEK

Rocky van de Mercedes. In de zesde week zakken van 1 naar nummer 2. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1. Die stijgt vandaag van 2 naar nummer 1. En wie is dat? Jungle Rock van Hank Marzel. Ja, het is niet de oudste plaat die in de lijst staat. Nee, dat is Blueberry Hill van Fats Domino uit 1956. Maar Jungle Rock van Hank Marzel kwam uit 1958. En het werd toen geen hit, maar in 1971 kwam het op een verzamel-LP. En toen werd die weer, viel hij in. Ja, die vonden mensen mooi. Maar in 1976 kwam een andere DJ kwam die plaat tegen. En die is die plaat gaan draaien. En toen werd het een hele grote hit. Wat heet zelfs nummer 1 in 27 juni 1976. Hank Marzel met Jungle Rock. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd en daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen en daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om bezopen op de training te verschijnen, die wordt voor 6 wedstrijden geschorst. Is dat begrepen?

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.